0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.

0: HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Beste vrienden, we gaan meteen met de deur in huis vallen. Je gaat het 5 ochtenden na elkaar met ons moeten doen. Maar we gaan het compenseren met prachtig weer in de tweede helft van de week.
5: Het nieuws van 6 krijg je van Grim.
6: Goedemorgen. Het aantal executies wereldwijd stijgt. Israël zegt dat het doel in Gaza bijna bereikt is. En Club Brugge kan donderdag kampioen worden. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran. En dan volgt Saoedi-Arabië. Het doel van Israël in Gaza is bijna bereikt. Namelijk alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. 3 dagen na een zware aanval van het Israëlische leger, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij die aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grote offensief van Israël daarna zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. En Club Brugge staat nu wel heel dicht bij een nieuwe landstitel. Het won de topper tegen achtervolger Union met maar liefst 5-0. Joaquin Seys scoorde de tweede.
7: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Nu was de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij was, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onder afmaken.
6: Dan speelt Club uit bij KV Mechelen. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan nu 4 punten meer dan Union. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk met onweer. Maxima liggen rond 15 graden en morgen krijgen we hetzelfde weer.
4: Hey, ik ben blij dat je geraakt bent, Anke.
8: Ja, ik ook. Ja, vannacht was ik ziek geworden.
4: Maar behoorlijk blijkbaar.
8: Ik was om 8:30 gaan slapen en om 11:00 word ik wakker en ik denk, ik ga er niet geraken. Dat is het vervelende aan een ochtendshow doen. Hè. Love it, maar als je dan om 3:00 s'nachts op moet en je wordt om 11:00, 10:30 wakker en je bent ziek, ambetant.
4: Lastig. Ik zag het pas vanochtend toen ik wakker werd. Want ik was al gaan slapen gisteravond toen je het bericht naar de hele groep had gestuurd. Iedereen was aan het slapen, denk ik.
8: Ja, natuurlijk.
4: Niemand had gereageerd.
8: Maar ik dacht, ik zeg het nu al.
4: Ja, ja. En ik belde je vanochtend onderweg naar hier, 2 keer naar elkaar. Sander ook gebeld van, heb jij Anke al gehoord? Want ik ben niet bereikbaar. Je had ook laten weten dat je later zou zijn. Dus ik vroeg je, nu moet je even luisteren, luisteraars, want dit is wel geweldig. Ik vroeg aan Anke, wat had je dan vooral gisteravond?
8: Van alles.
4: Maar je zei eigenlijk 1 ding.
8: Ja, ik zei oorpijn. En toen zei ik als mopje.
4: Nee. En toen zei ik, oorpijn was zo. En waar komt dat nu vandaan? En toen, Sander, zei ze...
8: Toen zei ik als mopje, misschien, want heel grappig... Een vriendin van mij heeft ook een slapeloze nacht gehad. Toen zei ik...
4: Je zei niet begin, misschien.
8: Ik zei... Ja, ik zei als mopje... Ja, Sven, het is het begin van de menopauze, hè.
4: Ze zei oorpijn, begin van de menopauze. Dus ik ken eigenlijk niks van de machinerie van vrouwen. Maar zou dat eigenlijk kunnen? Jij bent de zoon van een dokter. Begint de menopauze met oorpijn?
9: Dat zou kunnen, weet ik eigenlijk ook.
4: Ja, dan ben ik al 20 keer in beland in mijn leven. Eigenlijk.
8: Ja. Of het is een allergie voor jou, Sven, aan Nelis. Dat had ook gekund, dat ik daar erachter...

0: Dat zou goed zijn, hè, dat je kunt stappen over uw smerige ex. These boots are made for walking van Nancy Sinatra.
1: Sven en Anker. Er kwam weer een berichtje binnen van een luisteraar die zei proficiat met uw club van gisteravond, Sven, maar er niet een hele ochtendshow over Memmen. Ik heb er tot nu toe nog niks over gezegd, maar het is wel in de helemaal juiste richting aan het kantelen voor Club Brugge. 5-0 tegen Union op een zucht van de titel. Donderdagavond spelen ze tegen Mechelen. Ik ga kijken in Mechelen, Anke. Ik was uitgenodigd door de vroegere buurman en mijn papa gaat meekijken. En dat is nu toevallig ook nog wel een behoorlijk grote clubsupporter, dus het zou zomaar kunnen dat daar achter de kazerne gaat gefeest worden. Ja, Sander en Grim, die waren wel aan het pesten deze ochtend. Jullie vonden het competitievervalsing.
2: Nee, ik vind dat echt. Ik vind dat een...
1: Wat vind je
2: echt? Ik kom nu wel uit een Anderlecht gezin, maar ik heb zelf niet zoveel met voetbal, dus ik ben vrij neutraal. In tegenstelling tot andere mensen in deze studio die ik nu niet aankijk. Maar eigenlijk is dat waar, hè. Toch? Union heeft donderdag toch de bekerfinale moeten spelen tegen Anderlecht. Die is dan nog geweldig uitgelopen, verlenging enzovoort. Dus die waren al kapot. Dan komen die zondag daar in Brugge aan. Ja,
1: sorry, maar mag ik iets zeggen?
2: Ja, nu gaat jij weer met andere dingen.
1: Komt uit een nest van Anderlecht supporters. Maar ik wil eens een keer iets over zeggen. Ja. Als je verlengingen nodig hebt tegen Anderlecht, ja, dan zit je niet op je topniveau natuurlijk. Ja. Dan is het veronder dat je mijn 5-0
2: Dat is wel waar. Ja.
1: Maar en club heeft in de Champions League ook allerlei matchen moeten spelen, waar dan ook weer competitiewedstrijden naar kwamen, die ze dan ook niet zo goed hebben gespeeld, omdat ze ook nog moe waren. Omdat je na...
0: Moe. Van een keer is nou tegen een balken te trappen.
1: Daar heb je mijn punt gemaakt. Voilà, niks aan het Union, niet klagen. Heb jij nog ander nieuws aan? Want nu
0: ik heb zeker ander nieuws. Ja, voetbal, boeien. Maar ik ben wel fan van de winnares van het Eurovisie Songfestival.
1: Boeien.
0: Sorry, maar ik vind dat hij dat echt goed gedaan heeft. Dara met Bangara.
1: Ja. Ik heb dat niet gehoord, nee.
0: Het is top. We gaan het straks om 7:20 bellen we nog eens met Wim de Hanschutter. Want ja, ze is natuurlijk echt de verrassing.
1: Okay.
0: Niemand had gedacht dat Bulgarije ging binnen. Want we hebben zo een top 5 van mogelijke kanshebbers laten horen. Dat er helemaal niet tussen.
1: Nee.
0: Maar ik vond het een fantastische act. En ik vind het echt een top nummer.
1: Okay.
0: En heel zielig wel voor Estilla dat niemand had gebeld voor haar. Hè.
1: Niemand had gebeld voor haar,
0: nee.
1: Wat bedoel je?
0: Ze heeft punten gekregen van de...
1: Vakjuries,
0: maar niet van mensen die de telefoon nemen en via de televoting.
1: Ja. Nu jij toch opinies geeft over alles, Sander, wat vind jij?
2: Ik moet zeggen dat wij heel slecht zijn. Een zeer mooie winnares. Ik heb het liedje ook nog maar half gehoord, maar het ziet er goed uit. Maar ik vind vooral, wij kennen echt niks van het Songfestival.
1: Nee,
2: vorige week zaten we er volledig aan. Sila gaat niet doorgaan. En nu weer die Bulgarije, waar komt dat opeens vandaan?
0: We kennen niks. Wij volgen ook maar wat er in de gazet staat. Dus journalisten kennen het. Niks van en de boekmakers ook niet.
1: Ja, en van voetbal kent je ook niks anders.
0: Wat doen we met deze Actua-show? Man.
1: Goedemorgen allemaal, het is maandag 18 mei. We zijn helemaal uitgerust, dat hoor je, van een fantastisch lang weekend dat we gehad hebben. En we gaan erin vliegen nu met Vanessa Amarosi. Allemaal welkom, absolutely everybody.

0: Oh, absolutely everybody is allemaal aan het luisteren en aan het kijken.
1: Achter de schermen.
0: Ja, aan het kijken. Het is geen blik achter de schermen, het is een blik voor de schermen. Heb je berichtje gezien uit Singapore?
2: Ja, ik heb het gezien, maar ik had het net al gezien. Maar Cindy heeft vanuit Singapore een boodschap doorgestuurd.
0: Moet ik het letterlijk voorlezen?
2: Ja, doe maar.
0: Maar Cindy zit nu in Singapore.
2: Ja.
0: Daar is het een paar uur later al.
2: Mm-hmm.
0: Die zit daar te kijken, denk ik, naar ons. Want ze stuurt, goedemorgen Anke en Sven. Wanneer wordt dit de volger? Wanneer wordt dit de volger? Ze wil liever Anke en Sven in plaats van Sven en Anke.
2: Female first.
0: Nee, female first, oké. Okay. Goedemorgen Anke en Sven. Zou het kunnen, Anke, dat je rits nog wat open staat? Groetjes uit Singapore.
2: Ja, die stond een beetje open. Geef het toe. Maar jongens, toch, eigenlijk radio zonder camera, dat was toch veel beter, hè?
0: Dat was veel beter.
2: Stel je nu voor, lieve luisteraar. Jij zit nu aan de ontbijttafel in uw verfomfaaide kamerjas. Uw haar op 6:30, nog geen schmink. Of je zit al in uw camion, ook een beetje wat in uw neus te peuteren. Rit staat open, even te bekomen na 4 dagen weekend. Zo hebben wij dat elke ochtend. Hè. En iedereen kan maar kijken wat er in ons neusgat is. Toch?
0: Ziet ze mijn neusgat?
2: Nou, kijk eens hier, uw linker zit wat
3: precies.
2: Wel.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht.
6: Rustig.
5: Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
14: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
15: Imoscoop!
16: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
15: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
13: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
14: Och, jongens.
13: Dat is wel een held, hè.
17: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
15: Imoscoop, man!
18: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
19: Sven.

0: power om de werkweek goed te starten met Michael Sembello en Maniac. Welkom in de ochtend van Joe.
1: Sven en Anke.
2: Goh, ik kwam gisteren terug na 4 dagen mooi weer in Barcelona. Jonge, jonge, jonge, wat was dat hier zeg? Regen, regen, regen, regen. Gelukkig op het eind van de week gaat het hier ook prachtig weer worden, ja, met mooie temperaturen. Maar het was toch precies niet zo'n geweldig weekend eigenlijk.
3: Maar ça va wel. Hey, we zijn elke dag gaan fietsen hoor. We hebben onze momenten gekozen.
2: Door de wind, door de regen, ja, door alles,
3: ja, heen. Ja, het zal wel zijn. Maar vandaag is wel, vandaag is ook een schnertdag, hè?
2: Ja, vandaag wordt ook niet
3: en
2: goed.
3: Uitgerekend vandaag gaat de lagere school van mijn kinderen op schoolreis.
2: Oh, nee.
3: En het is Max, zijn allereerste echte grote busuitstap.
2: Oké.
3: Okay. Want ze gaan naar de Efteling.
2: Oh, wauw. En gaan ze dan samen eigenlijk ook...
3: Ja, heel de school. 3 bussen.
2: Amai.
3: 3 bussen die vertrekken van op de parking van het Decathlon in Hasselt.
2: Oh, en dan is
3: en om half 7 s'avonds, jee, kan ik ze allebei gaan halen.
2: Al die kletsnatte kikkertjes dan uit die bus gesprongen.
3: Oh, dat is je weet, hè, de Efteling, daar is ook niet zo heel veel... Ja, er is helemaal ruimte om te schuilen. Dus dat is als je zo heel daar, de hele dag daar in de regen moet gaan. Maar wel, ik vind het wel een hele coole schoolreis.
2: Ja, daar zijn we nog geweest.
3: Er is een ander deel van Hasselt scholen die gaan vrijdag. Je hebt het topweer.
2: Ja. Waar gingen jullie vroeger eigenlijk? Ik denk dat ik nog naar Dadi Park ben geweest in Dadizelen.
3: Meli? Nee, dat is toch iets anders? Misschien.
2: Ja, Dadi Park, maar dat kun je dan ook bestaat eigenlijk in Dadizelen. Ja. Op Boudewijnpark. Naar de dolfijnen gaan kijken, dat mocht ik ook niet meer zeggen tegen. Maar voor ons was het vooral naar het provinciaal domein en dat soort toestanden.
3: Het provinciaal domein. Ja, we gingen ook naar Bokrijk.
2: Achterbeke in ons geval, ja.
4: Bokrijk en de zee.
2: Bokrijk en de zee?
3: De zee. Dan was je 100 jaar onderweg met school.
4: En bosklas had je.
2: Amai, dat was al de moeite.
4: Ja. Mijn nichtje vertrekt nu. Mila, die vertrekt morgen. Die gaat op citytrip naar Antwerpen. What the fuck?
2: Op citytrip naar Antwerpen?
4: Die gaan in een hostel slapen. Die gaan naar het bos en dat soort leuke. Dat is toch fantastisch.
3: Maar ik vind het wel heel cool. Wij zijn met de lagere school nooit ergens blijven slapen. Dat was niet van boerderijklassen en zeeklassen en bosklassen. En bij ons op school is nu ook... De kinderen gaan ook 3 dagen op citytrip naar Brussel. En Archeon. En Archeon is zo'n geschiedkundig pretpark in Nederland.
2: Ook 3 dagen?
3: Maar ja, maar nu niet. Maar dat is al geweest. Dat is altijd zo oktober.
2: Mooi zeg.
3: Ja.
2: Tijden veranderen toch.
3: Ja jongen, die kinderen gaan op vakantie niet normaal.
2: Jeugd van tegenwoordig.
3: Allemaal altijd maar weg.
2: Ja.
3: Ik vind het prima.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Mooi.
2: Het is 6:30 geworden. Goedemorgen. Alex Warren zit en FIFA.

0: Ja, ga ik nu vertellen of Rebecca? Ik ga het Rebecca laten vertellen. Goedemorgen, Rebecca.
1: Hallo, dag Anke en Sven.
0: Vertel het maar tegen Sven, breek zijn hart. Wat heb jij te melden?
1: Ja, Daddy Park is al jaren gesloten. Ah. En ja, dat was wel zo een pretpark van de eerste generatie. Dat waren allemaal dingetjes dat je eigenlijk zelf moest doen. Die beroemde houten brug waar je kon overlopen. Heel veel kinderen hebben daar mooie herinneringen aan. Zeker ja, kinderen tot aan de jaren 80.
2: Onze leeftijd, zeg maar. 90. Ja, onze leeftijd. Ja, maar ik snap het echt.
1: Inderdaad. Maar dus ja, dat is plots gesloten. Dat heeft daar jaren gestaan, helemaal verloederd. Ja, dat was heel triest om te zien. En ik snap nog altijd niet waarom dat eigenlijk is gesloten. Want ja, dat was eigenlijk...
2: Ik heb het even opgezocht.
1: Park, he?
2: Ja, ik heb het even opgezocht. Het was ontstaan in 1950 als een soort van kleine speelplaats bij de Basiliek. Groeide uit tot een zeer geliefd 12 hectare groot pretpark, maar zonder gemotoriseerde attracties.
0: Nee, je moest alles zelf doen.
2: Ja, voilà, inderdaad.
1: Ja, moest alles zelf doen.
2: Maar dan was er een zwaar ongeval in 2000. Bezoekersaantallen vielen terug en in 2002 definitief gesloten. Dat is ook al een kwart eeuw geleden, zeg. En nu zijn er blijkbaar plannen om daar een groen park met wandelpaden te maken en een waterbus. Ja. Voor als dat die zelen zou overstromen, ja, dat het daar dan kan eigenlijk. Ja.
0: Oh, maar wat is dat dan nu?
2: Ja, nu
0: ligt
2: het verkommerd.
0: Ligt het er nog altijd verloederd bij?
2: En dan zou ze gaan herontwikkelen, blijkbaar.
0: Oh my god, ja. Maar dat is precies dingen daar. Hoe heet dat daar?
1: De spook. Doel. Ja, dat is echt een spook.
0: Dat ziet er precies uit als doel. Echt een, is ideaal voor communiefoto's. Voor als je special kids hebt die wel eens van speciale communiefoto's houden. Oh, echt. Ja, dat is echt echt een spookstad.
2: Ja, ja, het is goed, joh. Het is goed.
1: Wat ze wel hebben gedaan is enkele jaren terug, dat is een soort revival gedaan.
2: Ja.
0: Revival?
2: Revival, zo ziet het eruit als een
1: Ja, dat was een zo Dali Park, een soort festival. Ja.
2: Allee,
1: een soort
2: festival. Allee. Maar goed, hey, dankjewel voor de update.
0: Dankjewel, Rebecca.
2: En de fijne werkweek. Bye bye, dag Rebecca.
3: Het leeft niet meer voor jou.

0: Marco Borsato en Ik leef niet meer voor jou. Heb je een goede tip vandaag aan?
1: Ja, tegen vieze vuile vingers.
0: Oké.
1: Ja. En iedereen kan ze gebruiken. Eerst het nieuws van 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700 of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel gebeurde in Iran. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een record aantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7900 of ruim 600 meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Er werd op die manier 414 miljoen euro gerecupereerd. En Club Brugge staat heel dicht bij een nieuwe landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger Union met maar liefst 5-0. Club Brugge heeft met nog 2 wedstrijden te gaan 4 punten meer dan Union. Het kan donderdagavond kampioen worden op het veld van KV Mechelen. Wisselen bewolkt vandaag met enkele buien, mogelijk ook onweer bij 15 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
1: Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Maschove en Antwerpen-Oost. Verlies je 1,5 uur. 10 minuten file richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternat. Op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen 10 minuten. En nog 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: 6:30. Ja. Een tip voor een proper leven.
1: Het gaat over potgrond.
6: Potgrond?
1: Ja. We weten allemaal, als je manueel iets doet met potgrond, rap zonder handschoenen, wat kruipt er tussen de vingertjes?
6: Onder de nagels.
1: Ja.
6: Zwarte randjes. Ja.
1: Zwarte randjes, overal. Je krijgt het niet goed eruit. Maar ook als je iets gaat doen waarvan je weet, daar worden mijn
6: nagels
1: heel vies van. Weet je wat je dan op voorhand moet doen? Je pakt een stuk zeep.
6: Mm-hmm.
1: En je gaat echt zo met je nagels, zo zitten krassen in die zeep. Dat je een beetje, dat je dat echt zo, we kijken een beetje raar, maar dat is. Nee, maar dan zit die zeep daar goed in. En dan alles wat je dan nog aanraakt, wat een beetje vies en vuil kan worden, wordt dan niet vies en vuil.
6: Je loopt eigenlijk met nagels met stukken zeep onder.
1: Ja.
6: Gaat je dan het vuile werk gaan doen?
1: Ja, exact.
6: Okay,
1: ja. Dus, maar je moet niet, ik zou dat niet doen als je per se gehaktballetjes gaat rollen. Hè, want dan heb je die zeep natuurlijk in die balletjes. Hè.
6: Oh.
1: Maar gewoon zo, een vieze vuile klus in de tuin, ja, waarvan je geen rubberhandschoenen gebruikt, omdat het dan in de weg zit, die handschoenen.
6: Dank je wel voor de waarschuwing wat de gehaktballen.
1: Dus opgepast, hè. Opgepast.
6: Jongen. Waar komt die tip?
1: Handige Thomas. Schoon een stuk sunlight zeep, hè. En daar wat in krassen en dan blijven je nagels schoon.
6: Oh my. Maar de gedachte dat je dan straks met de rest van de familie een stuk zeep moet gebruiken waar zo mooi in gekrast is.
1: Dan zeg ik, dat is koriander, dat is een speciaal recept.
6: Maar dat is voor de bal. Wat bedoel je?
1: In de balkjes, hè.
6: Ah ja.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
7: Nee, korter.
8: Koop lokaal. Voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
11: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
12: Sven en Anke.
13: When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends.

0: heeft zoveel geld verdiend al in zijn leven, Ed Sheeran. Die kan echt in elk land een kasteel kopen.
1: De pechvogel van de dag.
2: Ach, sorry, ja. Pechvogel van de dag. Pechbultrug van het jaar, eigenlijk, dat is het. Onze goede vriend Timmy. We hadden hem nog met z'n allen willen loslaten een tijdje geleden. Hier laat ik je los, Timmy, zei ik toen ook van.
3: Hier laat ik je los, Timmy.
2: Van hier mag je gaan.
3: Van hieraf moet je gaan.
2: Met drijven en ondergaan.
3: Met vallen en opstaan.
2: Ah ja, kom, ik was er al zo geen fan van die hele reddingsactie, hè. Sorry, hè. Ik bedoel, ik heb het voor alle mogelijke diertjes. Maar dat hebben ze toch te lang mee gesukkeld en geprutst met die grote vissen.
0: Nou, hoe lang, nee, ik bedoel, hoeveel geld hebben zo die twee wilde Duitse weldoenders daaraan uitgegeven?
2: Ja, maar als je met je geld...
0: Om die toch te redden.
2: Ja, maar dat doen ze dan maar, hè. Als je met je geld rare dingen wil doen. Maar ik heb ook wel zo'n beetje van... En ondertussen zijn zoveel... arme kindjes die geen eten hebben wereldwijd.
0: Svenny, dat is, Svenny, ja. Je pakt mijn woorden uit mijn mond en jij zegt ze. Want ik denk dat dan ook van...
2: Sorry.
0: Jongens, toch, dat geld... Allee, iedereen wist dat Timmy...
2: En Timmy had er geen goesting meer in.
0: Timmy had het gehad.
2: Maar Timmy die kwam al ergens zo tevoorschijn waar je al aan voelde. Die wil het ruime sop niet meer in. Hè?
0: Nee, die wilde gewoon... Mee, en die wordt nu gedwarsboomd. Zijn plannen worden gedwarsboomd door de mensen.
2: Werden gedwarsboomd. En dan heel met die boot weer naar de zee. En dan... Hier laat ik je los, Timmy. En Timmy is nu aangespoeld. En nu weten ze het heel zeker daar bij het Deense eiland Anholt. Eerst was er twijfel, omdat de tracker niet meteen werd gevonden. Ja, zo'n bultrug vindt daar een keer een tracker in. Zeg. Dat is een enorm beest. Hè. Maar die is intussen, dat is een beetje de zwarte doos eigenlijk van een vliegtuig. Was dit dan die tracker? Hebben ze teruggevonden. Dus ze weten dat het Timmy wel degelijk was.
0: De mensen gaan nu op dat karkas klimmen. Hè,
2: want... foto's te maken.
0: Ja, terwijl dat beest kan exploderen. Hè.
2: Nou, ik hoop het voor hen.
0: En dan enge ziektes kan voortbrengen.
2: Kijk, we hebben Timmy, weet je, we hebben groot respect voor alle beesten. Ik weet dat er ook luisteraars zijn die er een soort van Free Willy verhaal in zagen.
0: Nee.
2: En die het gevolgd hebben. Ja, wel, dat is onder onze luisteraars.
0: Ja, maar nu moeten we toch tot de vaststelling komen. We hadden Timmy goed moeten laten.
2: Om het hier af te sluiten, gaan we een naamgenoot van Timmy de bult terugdraaien. Namelijk Timmy Tieg. En die heeft een prachtig liefdesliedje, One More Try, met mooie herinneringen. En dat gaan we nu doen ter ere van de bult terug.
0: Ja, amen. Rest in peace, man.
2: Dankjewel, Timmy, voor alles wat je ons
0: gegeven hebt
2: de voorbije weken. Maar
0: doe de groetjes aan Willy, Free Willy.

0: deze voor ons. Als kinderen naar school gaan, dat ze de laarsjes toch nog zullen moeten aandoen vandaag. Walk on Water zit er toch nog wel in. Milk Inc. Maar als je kijkt naar het einde van de week, Anke, hoe goed ziet dat eruit, die temperaturen?
1: Iedereen die trouwt, iedereen die communiefeest, iedereen die lentefeest volgend weekend, die heeft hoere chance.
0: Amai, het gaat echt fantastisch worden. Ik zie temperaturen 25, 26 graden staan.
1: Yes, yes, wow, yes. En ik moet nog een nieuwe outfit kopen, want ik had gerekend op regenweer. Ja, vervelend.

0: Voilà, zijn. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
1: Vriendjes, vandaag op de voorpagina van Laatste Nieuws. Wij allemaal, jij en ik, wij zijn vieze vuile klikspanen geworden.
2: Ja, allemaal.
1: Oh, sorry. Hey, hallo. Staat op de voorpagina van Laatste Nieuws. We gaan het er zo meteen over hebben na het nieuws van 7 van Grim.
3: Goedemorgen vooruit. Wil de telefonische verkoop van energiecontracten aan banden leggen? Vrees voor een grote uitbraak van ebola in Congo en Oeganda. En Club Brugge staat op een zucht van een nieuwe titel. Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bij de ombudsman Energie komen regelmatig klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl dat vaak niet zo is. Je hoort ombudsman Erik Houtman.
4: Het gaat dan vooral over verkopen op afstand, waaronder verkopen per telefoon. Waar zou mensen dus gevraagd worden om een contract, vooral bij een nieuwe leverancier, eens te bekijken en te ondertekenen. En we merken dat daar soms agressieve verkooppraktijken mee moeite zijn.
3: Vooruit wil daarom een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een record aantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7.900 of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Beenders.
5: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude. Alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
3: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt een nog veel grotere uitbraak van ebola. Dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
6: Daar zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is er een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2.700 of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, gevolgd door Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
7: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen nog iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onder de hand maken.
3: Dan speelt Club uit bij KV Mechelen en Union trekt naar AA Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union.
8: Ah, Frank, Gent supporter donderdag. Goed spelen, hè, tegen Union. Goed. Ik support voor jullie een keer. Hè.
9: Ja, ja, ja, oké. Okay. Allee, 1 keer. Dat ook, ja.
8: 1 keer. Maar voor 2 vandaag niet, hè, Frank, want dat gaat nog niet goed komen. Hè.
9: Nee. Vandaag nog een koude dag. Hè. Temperaturen van amper 14, 15 graden. Op dit moment is dat een graad of 10 in het oosten. Daar is het nog wat aan het regenen. In het westen zijn er alweer juist opklaringen. Nu, die regenzone gaat ons land wel verlaten. Tijdelijk is dan overal droog, maar zoals we na de middag vooral, dan gaan er opnieuw buien ontstaan. Hè. Dus dan wordt het allemaal toch weer een pak wisselvalliger. Ook morgen overigens in de loop van de dag toch weer wat buien. Eerst is al wat regen en dan daarna wordt het wisselvallig met opklaringen, maar ook een paar buien. En nog altijd koud, hè. Temperatuur niet hoger dan 15 graden.
1: file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verlies een half uur. 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden en tussen Haasrode en Berthem een kwartier. Ook nog een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.

0: vier dagen na elkaar al een lang weekend gehad. En volgend weekend voor de meeste mensen ook nog eens een lang weekend. Maar dan is het gedaan tot aan de echte holiday. Madonna, zeg. Sven en Anke. En met gelijk, Anke, de titel is al stevig. De Belg klikte nog nooit zoveel als tevoren over zwart werk.
1: Ja.
0: Dus een soort van kliklijn waar mensen dan bellen. En mijn buurman, hè, die staat op de ziekenkast, maar die graaft zijn eigen zwembad uit. Of de buurvrouw krijgt een uitkering, maar haar OnlyFans-account draait op volle toer. Als je dat al weet van de buurvrouw, dat is al een interessant gegeven.
1: Ja, die zou ik zeker volgen dan.
0: Dat zou ik dan toch ook wel doen.
1: Ah, wel.
0: Ja, maar de Belg tolereert het misbruik steeds minder. Ze willen allemaal... Ja, en ik snap het ook wel ergens. Ik bedoel, als iedereen netjes zijn belasting zou betalen, netjes, gewoon altijd, dan zouden ze veel minder...
1: Natuurlijk. Maar, maar kijk, maar iedereen groeit toch op al vanaf in de kleuterklas dat je niet mag klikken.
0: Ja?
1: Dat zit erin geramd bij mij. En ik zeg het ook tegen mijn kinderen. Je mag nooit klikken, behalve als er een kind gepest wordt. Dan moet je tegen mij zeggen. Dus het voelt niet lekker aan. Maar Rob Eenders gaat ons toch eens vertellen waarom.
0: De woordvoerder van de kliklijn eigenlijk.
1: Ja, de woordvoerder van de kliklijn. Goedemorgen, dag, minister van Sociale Fraudebestrijding, Rob Eenders. Ben je ook altijd een klikspaan geweest, Rob? Of is dat nu van u?
2: Ik meld de dingen als dat moet. Dat klinkt misschien iets positiever.
0: Ja, maar ja, sorry, jij blijft ons toch wel lelijk liggen om zo een buurman aan te klagen of zo. Vinden zo
1: dat
0: raar.
1: Moet dat al een hele vervelende zijn, want anders doe je dat. Eigenlijk, ik denk, degenen die het doen, doen het toch vooral omdat ze die persoon niet echt moeten of zo.
0: Of denkt u daar anders over?
2: Ja. Ja, nu eigenlijk, de meldingen die binnenkomen, het grootste deel zijn niet meldingen van buren die elkaar zitten te klikken, maar het zijn vooral bedrijven die ook meldingen doen, omdat er bijvoorbeeld een buitenlands bedrijf, hier onder de prijs aan het werken is, waardoor er bijvoorbeeld aanbestedingen gemist worden. Dus het gaat wel veel, veel verder dan een buurman die een buurvrouw verklikt omdat hij achter OnlyFans zit. Ja. Maar aan de andere kant, mensen verwachten natuurlijk dat iedereen correct is, regels volgt en dat er geen misbruik is. Want als er misbruik wordt gevonden en dat komt in de media, dan is ook iedereen heel erg kwaad. Dus ja, we moeten zorgen dat we dat evenwicht vinden en dan is controleren natuurlijk de enige optie om misbruiken aan te pakken.
0: Ja, als je zo hier in de krant staan, niet aangegeven inkomsten van DJ's, illegale hondenkwekers, leerkrachten die online bijles geven, dat soort toestanden, ligt daar het grote probleem? Of wat is eigenlijk het belangrijkste?
2: Nu, het belangrijkste is vooral dat bedrijven die hier tewerkstelling creëren, dat die geen concurrentie hebben van bedrijven uit het buitenland die hier onder de prijs werken en de regels niet volgen. Dat is het grote doel van dat meldpunt. En we zien dat vooral in de transportsector, waar vrachtwagenchauffeurs van het buitenland hier eigenlijk heel goedkoop rijden en dan Belgische bedrijven geen opdrachten krijgen. Dat is de grootste winst die we kunnen maken met dat meldpunt. Daarnaast komen er heel veel meldingen binnen, zoals je net aangaf. Maar ongeveer 1 op de 2 meldingen die binnenkomen, daar volgt een onderzoek op. Dus het is ook echt niet zo dat elke melding, elke klik die binnenkomt, dat daar gevolg aan gegeven wordt, omdat het ook soms gewoon pestgedrag is. En daar gaan we er uiteindelijk onmiddellijk uithalen. Je kan het ook niet anoniem doen. Hè, dus je moet die melding ook doen met je eigen gegevens. Die worden wel beschermd, maar we bouwen wel heel veel elementen in om er eigenlijk geen pestlijn van te maken. Dat is zeker niet de bedoeling.
1: Nou, dat is wel goed dat dat niet anoniem gebeurt. Inderdaad, dat houdt heel veel tegen. Maar ik denk, ja, als het is van bedrijven die onder de prijs werken, dan zijn we het er allemaal over eens.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is wel waar.
1: Nee?
0: Maar hoeveel mensen hebben wel eens een keer een schilder in zwart iets laten doen thuis? Of al een keer, van ja, ik hoor dat toch heel vaak en dat toch ook nog heel veel.
1: Ik heb daar nog nooit iets van gehoord.
0: Ja, nee, maar dat is toch zo. Dat zit er toch nog altijd in, meneer Beenders, bij ons, in onze cultuur.
2: Maar dat is ook wat ik net wel aangaf. Hè. Als we daar inspectiediensten opzetten, dan moeten het ook echt wel dossiers zijn. En wij doen per jaar ongeveer 148.000 controles, wat echt enorm veel is. Ja, en hoe doelgerichter je die controles kunt doen, hoe efficiënter. Want anders dan krijg je het andere geval. Dan moet er elke dag inspectiediensten bij mensen binnenvallen, bij bedrijven binnenvallen. En dan zeggen ze, hey, dat is ook niet klantvriendelijk. Het is hier bijna een invasie van controleurs. En dan blijkt ook alles in orde te zijn. Dan is dat voor het bedrijf niet goed. Maar ook voor de controleurs niet goed. Het is best dat je gaat controleren op plekken waar er al...
0: Ja,
2: is er
0: apen valt ook voor de controleurs.
2: Dat er iets te vinden is. Het is ook om het efficiënter... En trouwens, vroeger deden mensen dat ook. Hè. Dan werden er anonieme brieven gestuurd, mails gestuurd. Dus dingen melden is van alle tijden. We hebben dat nu vooral heel goed georganiseerd en vooral efficiënter gemaakt.
0: Okay.
2: Dat is het verschil.
0: Ja, we zullen ze ook wel hebben onder onze luisteraars, mensen die toch iets te melden hebben. meld.socialefraude.belgië.be, dat is het daar.
1: Komt ook nog een getuigenis binnen van een luisteraar, ik ga de naam niet zeggen, die zegt van ja, ik heb gemeld dat mijn ex in het zwart werkt, maar wel bijna, allez, in het zwart, bijna fulltime in een speciaal soort restaurant. Maar in het zwart, om zo de schulden die hij aan haar en aan de familie eigenlijk kwijt moet, ontloopt, hè, omdat hij zogezegd niet werkt.
0: Ah, ja, op die manier.
1: Veel van die privézaken komen natuurlijk ook aan het licht. Hè.
0: Meneer Beenders, dankjewel dat u ons even wou bijpraten deze ochtend.
2: Dankjewel.
0: En een fijne week gewenst ook voor u.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat
7: is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
13: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
12: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
14: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hektisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: hebben een lang weekend gehad. Het is weer maandagochtend. Er is weer veel gebeurd in de wereld. Dus, ja.
1: Sven en Anke.
0: Ja, ik wou het eigenlijk even over voetbal hebben. Maar Anke zei, ik zou het liever over het Eurovisie Songfestival even hebben.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, ik werd zondagochtend wakker en ik zag ineens op HLN. Bulgarije, winnaar van het Eurovisie Songfestival. En ik dacht, oh god, het was gisteravond.
0: Ah, je hebt zelf niet gekeken.
2: Ik was zelfs vergeten. Maar ik luister naar het liedje en ik denk, wat een topnummer.
0: Ja, ik heb
2: het
0: niet gehoord.
2: Wat ik zelf zou opzetten. We gaan het straks helemaal draaien.
0: Oh,
2: Bangara. Ja,
0: zo klinkt het zo van.
2: Het klinkt zo. Want het is Wim de Handschutter. Goedemorgen.
0: Dag Wim, hallo.
3: Goedemorgen.
2: Wim, ben jij helemaal om? Ben jij ook fan van Dara?
3: Het is muzikaal niet helemaal mijn smaak, maar ik denk wel dat hij de winnaar is van het Songfestival.
0: Het is,
3: ja? Het heeft zowel de vakjes als de televoting gewonnen. En het is voor het eerst in 9 jaar dat een winnaar zowel bij de professionals als de kijkers nummer 1 was. Maar ik zei, het is muzikaal, denk ik dat het betere nummers waren, maar het is echt een oorworm, een potentiële zomerhit. En ik denk dat het totaalpakket klopte. Die zangeres die verkocht haar act echt wel. Ze zong goed, zat expressie op het gezicht. De act met die stoelendans, ja, dat kwam echt wel over op televisie. Het was een zangeres, een actrice, een artiest, dus ik denk dat Bulgarije wel verdiend gewonnen heeft.
0: Maar sorry, jij ziet niet wat er gebeurt in de studio, maar wat zit jij nu voor tekens te doen?
2: Ik deed teken zo van, ja, ze speelden het goed en ik deed teken van dikke boobies. Sander, je kon er niet naast kijken, hè? Zeg ook eens iets, producer.
3: Ik heb even meegestemd, ja.
0: Oké.
2: Nee, maar het was een hulpse.
3: Ja, maar ik kreeg bijvoorbeeld gisteren van mijn moeder een berichtje die zei dat mijn petekind, een meisje van 9 jaar, Liene, die was helemaal fan van Bangara. Dus ik denk dat het zowel bij de kinderen als bij de vaders die dan naar de zangeres keken, dat ze daar gescoord heeft. Dus een combinatie van alle generaties.
2: Ja, een verrassende winnares, hè, Bulgarije. Maar ja, Israël tweede.
0: Opnieuw.
2: Na heel dat boycottgedoe, hoe komt dat die nu alweer tweede zijn?
3: Ik denk in eerste instantie omdat het een goed nummer was. Het was een moderne popsong, goed gezongen, visueel zag het er ook goed uit. Natuurlijk, we kunnen er niet omheen dat Israël vorig jaar en het jaar daarvoor de televoting gedomineerd heeft en dit jaar opnieuw. Alleen dit jaar heeft de EBU de spelregels iets strenger gemaakt qua stemmen. Vroeger kon je 20 keer stemmen, nu nog maar 10 keer. Maar dan nog blijft dat een manier, als je echt wilt dat Israël wint, als er een gemeenschap wilt dat Israël wint, ja, dan kunnen ze nog altijd die televoting naar hun hand zetten. Israël heeft dit jaar trouwens, denk ik, pas derde zijn geworden in de televoting, maar nog. Ja, er is wel grote steun geweest vanuit een bepaalde gemeenschap. Ja,
0: maar ze blijven dus aan boord en er is zoveel over te doen. Dus, en nu zegt de VRT dat ze misschien volgend jaar al geen kandidaat gaan sturen, dat ze gewoon niet meer meedoen. Is die kans eigenlijk bestaande?
3: Die kans is reëel. Wat de VRT wil, is dat er gestemd wordt door de verschillende tv-omroepen of Israël nog mag deelnemen aan het Songfestival. Want die stemming is er nog nooit geweest. Maar heel belangrijk wat zij in een communicatie zeggen, is dat ze in gesprek willen gaan met andere omroepen. Dus mijn aanvoel is dat ze eigenlijk een coalitie willen smeden met andere tv-omroepen in Europa om de EBU onder druk te zetten. Maar ja, dat dreigen met terugtrekking als drukkingsmiddel, ik weet niet of het echt heel veel indruk gaat maken. Je hebt het in Wenen gezien. Nederland, Spanje, Ierland, IJsland, Slovenië waren er niet bij. Maar naar mijn aanvoel daar in Wenen is dat nooit echt een topic geweest. En zie, er zijn 3 landen teruggekeerd. Moldavië, Roemenië en Bulgarije. En al die 3 landen zijn in de top 10 geëindigd. Bulgarije heeft zelfs gewonnen. Ja. Dus ik vraag me af, gaat het eigenlijk veel verschil uitmaken? België wel of niet deelnemen? We zullen wel zien.
2: Oké. Zeg, voor we Bangara gaan draaien, was onze Estela niet te hard ontgoocheld? Want ja, die heeft geen punten gekregen van televoting, hè?
3: Nee. In eerste instantie was ze wel teleurgesteld. Ze heeft zo'n post op Instagram gezet waarin ze zei van ja, ik ben disappointed, ontgoocheld. Kort daarna, ik ben het niet, ik was gewoon te emotioneel. Vooraf had ze gezegd, het belangrijkste voor mij is dat ik niet laatste eindig. Dat is niet gebeurd, ze is 21ste op 25 geëindigd. Maar natuurlijk, het was wel pijnlijk, hè, die 0 points uit de televoting. Anderzijds, de vakjes hebben haar wel punten gegeven, zelfs 12 uit Italië. Ik denk al bij al, het belangrijkste voor Estela was die finale halen, dat is gebeurd. Ze heeft de kritiek achter zijn mond gesnoerd, dus ze heeft toch een overwinning geboekt.
2: Alrighty. Wim, je mag nu een week gaan slapen eigenlijk, hè?
0: Een week?
2: Ja, nee, is toch jaar, hè?
3: Een belangrijk opdracht, ik ga niet slapen.
0: Zeg, we gaan even een poll er ook insmijten in onze app. Van, vind je het een goed liedje, een goede winnaar of geen goede winnaar? Gewoon even. En ik ken het nog niet. Ik ga dus ook heel objectief luisteren.
2: Ja, maar eigenlijk zou ik het met de clip erbij moeten hebben gezien. Ja, met de stoelendans.
0: Ja, ja.
2: Dan,
0: voor mij gaat het over de muziek, Anke. Voor,
2: ja,
0: het zal wel. Voor de goede teksten.
2: Maar ik vind het ook zo goed. Allee, ik ben heel moe. En nu ga ik helemaal wakker worden dankzij de Bulgaarse Dara en Bangaranga.
0: Allee, vooruit. En laat jullie ook maar even weten wat jullie ervan vinden. Dankjewel, Wim.

0: Ik vind het echt geweldig. Als je dit niet geweldig vindt, hè, ik ben al helemaal kapot.
1: Rustig, kalm.
0: Maar, sorry, maar je moet de act erbij zien, vrienden.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Als je de act erbij ziet en je vindt het niet goed, dan ligt het aan.
1: De poll bij onze luisteraars, Anke. 15% boeit mij niet, 15%. Ja. En dan, jawel. 54% vindt het slecht.
0: Oei.
1: Maar 31% vindt het wel een verdiende winnaar.
0: Jullie zijn mijn vrienden. Wij gaan samen op reis naar Ibiza.
1: Oh, wauw. Dit vond ik goed. Eres tu vond ik zeer goed. Van Mocedades. Ken je dat nog? Weet je wat dat is?
0: Zo'n zaak. Verschrikkelijk.
1: Oh, dat was goede muziek, jongen.
0: Jongens, toch?
1: Jongen.
0: Zoek de actes op.
1: Oh, man.
0: Allee, het nieuws aan 19:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Regerings... Wat vind
2: jij, Grim? Ja, er is toe, uiteraard. Niet bangarang.
1: Allee, ga verder in het nieuws.
2: De regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en ook een goed overzicht van de tarieven. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. Het risico op een hantavirusuitbraak blijft laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. En Club Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0 en heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt, enkele buien en mogelijk onweer bij zo'n 15 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer.
1: Dat stuurt ik naar een ander legfer, maar dat is wel nog beter over Club Brugge gezaagd dan die herrie.
0: Jongens, toch? Je moet het misschien nog eens een tweede keer horen.
1: Ja, zeker.
0: Richting Brussel. Nog eens opzetten. E40 tussen Aalst en Agatha-Berghem verlies je 25 minuten. 20 minuten tussen Haasrode en Berthem. E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. Ook 20 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En nog richting Antwerpen op de E313 tussen Massow en Wommelgem, 20 minuten. Dat zijn alleen de files boven het kwartier.
3: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Het cijfer van de dag.
1: Ja, het is een mooi cijfer. We gaan er nog een goede babbel over hebben zo meteen. En dan ga je ook echt willen overstoeven bij de vrienden en de collega's. Het cijfer van vandaag is 1500.
0: 1500,
1: dat is het cijfer van vandaag. 1500, beste vrienden, we hebben er 1500 van in huis, gemiddeld.
0: In huis,
1: ja.
0: Allemaal?
1: Ja, sommigen wat meer en anderen wat minder.
0: Huisstofnijten?
1: Nee. 1500.
0: Is het iets van dier?
1: Dier.
0: Zilvervisjes.
1: Wat zijn zilvervisjes ook alweer?
0: Ah, dat zijn zo van die zilver, van die gladde palingen op pootjes.
1: Gladde palingen op pootjes?
6: Maar die insecten die kruipen in vochtige hoekjes in
0: huis. Ja, die hebben we in de kelder zitten. Ja. Wat eten die op?
6: Boeken en papier en zo.
0: Oh, ik zag er vanochtend in de badkamer. Dat terzijde.
1: Oh, nee. 1500 heb je ervan in huis. Ja,
0: ja, maar is het iets leuks?
1: Oh, sommigen vinden het leuk.
0: Sander kijkt raar. Wie heeft er het meest van ons vier van Grim, Sander, jij en ik in huis?
1: Ah, ik weet het niet zo goed. Ik denk, ik zou gokken dat jij er meer hebt dan ik.
0: Echt?
1: Ja, maar...
0: Maar gaat het over boeken? Is het iets dat je verzamelt al van kleins af aan?
1: Het is niet dat mensen het met veel enthousiasme verzamelen. Dat denk ik nu niet eigenlijk. Nee.
0: Maar zijn er mensen die er proberen vanaf te geraken?
1: Ja, dat zal wel zijn, dat er mensen die proberen vanaf te geraken.
0: Maar is het iets vuil? Ga ik zelfs blij zeggen van, oh ja, ik heb er zoveel? Of ga ik zeggen, maar wat is het nu?
1: Nee, ik denk eerder deel 2 zo. Ja, 2.
0: Oei. Ja.

0: Altijd leuk, dat cijfer van de dag. En vandaag zeer zeker, Anke, er komen heel veel suggesties binnen van onze luisteraars.
1: Ja, 1500 was het getal. Het cijfer van de dag. En elke stuurt, als je nu spinnen zegt, verander ik van zender. Echt, spinnen is het topantwoord. Voorst komt nog binnen, Sandra zegt 1500 vellen toiletpapier. Gerda zegt 1500 pillen.
2: Oké, dat is wel veel.
1: Vicky zegt 1500 euro aan zwart geld. Annemie zegt 1500 zakken. Ik heb wel van de Action en van de Delijs en consorten. Batterijen. Maar heel eerlijk, ik denk... Ja, ongelezen mails komt hier ook binnen van Christophe.
0: Yes, dat komt ook binnen.
1: Maar ik denk dat het dan toch maar over de spinnen gaat. Hè.
0: 1500 spinnen in huis.
1: Of 1500. Die minikjes, of is het mails?
0: 1500, dat is veel. Hè?
1: Als het mails is, dan klopt het niet. Want ik kan het counteren met mijn mailbox. Hè.
0: Beste Anke, in een huis dat geregeld schoongemaakt wordt... kruipen er gemiddeld 1500 spinnen rond.
1: Zie je.
0: Maar ben je wat slordiger en poets je... Ben je wat slordiger? Dan sta je nu te lachen.
1: Ja, jongens, wat? Dit is zo grappig dat jullie dit nu doen over spinnen.
0: Ja?
1: Ik heb een topverhaal in zaken ongewenst gedierte in huis.
0: Is waar?
1: Ja.
0: Als spinnen ook?
1: Nee, het is nog erger, maar ik zal het zelf eens vertellen.
0: Ah ja,
1: het is een top verhaal.
0: Nee, maar we gaan ook bellen met Koen van Keer, spinnen-expert van de Belgische Arachnologische Vereniging, zo heet dat. Arabel, en die gaat ons dat uitleggen, wat in een huis dat wat slordiger is en niet zo vaak gepoetst wordt.
1: Ja. Dus, daar meer spinnen.
0: Daar zijn er nog veel meer, blijkbaar.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat wordt nog gezellig hier.
1: Ik heb iets in huis gehad waar ik me afvraag of er anderen dat ook al ooit eens hebben voorgehad.
0: Oké.
1: Okay. Het is echt ranzig.
3: Vanavond bij VTM velt de jury een streng maar rechtvaardig oordeel in huis gemaakt. En het heft in eigen handen bij VTM 2 in de nieuwe topserie All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Sven en Anke. Good times. Great news.

0: General, I'm good.
1: Het cijfer van de dag.
0: Er zijn wel veel mensen beginnen gokken over spinnen, maar toch wordt er ook hard aan getwijfeld. Hoe kan je nu 1500 spinnen in huis hebben? Want dat is wel een immens cijfer. Ik vind het zelf ook wel veel hoor. Koen van Keer, spinnen-expert van de Belgische Arachnologische Vereniging Arabel. Goedemorgen Koen.
2: Goedemorgen.
0: Die 1500, dat klopt?
2: Dat klopt, inderdaad, ja.
0: Wauw.
2: Ja. Maar het verdient wel een beetje uitleg, want de mensen gaan inderdaad zeggen van, tja, ik zie toch maar af en toe een spin. Dat gaat eigenlijk over het moment in de lente, als de eikokons van alle spinnen die in huis zitten, als die uitkomen. En dan krijg je echt een massa aan jonge, kleine spinnetjes die wij als mensen nauwelijks opmerken, die op dat moment eigenlijk in je huis zitten. En dan kan dat inderdaad oplopen tot een stuk boven de 1000.
0: Maar zijn ze zo minuscuul dat je ze niet eens ziet? Want dan kan je het dan wel spinnen noemen eigenlijk. Want wij zijn vooral bang, denk ik, of veel mensen zijn bang van die grote harige kiezen.
3: Van de tarantula's.
0: Ja, dat soort dingen.
2: Het zijn absoluut spinnen natuurlijk, hè, want ze zijn jonge spinnetjes die uit het ei komen. Maar het zijn inderdaad geen exemplaren waar mensen doorgaans schrik van hebben. Omdat die echt, ja, die zitten dan bovendien ook nog helemaal samen in een cluster zo. Dus als die uitkomen, dus die zijn heel, heel gezellig, zitten die samen, die vind je dus niet als mens. En dan begint eigenlijk de slachting, zal ik maar zeggen, hè, vanaf dat moment. Beginnen die te sterven omdat er niet genoeg voedsel is, omdat die elkaar opeten, omdat er dus allerlei redenen zijn waarom dat ze. Ja, het is maar een fractie van die spinnen die het overleven eigenlijk.
0: Mooie rotzakken die elkaar opeten, zeg. Mooi.
2: Ja, dat klopt. Dus die spinnen zijn ja, predatoren, zoals we dat noemen, en die eten eigenlijk zowat alles dat ze tegenkomen. En als daar ja, wat zwakkere en kleinere exemplaren bij zitten, worden die soms door hun broertjes en zusjes opgegeten.
3: Ja. Zeg, en je ziet ze ook vaak in het bad zitten of in de lavabo. Maar heel veel mensen denken dat ze uit het putje kruipen, maar dat is niet, dat is toch een urban legend. Hè? Die komen gewoon, als ze erin vallen, komen ze er niet meer uit. Is het zoiets?
2: Dat klopt, ja. Dat is inderdaad een urban legend. En dat is een ja, logische conclusie die mensen dan trekken als ze zo'n spin in hun badkuip zien. Maar die kunnen daar inderdaad, die kunnen niet door die sifonsystemen enzovoort, dus die kunnen niet zwemmen. Die vallen er gewoon in langs boven. En dat zijn dan meestal exemplaren die geen zuignapjes hebben, zullen we nou zeggen, aan hun poten. En die geraken er dus gewoon niet meer uit.
0: Maar wat is dan de plek waar ze hun eitjes leggen? Wat zijn de nesten eigenlijk van spinnen?
2: Ja, daar hebben de meeste mensen wel een juist idee over. Dat zijn de klassiekers, zal ik maar zeggen. Dat is de kelder, de zolder, de garage. Dat zijn de plaatsen waar ze het rustigst zitten en waar ook de meeste prooien zitten. En daar gaan ze dus ook hun eikokons leggen.
3: Zeg, zijn het bijtertjes? Want ik heb mij altijd laten vertellen, ooit heeft iemand tegen mij gezegd dat als een spin bijt, dat met drie puntjes is. Of zo drie beetjes na elkaar. Klopt dat?
2: Dat is iets dat ik zelfs nog nooit gehoord heb. Okay. Ik ben al meer dan 50 jaar met spinnen bezig, maar wel twee puntjes, dat zeggen mensen wel. Dus dat zou dan gaan over de gifkaken, zogezegd, die er twee zijn. Maar dat is ook een urban legend, dat is onzin. En ik kan het weten, want ik heb experimenten gedaan met spinnenbeten. Dus ik heb mij laten bijten, spinnen geforceerd, zal ik maar zeggen, op een zachte plaats op mijn hand te laten bijten. En er zijn nooit twee puntjes te zien, omdat dat gewoon te klein is. Die tangetjes zullen maar zien.
3: Wat doet dat dan pijn, een spin die bijt? Want ik heb dat precies nog nooit echt gehad.
2: Dat hangt er een beetje van af. Ik heb verschillende soorten geprobeerd. Sommige wouden echt niet. Dus onze grote huisspinnen. Ja. Die bijten niet gewoon. Dus daar heb ik echt alles voor gedaan om die te laten bijten. Zelfs gefolterd door de wetenschap.
3: Bijten, bitch.
2: Die bijten gewoon niet. Dat is gewoon niet gelukt. Maar bijvoorbeeld een kruisspin, die kan je wel echt vastnemen en dan echt duwen tegen je huid. En geeft dan een prikje. Hè? Ja. Dus dat stelt niks voor. En als die dan gif injecteert, want dat doen ze ook nog niet altijd, dan is dat een beetje jeuk dat, laat ons zeggen, een tweetal uur duurt en dan weggaat.
0: Ja. Is er zo'n vereniging als Arabel, is dat eigenlijk een supportersvereniging van de spin? Of zijn je voor de bestrijding van de spin? In welk kamp zitten jullie eigenlijk?
2: Wij zijn uiteraard supporters en onderzoekers.
0: Dus ja, dan bent u er natuurlijk positief over. Ja. Ja, ja, ja.
3: Maar wat ik vind het leuke info.
0: Ik kan je nog vragen, is het waar dat in slordige huizen er nog een paar duizend extra zijn? Maar ik wil nu ook niet heel je privésituatie...
3: Mijn privésituatie? Nee. Sorry, maar wie woont er in het oudste huis van ons twee?
0: Wat heb je? We gaan straks vertellen, je hebt iets anders in. Koen zit niet in dat kamp.
3: Nee, het is niks met spinnen. Het is nog een ander soort dier waarvan ik denk, komt dat ineens binnen?
0: Bij jullie in huis? Oké, dat is voor meteen. Koen, als je ook in andere dieren geïnteresseerd bent, moet je even blijven luisteren. Maar dankjewel, spinnen-expert van de vereniging Arabel, Koen van Keer. Dankjewel.

0: tafel. Ja. En die verliest dan wel een slijm. En zei van, ja, maar volgens mij is dat ingedrongen in de mat. En altijd dan, als we daarover stappen, dan snap je, dat is met zo'n haartjes. En als je die naar ene kant zuigt, dan ligt dat plat. Maar zij zegt, als je daarover loopt, dan komt die aan de andere kant tevoorschijn en komt die lijm tevoorschijn terug. Kan je het een beetje volgen? Afgelopen weekend heb ik ontdekt dat van zodra wij slapen zijn, om 2 uur 's nachts,
1: om rare dingen gaat doen.
0: Nee. Als je dan toch naar beneden komt om een glas water te halen of om nog iets te eten, en je doet dan het licht aan,
1: ja,
0: dat er 4 naaktslakken zijn die op de mat zitten.
1: Oh, gezellig.
0: Op de stoelen.
1: Ja, op de stoelen.
0: Op het parket. Die kruipen op alles die laatste.
1: Naaktslakken in huis.
0: Allee, ja, maar sorry. Maar, en dan 's ochtends zijn die weer weg.
1: Hè?
0: I know. Ik heb foto's gemaakt.
1: En waar wonen die dan?
0: Dat weet ik dus niet.
1: In de voorraadkast.
0: Maar nee, die komen volgens mij van onder zo, weet ik veel, ergens aan de deuren, gleufken of zo.
1: Maar raar verhaal zeg.
0: Ja, heeft nog iemand daar last van? Naaktzakken die s'nachts komen om overal een spoor na te laten.
1: Ik
0: dacht dat het lijm was 2 maanden.
1: Ik heb ooit één keer, ben ik wel geschrokken, toen stond ik in de badkamer.
0: Allee.
1: Zag ik in de spiegel een klein naaktzak. Nee. Ik heb er leren mee leven.
0: Je ook zijn sporen nagelaten.
1: Nee, zover gaan we niet gaan.
0: Jongens, toch.
1: Haal even uit. Wat maken we
0: ervan? Waar wil je de foto's eens zien? Ik ga je de foto's laten zien.
1: Mag ik ook mijn foto tonen?
0: Oh, foto's. Foto's van mijn naaktslakken.

0: is de Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
1: met rukwinden tot 90 km per uur.
0: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
0: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je...

0: als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Ach, beste vrienden, als de maandag een beetje moeilijk is, dat kan wel eens gebeuren. Dan moet je eens naar het weerbericht kijken voor de tweede helft van de week en voor het lange weekend dat eraan komt. Ja, dat gaat je wel positief stemmen.
8: Amai, een spoor van vreugde. Het nieuws van 8 van Grim.
9: Goedemorgen allemaal. Strengere regels voor telefonische energiecontracten. De Hanta-cruiseschip nadert de haven van Rotterdam. Enkele Brugge zet Union op 4 punten. Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
10: Sinds 2024 staat al een regeling dat er aan burgerskoop wordt, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
9: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan Zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch naar het ziekenhuis gebracht omdat ze mogelijk te veel rook inademden. Hun hondje overleefde het niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt een nog veel grotere uitbraak van ebola. Dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
11: Daar zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is er een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Zijn er weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
9: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het risico op een Hanta-virus blijft, of een uitbraak liever, blijft laag. Al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt straks aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
12: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
9: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen en Union moet naar AA Gent.
7: Oké, Frank, over de tweede helft van de week gaan we straks wel eens praten. Want de eerste helft was regenen.
13: Ja, dat is inderdaad nog best bevallig. Niet direct regen, maar toch tijdelijk dat er buien kunnen ontstaan. Op dit moment nog wat regent uit het oosten van het land. Dat gaat ons land verlaten. Tijdelijk is het nog wel op veel plaatsen droog. Maar dus nog voor de middag zijn er al buien mogelijk in het westen van het land. En na de middag schuiven die dan verder op naar het oosten. Het is nog altijd koud. Temperaturen van om en bij de 15 graden. Morgen beginnen we dan eerst grijs met regen die van west naar oost over het land trekt. Na de middag volgen er ook nog buien. En ook dan is het nog altijd fris. 15 graden ook morgen.
8: File richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 1/2 uur. 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Grot-Bijgaarde. Een kwartier tussen Haasrode en Berthem. En nog op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 1/4 uur.

0: lots of things wrong with the big, big world. Where's the love, vrienden?
1: Sven en Anke.
0: Where is the sun? The sun. Wanneer komt hij weer tevoorschijn? Frank gaat dat straks wel zeggen over een uurtje. Maar het gaat naar de tweede helft van de week goed worden met dat lange weekend, Pinksterweekend, wat zit aan te komen. Het is al 18 mei, hè? We zitten binnen een maand al aan de langste dagen van het jaar en vlak voor de zomervakantie. Deze 18 mei is ook, goh, wat is het allemaal vandaag? Het is vandaag de verjaardag van Jan Bikaus, weet je nog van vroeger?
2: Hoe oud wordt die, zeg?
0: Ja, die is al een tijdje met pensioen, hè, ondertussen.
2: 81.
0: Nee, dat nog niet. 78 is die. En Erik Gerrits, die is ook jarig. Erik Gerrits.
2: 73.
0: Nee, die is 72. Je zit er redelijk goed op, ja. En de ijsheiligen, die zijn officieel weg. Dat zou ik toch ook nog even graag willen benadrukken. Daar zijn we van, van die ijsheiligen. En zijn nieuwe podcast van de Mooties, waar jij ook in
2: elke
0: zit.
2: Elke maandag.
0: Ja. Waarover gaat het deze keer?
2: Vandaag gaat het ook over mij. Vandaag gaat het over een probleem van mij, maar ik denk van een probleem van heel veel luisteraars die nu aan het luisteren zijn. Zo, zwichten onder groepsdruk. Ja of nee? Het is een dilemma waar ik mee worstel al een hele tijd. Bijvoorbeeld mijn dochter Lou is nu 11, die is in het vijfde studiejaar, is het enige meisje van de klas zonder gsm. En we hebben altijd gezegd, Tom en ik, hebben altijd gezegd, pas als je naar het eerste middelbaar gaat. Maar ja, en ik bedoel, die zijn constant online, na school. Je wil ook niet dat je dochter zo, ja, een beetje de outcast van de klas is. Maar ik wil ook geen gsm kopen, dus nu is de gulden middenweg. Ik zit in de WhatsApp-groep van de klas.
0: Nee, maar van de
2: meisjes. Dus de meisjes, de meisjesgroep heet 7BFF's. Met dan allemaal zo hartjes-emojis. Dus ik zit nu in de groep 7BFF's. En ik meen het, het is al een fulltime job om al je WhatsApp-groepen te behartigen.
0: Van 11, wat zit je daarin te doen?
2: Maar ja, gewoon, dan zegt Lou vraagt maar 15 keer per dag, mag ik zien of nog iemand iets in de groepschat gezet heeft? En dat is altijd zo. Want soms ben ik een dag niet aan het kijken, hè. 300 berichten.
0: Maar weten die andere meisjes dat?
2: Die weten dat natuurlijk, maar die hebben toch het concept nog altijd niet door dat dit mijn gsm is. Want los van het feit dat ik in de groep 7BFF zit, sturen die mij privéberichten de hele tijd.
0: Maar ze denken dat ze naar Lou sturen.
2: Maar dus als ik online ben, denken zij dat Lou online is.
0: Maar
2: dan krijg ik van die berichten als, girl, je bent online, antwoord, girl, please, girl, kan je bellen, girl, groups chat.
0: Ja, vind ik wel raar.
2: En dan moet ik de hele tijd, ik ben 5 keer per dag aan het sturen, jongens, dit is de mama van Lou. Lou kan nu niet aan de telefoon, of ik heb mijn telefoon nu zelf nodig. En dat is, oké, bye, thanks. Dus,
0: dat kun je toch niet lang volhouden, dit.
2: Tuurlijk. Maar Tom zegt al, wat een gek zit jij, dat jij lid bent van die groep 7BFF. Maar het was of lid worden, of mijn dochter, die helemaal mist.
0: Maar heel oprecht, hebben die andere meisjes dan geen probleem mee dat daar dan een moeder plotseling in zit? Ik zou als tiener niet willen, eerlijk gezegd. Dat
2: die zit in het vijfde studiejaar, hè. Ja. Ik zit natuurlijk de hele tijd mee te lezen, hè. Dus ik monitor alles. Nou, vind ik heel grappig waar het over gaat.
0: En dan ook zo'n moeder die daar niet over vertelt in podcast en niet op de radio over vertelt. Dus je voelt je privacy is enorm beschermd.
2: Ja, maar wat moet je doen?
0: Ja.
2: Moet je dan toch een gsm kopen om er vanaf te zijn? Of moet je zeggen, hier dochter, jij mag er allemaal niet bij. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, Sven.
0: Ja, ik weet het niet.
2: Dilemma. Ja,
0: het is eigenlijk een dilemma, een rectorsdilemma eigenlijk.
2: Ja, maar ja, het is maandag, het is geen woensdag. Wat moeten we nu doen, vrienden? Kan iemand mij helpen? Wat is het weer in de show, hè? Please.

0: Radio Gaga. Vroeg ik even waarover gaat de moedies. Komt hier een discussie op gang. Ja, ik heb zelf geen kinderen. Ik zou niet weten hoe je moet opvoeden. Ik kan mezelf amper opvoeden.
1: Ja.
0: Maar ik vind wel, alles bij mij blokkeert dat als er een WhatsApp-groep van kinderen is, tieners toch al, want ze zijn 11, dat daar een ouder mee.
1: Ja, maar wacht. Ik ben niet actief lid in die groep, laat dat duidelijk zijn. Lou heeft tegen haar vriendinnen gezegd, ik kan erin met mijn mama haar gsm. Snap je?
0: Ja, maar
1: dus ze weten het. En sorry, dat is vijfde studiejaar. Dat gaat niet over jongens. Hè.
0: Allee, maar kun je waarover het gaat?
1: Dat gaat over wat ze 's ochtends hebben gegeten.
0: Maar het gaat ook over je eigen kleine privacy.
1: Ja, wel, maar ik zie ook een significant verschil tussen de iets wat oudere luisteraars van deze ochtendshow en een beetje de jongere luisteraars. Alle oudere luisteraars sturen, koop je kind een gsm.
0: Ja, dat
1: wat ik heel straf vind. Wat ik heel straf vind.
0: En ik ben ook niet ouder.
1: Ja, nee, maar het komt gewoon binnen. En de jongere luisteraars, pak zo dertigers, die zeggen allemaal, nu als mijn kind naar het middelbaar gaat, dan pas de gsm.
0: Ja, maar dat is nu nog geen oplossing voor het feit, je wil aan de ene kant dat ze mee in dat groepje kan zitten,
1: Wat ik wil aanklagen is vooral dat ik zo goed ben om het te doen. Maar dat ik nu gewoon de hele tijd er last van ondervind. En omdat ik denk van dit is ook geen oplossing.
0: Maar, en ik zie allerlei voorstellen, maar moeten we dus niet. Ja, zullen we het proberen nog een expert te bellen? Hoe heet ze ook alweer? De moeder van Aaron. Die is toch die van de gezinsbond? Die weet toch altijd goede dingen.
1: Die heeft dus drie opgevoed die er heel goed zijn
0: Sarah
1: uitgekomen.
0: Sarah is dat, hè? Sarah
1: van
0: Gijzegem. Een super toffe vrouw.
1: Ja.
0: Dan is dat in één moeite opgelost voor iedereen die met dat soort
1: Maar ik
0: kan
1: toch geen gsm kopen, zeg. Ik kan toch beter gewoon.
0: Grim, probeert jij Sarah eens op te bellen voor zometeen? Maar daarna gaan we het wel even over het voetbal hebben. Zeg, wat is hier allemaal?
1: Jij vroeg aan mij wat er in de moetie zat.
0: Eurovisie Songfestival. Ja, maar. Kinderen oplossen.
1: Dat was uw idee.
0: Naaktslakken in huis. Wat is dat hier voor een
1: probleem? Jij begon op een slak.
2: Maar die civietje was lekker.
1: Ja, hè?
3: Tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Zegt hij? Bancaria no funcionar? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Oh, zoveel video's!
8: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
7: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Justin, time to start investing.
10: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Justin, time to it.
10: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
14: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete

0: paradijs.
1: Elke maand. Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro. Elke maand.
2: Elke maand.
1: Je leven lang. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Sven en Anke.

0: Niet hoe ik zonder moet. Toch niet zo ongewoon de situatie waar je in zit, Anke. Er komen honderden berichten binnen van ouders die jongere kinderen hebben, oudere kinderen in dezelfde situatie hebben gezeten. WhatsApp-groepjes waar de kinderen heel graag ook zouden inzitten met de vriendinnetjes, maar ze krijgen nog geen smartphone van jou tot een 12e. Wouter maakt een hele intelligente opmerking. Die zegt, de officiële minimumleeftijd om een eigen WhatsApp-account te gebruiken is overigens 13 jaar. Niet 11-jarigen mogen daar niet op. Kinderen jonger dan 13 mogen die app alleen gebruiken via een speciaal WhatsApp-kinderaccount dat door een ouder of voogd wordt beheerd. Dus het is niet zo raar dat die zitten mee te kijken. En heel veel mensen zeggen ook, ja Sven, jij privacy voor kinderen van 11, dat is toch maar
1: relatief. Maar het gaat ook niet om de privacy, laat dat duidelijk zijn. Een kind van 11, dat is niet nodig. Het gaat erom dat wij altijd hebben gezegd, daarover gaat heel het ding, dat wij altijd hebben gezegd tegen de dochter, je krijgt pas een gsm als je naar het eerste middelbaar gaat. Ze zit nu in het 5e, alle meisjes van de klas hebben er een. De groepsdruk. Zwicht je van, ja, maar ik wil ook bij de rest horen. Of hou je vol en los je het op met andere dingen. Wat ik dus nu doe, dat ik in die WhatsApp-groep zit van die meisjes. Dat is eigenlijk de vraag. Want ik heb zoiets van, ik ga dat geen jaar volhouden, die WhatsApp-groep in mijn gsm. Dus we hebben experten, Sarah van Gijzig en van de Gezinsbond. En opvoedingsexperten opgebeld. Goedemorgen Sarah, jij gaat ons helpen. Hè.
2: Dag Sarah.
3: Ik ga dit allemaal in 2 minuten oplossen. Nee.
2: Ja. Dag Sarah.
1: Dat leek mij toch niet zo heel... Allee, niet zo'n hele strenge regel, pas een gsm in het eerste middelbaar. Ik dacht dat een beetje de gouden regel was, maar dat is blijkbaar toch in heel veel huishoudens niet.
3: Dat is heel lang zo'n gouden regel geweest, inderdaad. Zo de overgang naar het middelbaar, de plechtige communie, het lentefeest. Maar echt waar, Anke, ik vind dat jij supergoed bezig bent. Ongelooflijk. Jij leest je kind er stap voor stap mee omgaan. Want effectief, 5e leerjaar is heel jong om al een smartphone te geven. Hè. Als je dat nu gaat geven, gaat er niet alleen WhatsApp op staan. Dan ga je ook moeten reguleren. Wat doen we met TikTok? Wat doen we met Snapchat? Dus dan zet je eigenlijk een deur open voor veel meer discussies en onderhandelingen. En ik vind, wat je nu doet, je trekt een grens die je allang getrokken hebt. En we mogen daar vandaag niet vies van zijn, van een grens te trekken. We durven dat precies niet meer. We hebben natuurlijk veel begrip voor gevoelens van onze kinderen, van onze tieners. Maar ja, frustraties horen er ook wel bij. En ze zal nu wat gefrustreerd zijn. Maar jij komt daar ook wel schoon tegemoet. Dus het is niet dat jij gewoon zo een strenge moeder bent. Nee, en hup, en gedaan. Nee, je geeft haar wel een beetje toegang tot die WhatsApp-groep.
2: Ja, maar.
1: Ik wil zeggen, want ik moet zeggen, TikTok heb ik ook, hè. Allee, ik bedoel, ook voor haar. Hè. Dan zegt ze, mag ik kijken naar TikTok? En dan is het mijn willekeur of het mag of niet. Zo, snap je?
3: Ja, zwart.
1: Ja, maar. Ja. Er kwam een maar.
3: Over die WhatsApp-groep. Ik vind ook effectief dat ze onderling wel wat moeten kunnen praten via die WhatsApp, zonder dat daar een ouder tussen zit. Dus ik vind het niet slecht dat je haar toegang gegeven hebt. Nu, ik zou dat overdag dempen. En dan, als zij er tijd voor heeft of als zij thuis komt, inderdaad zeggen, oké, wil jij nu eens, ik weet niet, een kwartiertje met die vriendinnen chatten. Maar ik vind wel, op zo'n jonge leeftijd, want effectief, eigenlijk raden we hem dan maar aan vanaf 13 jaar, moet dat ook wel een beetje in overleg met de ouder kunnen gebeuren. En dan zou ik eerder zeggen van, ik ga eens meekijken met jou. Is dat daar allemaal oké? Is de sfeer nog gezellig tussen de vriendinnen? Want er wordt wel heel vaak ook gepest via die groepjes en zo. Maar dan zou ik het eerder samen doen. Ik zou niet zo door de dag zitten lezen over inderdaad, welke schoenen ga je aandoen of wat heb je gegeten van ontbijt. Dus ja, we raden dat ook wel af van achter de rug. Maar het is ook niet echt achter de rug bij jou natuurlijk. Hè.
1: Nee.
3: Dingen te gaan lezen in van die groepjes. Maar wel een oogje in het zeil houden. En daar ben je wel mee bezig. En ik vind dat je eigenlijk wel goed bezig bent.
1: Oké. Het enige wat ik moet doen is gewoon concreet zeggen. Na school mag je, pak om 5 uur. Want ze moeten natuurlijk de kans hebben om daar nieuwe berichten in te posten. Van 4:30 tot 5:00, dan hebben ze wel weer 80 berichten. Dus dan kan ze een beetje bijlezen. En groepscalls. Ene groepscall per dag. Dat doen ze ook, hè? Met 4 tegelijkertijd bellen, Sven.
3: Voilà. Ja. En ik denk als dat onderling wat afgesproken wordt, misschien zelfs met die andere ouders of die vriendinnen onderling, en dan weet je, oké, nu geef ik mijn gsm en voor de rest zet ik die meldingen uit, dat eigenlijk een heel schoon compromis is. Je leert er daar stap voor stap mee omgaan. Je trekt wel een grens, omdat je vindt gewoon dat ze er nog te jong voor is en terecht.
2: Sarah, de suggestie die honderden keren binnenkomt is van, je moet dat niet op je eigen gsm hebben, je kan het ook op een tablet zetten.
3: Ja, op een tablet of op een laptop inderdaad.
1: Maar dan kan ik het toch niet monitoren? Allee, ik bedoel, dan kan ze daar de hele tijd op. En sommigen zeggen ook, geef haar een oud toestel. Maar het gaat niet om het oud toestel. Het gaat gewoon dat ik niet wil dat dat kind gsm-verslaafd is. En ik wil gewoon niet dat die de hele tijd op social media zit. Of gewoon op WhatsApp. Voilà. Ook al is dat alleen mijn vriendinnetjes. Ik wil niet die mentaliteit in haar hoofdje van, ik moet constant bereikbaar zijn. Wij vinden het al vervelend. Ik wil dat kind dan nog niet aandoen.
3: Ja, voilà. En ik vind dat een heel goede instelling. Want je merkt ook, je zegt daarnet, wat er binnenkomt in de Joe-app, dat de jongere generatie zegt, nee, hou maar vol. En dat is inderdaad omdat de jongere generatie ook die struggles goed kent. En ik hoor van jonge mensen die nu kinderen krijgen, dat ze inderdaad het ook veel meer willen regelen en beperken. Gewoon zodat hun kinderen niet in de val lopen waar dat zij misschien een beetje ingesukkeld zijn van te afhankelijk te zijn van die smartphone. Hè. Dus Lou, haar hersenen kunnen dat zelf nog niet, van dat te regelen en daar stop aan te zeggen.
0: Hey,
3: je bent dat nu aan het doen.
0: Dus eigenlijk kunnen de mooie conclusie, ik vind dat fantastisch op deze maandag, is dat we dus kunnen zeggen dat zowel Anke Bukkings als Club Brugge goed bezig zijn. Wat een topshow hebben wij deze ochtend, man. Ja,
1: dat is hartjes voor iedereen.
0: Over dat laatste gaan we straks even.
1: Ja, maar en in alle moeders en vaders die in mijn kamp zitten, niet zwicht onder de groepsdruk. We houden vol tot het eerste middelbaar.
0: Sarah, dankjewel.
3: Ja, we zijn goed bezig.
1: Dankjewel.
0: Dag. Na nieuws van 9:30 met Grim.
4: Ja, goedemorgen. Het is nog niet gedaan, want de opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen, bijvoorbeeld. En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen. Over hun eigen kinderen, dus over de ouders van die tieners. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. En het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak, vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Wisselend bewolkt vandaag, later buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
0: We kunnen met Toby Alderweireld bellen, zeker, hè? Ja. Zometeen. Dankjewel dat je dat ook hebt willen regelen in deze drukke uitzending van deze ochtend.
1: Richting Brugge gaat langzaam op de E403 tussen Moorselen en Roeselare. Verlies je 3 kwartier, een 30 minuten file. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Tussen Bertemens en Stevens-Woluwe een kwartier. Ook een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen gebeurt een ongeval, verlies je 25 minuten. 20 minuten op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Ook nog file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, verlies je 20 minuten. Dat zijn alleen de files boven het kwartier.
5: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
6: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: Zweden!

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa.

0: Makelaar.
1: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering. En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.

0: Because of You.
1: Een blik achter de schermen.
2: Ja, daarnet had het over gsm-gebruik bij prille tieners.
3: Ja, ja, ja.
2: Maar ook problematisch gsm-gebruik bij iets wat kalende senioren. Heb ik gezien,
3: senioren.
2: In de stories van Sven Ornelis.
3: Ja, het is
2: Want
3: wel,
2: jij was gisteravond op een restaurant met vrienden. En ze hebben jou gefilmd. Terwijl jij aan het kijken was eigenlijk...
3: Ja, het was een beetje dubbel.
2: Na de match.
3: Ja, ik was een stommerik eigenlijk. Ik had in mijn agenda... Weet je, er was nog een verjaardag te vieren. Ik zei, we gaan dat die zondag dan doen. Redelijk vroeg, om 6 uur.
2: Ja.
3: Op een restaurant gegaan. Het was wel super gezellig. Maar ja, die match is dan bezig. En
2: ja.
3: Ik had gezegd, oh, ik ga toch proberen niet te veel te... Maar het ging niet. Hè. Ik was dus dan toch tijdens dat de match bezig was.
2: En dat vind jij dan oké?
3: Nee, ik vind dat niet oké. Maar ja, het was sterker dan mezelf. En niet maar, de hele tijd. Maar, hè.
2: Waren er nog mensen op restaurant? Was je de enige?
3: Ja, het was in Gent. Ik denk dat de meesten niet geïnteresseerd waren
2: wat
3: de Brugge aan het doen was. En ik had hem dan zo, mijn gsm, stiekem tegen een waterfles gezet en de zone opgezet.
2: Ja.
3: Maar nee, het was begonnen met af en toe eens checken op hln.be.
2: Want toen werd het spannend.
3: En toen werd het spannend. En ik had mijn papa ook al gestuurd, letterlijk, want papa was natuurlijk aan het kijken. En ik had hem al gestuurd, zo, zijn ze eigenlijk goed aan het spelen? En papa, ja, zeer goed. En dan mijn papa, Van Aken gescoord. Dus ik dacht, ja, dat moet ik nu wel zien. En toen was het om zeep.
2: Ja,
3: sorry, ja.
2: Het is herkenbaar. Ja. Ik bedoel, afgelopen Pasen, ja, dan is dat altijd de ronde op Paaszondag. Als je dan dat familiefeest, dan zit er... En elke tafel zit er wel één of twee asocialen die dan zo'n beetje...
3: Sorry, ja.
2: In onze familie is dat dan mijn man.
3: Ja, ja.
2: Die dan
3: ook
2: zo met zijn gsm
3: zit. Oké, maar ja, ik kon het niet.
2: Maar bon, het allerbelangrijkste is... Gaat Club Brugge nu donderdag de klus klaren? Ja of nee? Ik ga het niet vragen aan Sven Ornelis.
3: Want die zegt
2: vragen aan de one and only Toby Alderweireld.
3: Ja, dat is goed.
2: Benieuwd of hij gisteravond ook op restaurant zat met zijn gsm om de match te volgen van Club Brugge. Of dat hij gewoon normaal thuis met zijn gezin zat. We weten het zo meteen.

0: Summer. Pas op, we hadden deze ochtend al boeiende gesprek over het Eurovisie Songfestival, over de naaktslakken bij Anke thuis, over opvoeding van kinderen, maar nu...
1: Sven en Anke.
0: Ja, nu eindelijk toch wel over het topic van de ochtend. Hans van Aken staat ook groot op de voorpagina van het laatste nieuws. Van Aken brengt Club op een zucht van de titel.
2: Ja, ik ga het gesprek even overnemen. Dus ik zal even de feiten op een rij zetten. Club Brugge heeft inderdaad met een weliswaar overtuigende 5-0 zege tegen Union een grote stap richting de landstitel gezet. Club staat nu 4 punten los en kan donderdag kampioen spelen.
0: Mooi.
2: Maar ik ga toch even vragen aan een neutrale expert, voetbalkenner, hoe het nu zit en of hij erin gelooft.
0: Ja,
2: goedemorgen.
0: Neutraal,
2: goedemorgen, de one and only Toby Alderweireld.
0: Ach, Toby, hallo.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Hey, hoeveel geld zet jij in op Club Brugge donderdag kampioen?
0: Ja, donderdag dit weekend.
2: Ja.
3: Hoeveel zet ik? Toch genoeg. Zeker toch genoeg. Maar misschien nog niet deze donderdag, misschien het weekend, maar dat ze het binnen gaan halen, dat is eigenlijk al een zekerheid voor mij.
0: Ja, okay. Zekerheid. Ah, oké. Ja. All right. Want ja, het is...
2: Dag dan.
0: Nee, maar ja, weet je, gisteren, dat was zo'n cruciale match. Alles had kunnen gebeuren. Er zijn mensen die nu zeggen, ja, het was wel voor Union lastig, zo kort na die bekerfinale. Vind je dat dat uitmaakt?
3: Dat kan echt in twee richtingen gaan. Uit eigen ervaring hebben we de beker toen gewonnen in 2023. En daarna moesten we naar Union, wonnen we 2-0. Dus dat kan je ook naar een ander niveau brengen, mentaal. Dus ik denk, gisteren lag het gewoon op de Brugge zelf. Als hun top zijn, als hun klaar ervoor zijn, als hun de intensiteit brengen, ja, dan is er geen betere club in België dan Club Brugge.
0: Ja, en dat was ja, maar die 5-0 waren wel stevige cijfers. Hè? De trainer van Union vond dat ook niet helemaal een perfecte verspiering.
3: Nee, maar het was wel overduidelijk. Zeg het, zeker op Jan Breydel, als Club Brugge daar hun niveau haalt, op de spelers dat ze hebben, ja, dan zijn ze daar bijna onkloppbaar.
0: Ja, zijn zelfs mensen die te zeggen, het zou zelfs erg zijn mocht Club geen kampioen spelen met alle miljoenen die ze de afgelopen jaren in Europa hebben geraapt. Het is eigenlijk zelfs verwonderlijk dat de kloof niet groter is. Europa maakt het nationaal voetbal kapot. Vind je dat ook?
3: Oh, nee, dat is lastig. Hè. Gewoon elke keer als je kampioen wordt, dat is een hele lange strijd, zal ik zeggen. Dus je hebt altijd verdiend. Dat is sowieso. Het helpt dan natuurlijk voor Club Brugge dat die de juiste spelers kunnen halen. Dat is wel zo. Dus het is aan de andere teams om bij te benen. Maar zolang dat Club Brugge dit niveau blijft halen, ja, gaan ze wel steeds stapje per stapje verder weg van de rest.
0: Ja, maar Union op een hele andere manier heeft dat de voorbije seizoen het ook wel heel straf gedaan. Hè?
3: Ja, voilà. En daar moeten andere clubs naar kijken. Hè. Kijk, ik snap wel dat het met veel centen iets sneller kan gaan, maar je moet vindingrijk zijn, je moet origineel zijn, ja, en het is nogmaals aan de andere clubs om toch een manier te vinden om Club Brugge bij te benen.
0: Ja, de kakkers van Mechelen hebben me al laten weten, want ik ga met mijn papa kijken nu donderdag. Okay. Bij Mechelen, dat zou het kunnen, als Club wint, dan is de buit binnen, maar de kakkers hebben laten weten, het gaat niet gebeuren, Ornelis, want we hebben de punten ook nog nodig nu donderdag.
3: Voilà. En de tweede, als sportman, dan wil je niet graag dat een ander team op jouw eigen veld kampioen wordt. Snap je? Dat is sowieso niet aan de orde. Dus ik denk dat ze daar zeker alles aan gaan doen om dat tegen te houden.
0: Oh, even uit. En dan gaan we naar het WK, hè? Dat zit er nu ook al aan te komen. Hè? Gaan we daar potten breken, eigenlijk?
3: Erik, ik zou graag positief beginnen. We kunnen wel negatief doen en we weten het niet. Maar laten we positief beginnen en laten we sowieso de eerste ronde doorkomen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En wie weet kunnen we wel verrassen. En niemand vraagt heel veel. En misschien kan dat wel een keer in ons voordeel zijn.
0: Oké, daar gaan we voor.
2: Ik heb ook nog een interessante vraag.
0: Oei, ja.
2: Hoe was het hoe was je deelnemen aan een echte job? Is het goed gegaan, Toby?
3: het is goed gegaan. Ik vind de woordkeuze wat moeilijk. Maar het was echt een hele ervaring. Ik ben echt blij en dankbaar dat ik dat mogen meemaken. En het is echt de moeite waard om... ik weet niet meer net op televisie gaan komen om te kijken. Want het was echt een fantastische ervaring. Ja.
0: Ben je verpleger dan geweest ook voor televisie? Of wat?
3: Ja, ik ben verpleger. Ik mag nog niet zeggen in welke afdeling. Maar ik ben verpleger geweest. Echt meegelopen. En hoe het daar is. En dat is een wereld die wij totaal niet kennen. Gelukkig, omdat wij daar ook niet...

0: Binnenkort, of je weet zelf echt niet wanneer het op tv gaat komen.
1: Nee, nee, ik weet echt niet. Dat is dat komt wel weer.
0: Enfin, goed, dan vrijdagochtend. Dan zal ik hier zo zeer uitgelaten in de studio zitten, of niet? even afwachten. Toby, dankjewel, hè, man.
2: Dag, Toby.
1: Dag,
2: dag. Amai, dan lig je in het ziekenhuis en dan staat Toby Alderwereld ineens naast je om een spuitje te zetten of om iets anders te doen. Wel bijzonder, hè?
0: En dan meteen genezen.
2: Denk het wel.

0: Hush, hush. Too Shy van Kaja Gugu. Zometeen is vragen onze Frank hoe lang deze ellende qua weer nog gaat duren. En of we echt die hoogzomer krijgen op het eind van de week.
1: Jij moet drinken.

0: niet nog eens seks hebben.
1: Als vente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
13: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
14: Dit is jou. Zometeen Girl Power tussen 9:30. Jasmine en Porcelein, Olivia Dean, Man I Need en Anastasia Amara Love, die komen eraan. Eerst het nieuws van 9 van Grim.
15: Goedemorgen. Meer vaders contacteren de opvoedingslijn. Het Hanta-schip nadert Rotterdam en botsing op een vliegshow in de Verenigde Staten. De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers. Over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld. Maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
16: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat die vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
15: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen, vooral over kleuters die ze al eens opvangen. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hanta-virus uitbrak, vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hanta-virus laag blijft. En op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow daar. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Wisselend bewolkt vandaag met buien die pittig kunnen zijn en maxima rond de 15 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
14: File richting Brugge op de E403 tussen Moorselen en Roeselaar verlies je 50 minuten. 3 kwartier file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard 20 minuten. 1,5 uur file richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. En ook file op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg verlies je 1 kwartier.

0: Tears of Liam en Sex on Fire.
1: Het weer met Frank.
2: Ja, we hebben heel wat over ons heen gehad de voorbije dagen. Hoe zit het met vandaag?
3: Wel, op dit moment is het op de meeste plaatsen droog. Alleen nog in het uiterste oosten van het land, daar ergens tegen de Duitse grens, daar is nog wat regen aanwezig. En anderzijds zijn al de eerste buien het uiterste westen hebben die bereikt. Dus dat is het westelijke deel van West-Vlaanderen. Daar stilletjes aan is het wat wisselvalliger aan het worden. Tussenin droog weer met op sommige plaatsen toch ook wat zon. En dat blijft nog wel eventjes zo. Natuurlijk, ja, de buien die gaan stilaan verder land inwaarts trekken. Hè. Dus dan wordt het wisselvallig in een groot deel van het westelijke deel van Vlaanderen. En dat gaat dan opschuiven richting het centrum. Dat zal ergens tegen de middag zijn. En dan schuift dat verder door naar het oosten. En dat is dan in de loop van de namiddag dat het opnieuw wisselvalliger wordt. En fris, hè. Dus nu 9 of 10 graden. Maximaal wordt het maar 14, 15 graden vandaag.
4: Nou, we kwakkelen morgen verder zeker, hè?
3: Inderdaad, ja. Dan is het iets anders in die zin dat de regenzone dan van west naar oost over het land gaat trekken. Het zal in de loop van de voormiddag gebeuren, dus het oosten begint dan nog wel droog. Maar uiteindelijk gaat het ook daar grijs worden met wat regen. Na de middag begint dat wat te verbrokkelen, dat wolkendek. Maar dan krijg je weer een onstabiele atmosfeer, dus dan kunnen weer buien ontstaan. En ook dan is het niet warm, hè, 15 graden maximaal. Nu, woensdag wordt het dan al wat zachter. Graad of 18 is dan eventueel mogelijk, maar langs de andere kant zorgt dat ook nog altijd voor onstabiliteit. Dus in de loop van de dag mogen we nog buien verwachten. Dus ook woensdag ziet er niet zo fameus uit.
4: Oké, maar dan, hè? Dan zou het heel mooi gaan richting weer een lang weekend.
3: En dat ziet er goed uit. Hè. Alle weermodellen geven dat. Zat er eigenlijk al eind vorige week in, dus wordt nog steeds bevestigd. Dus donderdag is al een betere dag. Met eerst veel wolkenloop van de dag wordt het zonnig. Dan krijg je wat stapelwolken, blijft overal droog. Graad of 23 kan het dan worden. Vrijdag wordt een zonovergoten dag. En ja, dat spreken we niet meer over lente natuurlijk. Hè, want de temperaturen klimmen naar 25, 26 graden. Dus dat zijn zomerse waarden. Dus dat gaat genieten worden. Hè. Het is toch al 7 dagen dat het echt koud is. Dus als je dan uit de koude periode komt en je hebt plots 25 graden. Ja, dat gaat heel warm aanvoelen. Heerlijk.
4: En, maar dat is de vrijdag, dan zijn we vertrokken voor dat lange weekend. En dat mag je niet meer opgeven, hè, Frank?
2: Nee, we doen door, hè.
3: Ja, wel, het lange weekend, Pinksterweekend, dat ziet er zeker heel goed uit met veel zon en temperaturen van 4, 25 graden, misschien zelfs iets meer. Is één ding dat we in de gaten moeten houden, dat is op zaterdag. Zaterdag in de loop van de namiddag ontstaan er buien boven het noorden van Frankrijk en die lijken iets noordwaarts te trekken. Dus dan zouden die de regio's tegen de Franse grens kunnen bereiken. Maar dat is natuurlijk allemaal fine-tuning. Hè. Op die termijn, vertelde je, trekt dat iets noordwaarts en dan krijg je toch na de middag in heel België wat buien. Dat zijn dan onweersbuien waarschijnlijk. Dus dat moet in de gaten. Dat is het enige dat erin zit. Maar voor de rest ziet het er voor het lange weekend sowieso goed uit.
2: Dank je, ik ben heel blij. Maar is het dan zonnig tot zover het oog reikt? Tot waar kan je bevestigen van, zitten we safe?
3: Oei, zover heb ik nog niet gekeken, Anke. Ik had zoiets van, je
2: zou tevreden
3: zijn met het lange weekend. Ja, tot maandag, sowieso. Hè. Maar wat erna gebeurt, dat zien we dan nog wel. Nee?
2: Ja, maar nee, ik kan niet blijer zijn en opgeluchter. Want we hebben een lentefeest maandag. Dus,
3: maar maandag is sowieso goed.
2: Pinkse maandag.
4: Ja, maandag is sowieso goed, ja.
2: Yes.
4: Maar ik snap wel, Anke, als we dan toch eenmaal vertrokken zijn, we hebben nu redelijk lang in deze regenachtige ellende gehangen, dan mocht je ook wel weer uw best doen om dat te laten doorgaan met die zon ook wel, als het even zou kunnen.
3: Ja, weet je, maar de ijsheiligen zijn voorbij, hè? Ja, dus dan

0: 13 voor half 10 geworden, Dario G. Sunshine.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ja, koffietanken sowieso, maar we gaan het toch doen. Grim is een grote fan van het televisieprogramma Sato Plankaart.
2: Grote fan. Het is mijn guilty pleasure op zondag.
0: Ik kijk er altijd naar.
3: Ja, en daar is niks mis mee, want dat is de leukste familie van het land in feite. En als iedereen die ernaar kijkt, zegt ik wil een plankaart zijn.
0: Ja, ja.
3: En ik ken Stefanie Plankaart nu persoonlijk, dat is ook echt een schatje. Hè. Dat is niet, ik snap het waarom dat iedereen zo fan is van de plankaart.
0: Maar dat was iets gisteravond, Grim zei, dat moeten we eens laten horen. Want amai, daar had ik een big smile op mijn gezicht.
2: Ja, het gezin van Stefanie is een gastgezin voor een Boliviaanse wielrenner. Maar Mario, dus een jonge wielrenner. En Christa en Eddie gaan langs en gaan eten bij Stefanie. En Christa is gecharmeerd door Mario omdat hij op de jonge Eddie lijkt.
0: Ah, ja, maar jij zei, we gaan het straks laten horen zometeen.
3: Dat was een beetje eigen kweek.
0: Na Golden Earring, want jij zei dat het Engels schoon was.
2: Ja. Ze wil met die jongen communiceren. In haar beste Engels.
0: Ja, maar dat zijn mensen die iets ouder worden die niet echt supergoed Engels praten. Dan wordt dat geestig, hè.
3: Allee, we gaan het zo meteen. Ik hoor allemaal slagen die taal gisteren gemist heeft.
0: Ja, zo meteen naar Wendy Lady Smiles.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
10: Koop lokaal, voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
11: Go Yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Echt? Een heel jaar?
12: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
14: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete

0: Goldeneering en When the Lady Smiles. Ik moet wel zeggen, Grim, er komen wel reacties binnen van nog andere fans van Chateau Plankaert. Die zeggen, ja, maar ze deed toch maar haar best. Ja. Ze doet echt haar best om Engels te praten. Dat vind ik toch tof,
1: ja,
0: dat
1: absoluut,
0: ze probeert. Ja. Maar jij moest er wel altijd een big smile.
1: Ik vond het een grappig moment. Ja.
0: Een grappig moment. Oké, we leggen nog even uit. Wat doet ze nu hier? Tegen wie zegt ze wat?
1: Dus tegen een Boliviaanse wielrenner die aan tafel zit bij Stefanie.
0: Ja.
1: En die jongen doet haar enorm denken aan de jonge Eddie. En Christa is daar gecharmeerd door. En ja, ze wil het gesprek gaande houden met die jongen.
2: Mario, zo heet die jongen, hè?
1: Mario.
0: Okay.
2: Mario.
0: Dit is van gisteravond.
3: You are very welcome in the family. And we say always, one person more, we pel one potato more.
4: One potato
3: no problem.
4: More. Oh, thank you.
3: You are welcome.
4: Well, thank you very much.
3: But I will think... Eddie, when he was young, you have the same look.
4: Yeah?
3: Oh, yeah, the teeth, very nice teeth.
4: Oh, white. Thank you, yeah.
3: Yes. And the eyes, I don't find the word a little bit deugnietjes.
4: Like that.
3: The hair was also, no, it's not like that, but it was also, I see Eddie when I was young, voila, I fall in love.
5: Oh, yeah, okay, yeah, you
3: Yes, also muscle.
6: Do you know what they say in Belgium? Met een oude velo moeten leren rijden.
2: Zeg, wat was dat manneke eigenlijk in dat gezin?
1: Ik denk de leeftijd van Mageno, 17, 18 jaar.
2: Oh, ja, Christa fall in love.
0: Het mooiste weet je wel, je pel another potato.
2: One person more, I pel a potato more.
0: Ik vind dat een mooie levensvisie. Iedereen vraagt,
2: pel
0: een
2: potato. Go, Christa.

0: Love You Dean en Man I Need. Morgen is dinsdag, dan is onze coverartiest er terug. Het is Gene Thomas die covers aan het maken is. Morgen 8:15 een nieuwe.
1: Zometeen bellen met iemand van een reisbureau. Ik vind het altijd fijn, dat is altijd wegdromen aan de telefoon. Eerst het nieuws van 9:30 van Grim.
2: Goedemorgen, de opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld. En grootouders die maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen en over hun eigen kinderen, dus over de ouders van die tieners. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hanta-virus uitbrak vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. En straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. En op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van dat ongeval. Wisselend bewolkt met geleidelijk buien en die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. En morgen krijgen we zowat hetzelfde weer.
1: Hoe zit het op de baan op dit moment? Waar verlies je meer dan 10 minuten richting Brugge? Op de E403 tussen Moorselen en Roeselare verlies je 25 minuten. 20 minuten file richting Brussel. Op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 20 minuten. Nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
0: Niet vergeten, als je die prachtige koffiemokken van ons zou willen voor het hele bedrijf of de vereniging, mag je ook altijd inschrijven voor koffietanken via Joe.be.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: XC Travel in Assenede. Een hele goede morgendag, Anne de Greve.
5: Ja, goedemorgen.
1: Hey, zeg, een reisbureau. Eigenlijk zijn we nog niet zo oud, hè? Jullie zijn na corona ontstaan. Vertel eens.
5: Ja, dat klopt. Met 7 madammen die hebben wij na corona eigenlijk ons aanbod uitgebreid en verrassen we elk jaar met nieuwe busreizen, vliegreizen, cruises, fietsreizen en ook single-friendly's, vakanties zonder single-supplement.
1: Maar zeg maar, ik wil nu al meegaan eigenlijk. Wat is jouw persoonlijke top 3? Als jij zelf mag kiezen, ja.
5: Als ik zelf mag kiezen, ja, Spanje is toch wel een van onze topbestemmingen, zowel voor de bus als met de cruisers, die we dan ook volledig zelf begeleiden en de excursies en zo volledig tot een goed einde brengen. Hè. En wat eigenlijk al onze reizen verbindt, is die Nederlandstalige begeleiding, kleine groepjes, leuke programma's, kwalitatieve hotels, kortom, reizen met X is altijd een goed gezelschap.
1: Maar jongen, het levende reclamespot hier aan de telefoon. Hier, Sander, toen je zei onze single reizen, had hij zoiets van, hier, daar wil ik wel eens aan deelnemen, hè, Sander.
6: Waar gaan jullie naartoe met mensen alleen?
5: Eigenlijk over Europa, die hebben we verschillende reizen met single friendly, zodanig dat die mensen zonder single supplement kunnen reizen. Dus het zijn gemengde groepen, zowel koppels als singles, maar iedereen betaalt dezelfde prijs.
1: Dat het zo op voorhand foto's worden doorgegeven van die en die gaan mee.
6: Dat hij op basis daarvan
1: kan beslissen of hij voor de sprong waagt.
0: Nee, maar het is ook wel een soort van discriminatie. Het is lastig als je alleen reist. Dan betaal je eigenlijk ook een kamer. Ja, die moeten ze natuurlijk ook voorzien. Ik snap het wel dat jullie dat doen. Heel tof, heel tof. Zeg, muziek door jullie samengesteld. Zit het ook al een beetje in de vrolijke reissfeer wat jullie gekozen hebben?
5: Absoluut. Daar hebben we toch wel voor gezorgd dat de reizen toch wel centraal staan.
0: Allee, vooruit. Ne partez pas sans moi. Nee. Hè? Met z'n allen op reis gaan. Gimme, gimme, gimme. Nog een mooie reisbestemming erbij. Als het even kan. Ja, dan ga je ook naar Jeruzalem. Ik weet niet of dat dan nu de periode is voor de meest interessante reizen. Maar wel een goede plaats die we gaan draaien. En de koffiemokken zijn ook voor jullie.
5: Dank je, vrienden.
1: Groetjes aan de madame daar allemaal. Hè.
5: Is er.

0: Show.
1: Koffietanken met Sven en Anke.
2: Hallo, Sven en Anke. Ik ben Debbie van XC Travel. Ik heb voor het nummer Jeruzalem gekozen. Niet zomaar een zomerhitje,

0: een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachten ze terug. En een week later, aan
5: Buil,
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Koffietanken met

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, ik ben Tilly en bij Ixie Travel verantwoordelijk voor de organisatie van Liefdering. Ik heb gekozen voor Gimme Gimme Gimme van ABBA, omdat we vorig jaar tijdens een begeleiderreis naar Stockholm het ABBA-museum bezocht hebben. Het was echt een topervaring. Het nummer heeft een geweldige vibe en zorgt altijd voor ambiance bij ons op kantoor.

Sven en Anke. Ik ben Nele van Ixie Travel. Ixie Schools meer bepaald. Wij organiseren schoolreizen al meer dan 20 jaar en zorgen voor onvergetelijke reizen voor leerlingen en studenten. Van Rome tot Parijs, van Londen tot New York. Vandaag is het liedje, de Partie Pas, sans moi. Wij zijn de specialist in zorgeloze schoolreizen.

0: Niet tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Goedemorgen. Koffietanken op maandagochtend doet extra deugd. Nu is het tijd om je werkdag in te vliegen. Maar uiteraard doen we dat samen. Dat is teamwork. Het nieuws van 10 uur krijg je nu van Niels Rosa Peralta.
3: Een goedemorgen. Steeds meer vaders bellen de opvoedingslijn. Er komt geen onderzoek naar de aankoop van anti-drone materiaal. En de Hanta Cruise kan elk moment aankomen in Rotterdam. De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers. Over de relatie met hun kind, over de prestaties op school. Of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld. Maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
4: Maar ook de grootouders die wat meer op afstand de ontwikkeling zien van hun kleinkinderen. En die dan vooral toch ook zorgen voor hun kind dan. Hè, voor de ouder van die kleinkinderen even bellen van we maken ons zorgen rond bijvoorbeeld een kind dat zich wat meer terug.

0: trekt. Hoe zou mijn dochter of zoon daar beter mee om kunnen gaan?
1: Ja, de meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. De Belgische auditdienst weigert om de spoedaankoop van anti-drone-wapens voor het leger te onderzoeken. Dat schrijft De Morgen. Defensieminister Theo Franke had zo'n onderzoek gevraagd na een reportage van Pano over mogelijke wantoestanden bij die aankoop. Franke wil aantonen dat hij niks verkeerd deed, maar de auditdienst weigert dat dus te onderzoeken. Waarom is niet helemaal duidelijk. En het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak, vaart rond deze tijd de haven van Rotterdam binnen. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus erg laag blijft. Tot nu toe zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld, 3 zijn aan het virus gestorven. En het weer nog wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden.
2: Maar dan wordt het zomer. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten nog verliest. Op de E40 richting Brussel. Een kwartier in de file tussen Afliegem en Sint-Agatha-Berchem. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 12 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent komen er 6 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de A12 richting Antwerpen ook 6 minuten in de file ter hoogte van Aartselaar.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

Whitney Houston en I'm Every Woman. Deze week staat eigenlijk in het teken van aftellen naar het tweede deel van de week. Wanneer het eindelijk weer schoon weer wordt. En natuurlijk ook naar het komende verlengde Pinksterweekend. Ik ga de tijd doen vliegen. Zometeen met Bruno Mars liever de nieuwe na Fleetwood Mac.

We zijn alweer maandagochtend. Hopelijk heb jij door alle regendruppels door toch wat kunnen genieten van een mooi lang weekend. En heb je wat zin in die nieuwe werkweek? Ik zelf ben ook min of meer terug op krachten gekomen na ziekte zijn geweest. En ik meen het als ik zeg, ik heb echt zin om deze werkweek weer elke voormiddag met jou door te brengen. En ik haal er natuurlijk ook weer fijn gezelschap bij. Want deze week is er weer plaats voor een nieuwe wegwijzer. En dat is deze week mijn eigen zus, actrice en presentatrice Erika van Tiele. En je zou dan misschien kunnen denken van, goh, ja, die gaat dingen zeggen die ik ook zou kunnen zeggen, dat zijn zussen. Wel, daar vergis je je compleet. Erika en ik, zo'n beetje dezelfde familiewaarden, uiteraard, dat wel. Maar daar stopt dan eigenlijk ook wel de gelijkenis. Want voor de rest zijn wij totaal verschillend op zowat alle vlakken in het leven. En dat maakt het zeer, zeer interessant. En dat gaan we samen deze week dag per dag ontdekken. Haar eerste tip, die krijg je zo rond 11:15 in de wegwijzer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
4: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Maar, hoezo?
10: Sorry, maar het is WK.
12: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
13: Oh, ik snap er niks van.
14: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
15: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

shined on me. Grace Cats en Shined On Me, die hadden het zeker niet over de zon. En de Boys of Summer, als die er al waren afgelopen weekend van Don Henley, dan stonden die toch waarschijnlijk ergens onder een afdakje te schuilen. Maar ze mogen stilletjes aan deze week weer naar buiten komen. En je kan ook al perfect in zomermodus gaan hier bij Joe, want Happy komt er ook nog aan van Pharrell Williams na dus Don Henley.

0: Het is 10:30 geworden, zo meteen ongewenste intimiteiten. Jawel, bij Madison Avenue. Maar eerst eens kijken hoe het zit onderweg. Op de E40 richting Brussel komen er 10 minuten bij tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de A12 richting Antwerpen 7 minuten in de file ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Erika van Thielen is presentatrice en actrice. Ze zat jaren in familie als Amélie. Maar ze is natuurlijk al veel langer familie van mij, want dat is mijn zus. We hebben zelfs ook samen gewoond op kot in Leuven. En ik kan je zeggen, er was toen wel eens regelmatig discussie in het algemeen over rommel en dat soort zaken, maar ook over het kaske. Wie mocht er wat zien met van die typische zussenruzies tot gevolg? Nu, gelukkig wonen we zelf al heel lang ondertussen op onze eigen adresjes. En Erika mag dus zo meteen als wegwijzer haar eerste tip geven. En dat is er eentje voor haar favoriete tv-programma.

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
0: Oei, wacht ze.
1: Rustig, ze gaan even niet.
0: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
0: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
9: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Roonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: En in mei betaalt Roonhoven de BTW in jouw plaats.
11: Dit is Joe.
12: Good times. Great.

0: Wegwijzer.
1: Erika van Tielen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat is lieve zus.
1: Ja, je bent mijn zus, we kennen elkaar ontzettend goed. Maar ik heb ook wel al gemerkt bij de Wegwijzer dat er dan toch nog verrassingen kunnen opduiken bij mensen die je eigenlijk ook wel al goed kent. Kijk jij eigenlijk veel tv? Want daar ben ik natuurlijk al jaren niet meer bij, hè?
2: Nee. Jij kijkt vroeger meer tv dan ik. Dat weet ik wel. Maar tot dingen, zoals de shoplijn en zo. En,
1: zeg, dat is niet de bedoeling van deze rubriek, dat jij gênante herinneringen aan mij gaat, aan mij gaat ophalen.
2: Nee. Ja, nee, eigenlijk niet meer zoveel. Ik denk dat ik vroeger professioneel ook wel veel meer wilde kijken. Zo echt wel op de hoogte zijn van wat doen de collega's en wat is er trending of zo. En ja? Nu volg ik het nog altijd wel, maar veel minder. Ook omdat ik er zelf zo weinig aan toe kom om het tv-toestel voor mij te hebben. Mijn jongens gamen in de living en dus op het tv-toestel. Of die kijken naar voetbal, of die kijken naar heel erge mannenstuff, Jackass en Jack Black films. Dus wanneer dat dan aan mij is, ja, dan ben ik vaak zo moe dat dat moeilijk is om nog echt volle focus iets te volgen. En dan ben ik meer de rondzapper die dan naar het nieuws kijkt en wat duidingsprogramma's. Of
1: ik denk dat er wel herkenbaar is voor veel mensen dat je er s'avonds niet toe komt. Maar als je dan toch een reeks mag tippen, eentje waarvoor het toch de moeite is om je ogen open te houden, wat kies je?
2: Wij zijn nu, met ons twee bedoel ik dan, op het moment dat de kinderen er niet zijn, dan kunnen we wel echt zo even gaan voor een serie. En nu hebben we net naar de tweede reeks van Beef gekeken. En Beef, dat betekent in straattaal ruzie, conflict. Dus er gebeurt van alles, maar het is zo'n atypische reeks voor Netflix. Het is echt niet zo voor de hand liggend, maar ook niet zo moeilijk. Dus het is complex, maar je bent toch direct mee. Er zitten zoveel verhalen door elkaar. Er was ook een eerste reeks trouwens, met een heel andere setting, heel andere personages en eigenlijk twee verhalen, twee levens die samenkomen. En nu komen er verschillende levens, verschillende verhalen samen. Maar het is even zot. De muziek is heel leuk, heel catchy.
1: Ja, maar waarover gaat het dan? Of wat maakt het aan jou?
2: Het is altijd een conflict, er is altijd een issue. In de eerste reeks was het eigenlijk een banaal verkeersongeval dat dan leidt tot twee personages die samenkomen en het met elkaar het leven bijzonder moeilijk beginnen te maken.
1: Ja.
2: En in de tweede reeks speelt het zich af op een rijke country club in Californië. En daar zijn het ook mensen, verhalen die verweven geraken eigenlijk. Ja, het is zoveel en het zijn zo'n fijne plot twists elke aflevering en binnen elke aflevering dat je wordt echt zo meegezogen. En de afleveringen duren ook niet al te lang.
1: Ja, als de slaap dreigt, dan dat je toch nog snel kan afronden.
2: Ja, je zou zelfs nog een aflevering extra zien, ook al weet je, het is echt wel bij tijd nu.
1: Ja, maar dat is absoluut een goed teken als je een serie aan het bingen bent. Beef van Netflix, jouw eerste tip, Erika, gaan we toevoegen. Op de website joe.be even doorklikken naar de Wegwijzer. Heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.
0: De Wegwijzer. Good times, great music.

George Ezra, een van de hits van hem. Op zeer korte tijd gescoord die Anyone For You. En met deze single bewezen de Spice Girls na het gigantische succes van Wannabe geen eendagsvlieg te zijn, want ook dit werd een zeer grote hit.

0: En
1: Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
10: Goedemorgen, kom erbij als je zin hebt in 100 euro met Less is More of als je gewoon wil genieten van zalige muziek van The Police, Dua Lipa en Crowded House. Het is 11 uur, dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
11: Een goedemorgen. Er is een granaat gevonden in een school in Schaarbeek. Grote drukte op de E40 door werken en Rusland reageert met luchtaanvallen in Oekraïne. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo, die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam, dat wordt nog onderzocht. En het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
12: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moet

0: uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
1: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. En in Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie ook 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. Wisselend bewolkt met geleidelijk buien vanuit het westen rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag nog altijd wisselvallig en 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en warmer tot 26 graden.
2: Now we're talking. Op dit moment maar één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Je staat daar 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

Het goede doel en België om ons eraan te herinneren dat ondanks alles België echt wel een fijn land is om in te wonen. Al heb ik wel moeite met één iemand hier te houden. Haar naam Agnes en ze wil zo snel mogelijk weg.

0: Dit is Joe.
1: Er zijn in ons land al heel wat campagnes geweest om spoorlopen tegen te gaan. En ook bijvoorbeeld om geen slagbomen te negeren langs de sporen. Dat is levensgevaarlijk, blijf daar weg. Ook al is het de kortste of de snelste route, dat is vaak een reden om te gaan spoorlopen langs de sporen lopen. Maar nu lees ik hier vanochtend dat in Oost-Vlaanderen het treinverkeer heeft stilgelegen door een spoorloper. Maar niet iemand die gehaast was of de weg niet kende. Nee, het ging over een kangoeroe die over de sporen huppelde. Een kangoeroe. De politie en ook een dierenarts zijn ter plaatse gekomen en alles bij elkaar heeft dat toch een uurtje geduurd voor ze de kangoeroe konden pakken. Ah ja, die sprong heel de tijd weg. Dat is wat kangoeroes doen, maar hij is dus gevat. Het is voorlopig wel nog onduidelijk van waar die kangoeroe kwam. En ik zou dan denken, ja, misschien dat Infrabel binnenkort dus niet alleen campagnes moet houden tegen spoorlopers, maar ook tegen spoorspringers. En ik zou mij dan persoonlijk wat richten.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota.
1: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
7: Koop lokaal. Voilà.
6: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Oh, zoveel video's!
8: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
9: Zoveel video's!
8: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
10: Ah. Proximus. Think possible.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Bulgarije heeft zaterdag het Songfestival gewonnen met een zeer groot lawaai. Israël werd tweede en daarmee ontsnapt de organisatie eigenlijk aan een soort van politieke, publieke ramp na al het gedoe natuurlijk over de deelname van Israël. Al is dat probleem natuurlijk nog lang niet opgelost. Of België volgend jaar een kandidaat zal sturen, dat is nog maar de vraag. En dat is een zeer goede vraag waar vooral zeer goed over nagedacht moet worden. Want de fun, die moet toch echt wel overheersen en niet de politiek. Daarom ga ik terug naar 2016, een onschuldig jaar en vooral ook nog een zeer onschuldige jonge Laura Tesson.

0: Als je iets meer pakt van weer, liefst dan dat van eind deze week, dat van u laat maar zitten. Het is 11:30 ondertussen. Er zijn twee problemen onderweg waar je 5 of meer minuten verliest. Op de E403 richting Brugge. 12 minuten extra tussen Moorselen en Roeselaar-Rumbeke. En ook 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

is more. We zijn een nieuwe week gestart en dus weer nieuwe kansen om jouw muziekkennis te laten renderen. Want als jij een grote Joe-hit herkent met enkel de instrumenten en dus zonder de stemmen, dan kan jou dat maar liefst €100 opleveren bij Beatcharge. En dat is het online platform waar je waardebonnen kan kopen voor zowat alle grote merken. Dus ideaal om jezelf of iemand die bijzonder is voor jou eens goed te verwennen. Wil je meespelen, dan moet je nu Less is More doorsturen via de Joe-app. Dat is het enige wat ik nodig heb. Less is More in die Joe-app. En dan wens ik jou heel veel succes, want dat

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Dit is Joe.
1: Less is more.
2: Girls just wanna have fun. Het zal wel zijn. Anja uit Aalter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Dat is ook van toepassing op jou, denk ik, hè? Girls just wanna have fun.
3: Ja,
2: en die willen niet alleen fun. Als die meespelen met een wedstrijd, dan denk ik dat die ook graag 100 euro zouden willen winnen.
3: Ja, dat zou wel tof zijn.
2: Ja, Anja, je hebt me net verteld, je bent thuis. Je bent volop bezig met de schoonmaak te doen. Ja. We weten allemaal dat dat het beste gaat op muziek van Joe. Maar als je nu toch zo één favoriete groep of één favoriet genre mag noemen, wat is dat bij jou?
3: Een beetje van alles, jaren 80, maar... ik hoor ze wel, ik ga naar optredens van Robbie Williams en ik zou naar optredens van Metallica gaan.
2: Is dat echt?
3: Ja, dat is iets, ja. De meeste mensen begrijpen dat niet als ze naar Metallica gaan, gaan er Robbie Williams ook gaan, maar hier
2: is. Oké, maar dan geloof ik jou als je zegt, en veel mensen zeggen dat ik een brede muziek smaak, maar dit is wel het beste bewijs dat het bij jou echt van toepassing is. Goed, we gaan samen ontdekken, Anja, welke opgave jij krijgt voor 100 euro bij Beatchart. Je weet het, een Joe-hit, maar dan geen stemmen te horen, enkel de instrumenten. Hier gaan we voor 100 euro.
3: Ja.

0: Metallica en Robbie Williams hebben af en toe ook wel eens een gevoelige kant. Maar dit voelde misschien toch nog net iets gevoeliger aan.
1: Ja.
0: Heb je het herkend, Anja?
2: Nee.
0: Nee.
2: Heel raar.
0: Nee, maar dat is...
2: Normaal heb ik het altijd juist.
0: Oké. Ja, dat is natuurlijk meespelen via de radio of live aan de lijn. Dat is een ander verhaal. Maar...
2: Ja.
0: Niet getreurd, je weet het, dan krijg je een tweede poging. Dan spelen we voor €50. Maar dan krijg je wel alle instrumenten. Hier gaan we.
2: Oké.

0: liefste, Anja, wat denk je?
1: Voor haar.
0: Voor haar. Ja. Helemaal goed, zegt dus die muziekstijl. Die gaat ook zelfs zo breed dat die reikt tot Jean Thomas.
1: Ja.
0: Goed, je had er twee pogingen voor nodig, maar goed herkend. Het was hem inderdaad. En die gaan we natuurlijk met heel veel plezier nog eens draaien. Anja, bedankt om mee te spelen en maak er een heel fijne dag van, hè.
1: Oké.
0: Bye bye. Doei.

coverartiest ook deze dag bij Sven en Anke. Jean Thomas die zingt voor haar. En dat betekende €50 voor haar. Voor Anja uit Alter. En morgen om 11:45 dan spelen we weer een nieuwe Les is More hier bij Joe.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Als je opkeek tegen maandagochtend, goed nieuws, die is gepasseerd. We beginnen aan maandagmiddag en dat doen we samen met Eurythmics, Alvaro Soler en ook Terry Swims. Bijna 12 uur, dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
2: Een goedemiddag. De Hondius Cruise is aangekomen in Rotterdam. Er is een granaat gevonden in een school in Schaarbeek en Sisu Bergs stijgt op de wereldranking tennis. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
3: We hebben een stijger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een stijger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
2: Ja, de passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn er 3 mensen aan gestorven. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo, die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam. Dat wordt nog onderzocht. En het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
4: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
2: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt.

0: bij Russische aanvallen met drones en raketten. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. En sport: op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Bergs naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Rafael Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. En nog het weer. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn. Maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
1: Op dit moment zijn er 3 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar schuif je 17 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E40 richting Brussel, 5 erbij tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En op de E313 richting Antwerpen ook 5 minuten in de file tussen Ranst en Antwerpen-Oost.
2: Dit is Joe
3: met Heidi van Tielen.

0: Eurythmics en Sweet Dreams. En omdat evenwicht belangrijk is in het leven, zometeen ook de Bad Dreams van Teddy Swims. Maar eerst nog de man die de zon heeft ingeslikt, Álvaro Soler.
1: Le tengo miedo al silencio.

Het is vandaag maandag 18 mei en dat wil zeggen dat overmorgen Cher jarig is en niet zomaar jarig. Ze wordt 80 jaar. Cher, een ja, echt icoon en wat een leven ook als je teruggaat naar de jaren 60 met Sonny, hoe dat allemaal begon en alles wat daarna kwam. Carrière als zangeres, als gay-icoon, als fashion-icoon, als actrice natuurlijk ook. Tegenwoordig iets minder actief in de acteerswereld. Ze heeft namelijk wat een gebrek aan mimiek in het gezicht. Alles zit nogal strak en plat, maar dat doet er niks toe, want we gaan ze natuurlijk woensdag volop vieren hier bij Joe. Dat is alvast beloofd. Nu, hoe ze zelf gaat vieren, daar is eigenlijk nog niks over bekend, maar ik hoop natuurlijk dat haar 40 jaar jongere vriend toch iets gepland heeft. En er wordt ook gefluisterd dat er wel eens een trouwfeest zou kunnen aankomen tussen beiden. Dat zou pas echt feest zijn.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
5: met rukwinden tot 90 km per uur.
4: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
6: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn snel.
7: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Just in time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
16: Dat is extra budget voor de fitness.
17: Oh, mijn mango.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
18: Go Yellow!
19: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
20: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
19: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
21: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Teddy Swims en zijn Bad Dreams. En Monique die stuurt een berichtje via de Joe-app. Ze zegt, dag Heidi, in de kringwinkel van Mechelen staat Joe op. Bijna alle klanten die zitten hier stilletjes mee te zingen met de zalige muziek. I love de kringwinkel. Heel veel shoppingplezier daar allemaal. En het gaat er met dat meezingen daar. En ja, ergens anders natuurlijk alleen maar beter op worden. Want Chenie staat klaar met I Love Your Smile. En dit is ook zo'n leuke guilty pleasure. Misschien nog wel als plaatje te krijgen in de kringwinkel.

0: Bijna 12:30 op de klok en er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 23 tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid. E313 richting Antwerpen. 10 minuten extra tussen Randst en Antwerpen-Oost. En op de E34 richting Brugge. 8 minuten daar in de file tussen Eeklo en Balkroeken.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

kinderen en gsm's. Het is en blijft een moeilijk thema, maar Sven en Anke die belden vanochtend met de opvoedingsexperte Sarah van Gijsegem. En die had eigenlijk een heel interessant inzicht daarover. En dat wil ik absoluut zo meteen nog eens met jou delen. Eerst genieten van wat muziek met Bryan Adams en deze Matthew Wilder.

0: Frank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
10: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
12: Dat is een kiwinner.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
14: Ik kies Unlimited Internet.
13: En 5G.
14: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
13: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
15: Go Yellow!
16: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
17: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
18: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
19: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Knaldi.
20: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
21: Check de promo.
20: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
22: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
23: Never again.
24: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet 1 keer, maar 2 keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be. Samen met Joe.
25: Go Yellow!
13: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
26: Echt? Een heel jaar?
13: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
27: Dit is Joe.
28: Good times.
27: Great.

0: maandag is er altijd een nieuwe aflevering van de podcast De Moeties, met daarin ons Anke natuurlijk. En ze heeft het daarin deze week over onder andere groepsdruk. Nu, haar dochter Lou, die heeft als enige van haar vriendinnetjes, ze is 11 jaar, nog geen gsm en zit daardoor niet in de WhatsApp-groep van de klas met daarin al haar vriendinnetjes, die dus wel al een gsm hebben. En wat Anke dan heeft gedaan, ze heeft zichzelf met haar eigen nummer aangesloten bij die groep, zodat haar dochter dan niks moet missen van die gesprekken, want ze heeft zelf geen gsm, dus komt dat nu allemaal binnen via de mama, via Anke. Maar ze zegt, oh, ik word wel een beetje zot, want het gaat echt over 200-300 berichten per dag, waardoor ze dan twijfelt van, waar doe ik nu eigenlijk goed aan? Ze belde daarom met opvoedingsexperte Sarah van Gijsigem deze ochtend en die zei dit.
1: Ik vind, wat je nu doet, je trekt een grens die je allang getrokken hebt en we mogen daar vandaag niet vies van zijn, van een grens te trekken. We durven dat precies niet meer. We hebben natuurlijk veel begrip voor gevoelens van onze kinderen, van onze tieners. Maar ja, frustraties horen er ook wel bij. En ze zal nu wat gefrustreerd zijn. Maar jij komt daar ook wel schoon tegemoet. Dus het is niet dat jij gewoon zo een strenge moeder zet. Nee, en hup, en gedaan. Nee, je geeft haar wel een beetje het toegang tot die WhatsApp-groep.
2: Ja,
1: ik zal dat overdag dempen. En dan als zij er tijd voor heeft of als zij thuis komt, inderdaad zeggen, oké, wil jij nu eens, ik weet niet, een kwartiertje met die vriendinnen chatten. Maar ik vind wel, op zo'n jonge leeftijd, want effectief, eigenlijk raden we hem dan maar aan vanaf 13 jaar, moet dat ook wel een beetje in overleg met de ouder kunnen gebeuren. En dan zou ik eerder zeggen van, ik ga eens meekijken met jou, is dat daar allemaal oké? Is de sfeer nog gezellig tussen de vriendinnen? Want er wordt wel heel vaak ook gepest via die groepjes en zo. Maar dan zou ik het eerder samen doen.
0: Ja, kinderen opvoeden, het is toch wat, hè? Zeker met de moderne uitdagingen die daar allemaal bij komen. En ieder kind is ook uiteraard anders. Maar ik merk toch wel dat zo die grens voor een eigen smartphone op 12, 13 jaar leggen, dat dat over het algemeen toch een goed idee lijkt te zijn. Ik neem dat mee nu al voor mijn 6-jarig zoontje.

Bert uit Herentals die vraagt via de Joe-app, is Karel al terug? Het antwoord is nee. We zitten nog altijd met Jan Bosman opgescheept, maar tussen ons gezegd en gezwegen. Hij doet dat eigenlijk keigoed tussen 1 en 4. En daarom kan je dus nu van Mama Mama meezingen met Lady Gaga, maar ook van Ja Ja Ja Ja met Jan Bosman. Je krijgt hem de hele middag lang.

0: Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
3: niet. Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Oh nee.
7: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
8: Een hele goede maandagmiddag. Ik weet het is maandag, maar we gaan er zo voor zorgen dat die zo goed mogelijk verloopt met de beste muziek. En het nieuws van 1 uur met Niels Rosa Peralta.
9: Een goede middag. Het Hanta cruiseschip is aangekomen in Rotterdam. Graaf Etienne Davignon is overleden. En Iran doet een nieuw vredesvoorstel aan de Verenigde Staten. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. Ze zouden de wagen zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest, zegt collega Katrien Sales.
10: De auto is van een familielid, een vrouw, maar zij moet nog worden ondervraagd. Het is nog niet echt duidelijk hoe die jongeren aan de sleutels van de auto zijn gekomen, maar er is op dit moment geen enkele indicatie dat ze toestemming hadden om die auto te gebruiken.
9: Ja, bij het ongeval kwam een jongen van 16 om. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het parket onderzoekt nog altijd hoe het ongeval kon gebeuren. Het is wel al duidelijk dat de bestuurder van 17 veel te snel reed. En het cruiseschip waarop het dodelijke Hanta-virus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, dus de bemanning en dokters, moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
11: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
9: De passagiers van het schip werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hanta-virus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven.

0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quintin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen dan bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: Dat laatste was graag gehoord tot 26 graden. 8 files op dit moment waar je tijd verliest. Antwerpse ring richting Nederland, daar begin ik. Daar staat file tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid. Komen 35 minuten bij. En tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat 25 minuten. In de richting van Gent op die Antwerpse ring gaat het traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je 20 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne, waar de weg is afgesloten, komen er 10 minuten bij. Richting Antwerpen dan op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna Linkeroever verlies je 20 minuten. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost komt er een kwartier bij. En ook een kwartier op de E17, maar dan tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Nog eentje, op de ring rond Gent in de richting van Zelzaten gaat het traag tussen Gent, Zeehaven en de Skaldenstraat. Daar komen op dit moment 5 minuten bij.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.

De laatste happen van mijn middageten in de mond aan het steken ben, is deze Ronan Keating al gepasseerd met Life is a Rollercoaster. Zometeen is er Camerad met Be Mine, fijne dansplaat, maar eerst nog eens de Talking Heads met Road to Nowhere.

Net wat een maandag nodig heeft deze Be Mine van Kamrad. En Kamrad, dat is de artiestennaam van Tim Kamrad, een Duitse singer-songwriter. Heeft trouwens ook al in de Voice van Duitsland gezeten, 2 jaar geleden. Dus de man is duidelijk goed bezig. Duran Duran mag nu met Ordinary World.

0: Niks leuks aan een ordinary world. We hebben er van alle geuren, kleuren en soorten nodig, zeg maar. Duran Duran kreeg hier bij Joe. De West Stars die komen er meteen aan met A Brand New Day. Over zo'n kleine 2 minuten.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Als venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van uw Google Chrome.
6: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
7: Strijk!
9: Nu exclusief op streams.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar hoezo?
12: Sorry, Marties WK.
1: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
15: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
14: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
16: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Ja, dit was al een feestje van de Wizstars en een brand new day, maar ik had een bericht gekregen van Peggy die schrijft: hey, zou het mogelijk zijn om Dara nog eens te draaien voor mijn collega's van Vers Atelier? Dan kunnen ze daar nog eens volledig op uit de bol gaan. Dara, de winnares van het Songfestival met Bangaranga. Ik heb gekeken, beste Peggy, maar het zit nog niet in onze computer. En dat mag je dan nog niet draaien, hè? Dus ik hoop dat de Wizstars ook goed waren.

0: Ja, ik heb het gemist. Excuses, maar Sven en Anke hebben hem blijkbaar wel vanmorgen gedraaid. Bangaranga van Dara. Ik heb hem trouwens ondertussen ook teruggevonden in onze computer. Maar ik zal zien waar het eventueel kan en of het eventueel mag. Ondertussen is het 1:01 geworden, dus we gaan eens kijken onderweg wat daar precies gebeurt. Wat files op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Daar verlies je 35 minuten en een kwartier tussen die Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland op de Antwerpse ring staan files tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid. Een half uur extra reistijd daar. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 25 minuten bij. Richting Antwerpen dan op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je een half uur. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 20 minuten. En dan de E313 naar Antwerpen, daar staat file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Die verliest er 20 minuten. En tussen Lummen en Beringen, daar komen 10 minuten bij. Op de ring rond Gent richting Oostakker tot slot, tussen de Skaldenstraat en Gent-Zeehaven, daar staat file en verlies je 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Ja, het is nog een beetje vroeg, hè, om dat glas te heffen. Tenzij er water of een frisdrankje in zit natuurlijk. Dan kan het wel raise your glass, zoals dat van Pink. En als die ooit nog eens komt concerteren naar België, gegarandeerd dat ik daar weer bij zal zijn. Want dat is altijd een feestje. Nu feest met Cool and the Gang. Die houden het allemaal lekker fresh.

0: Ik dacht dat ik de sleutel kwijt was, maar ik heb hem ondertussen teruggevonden en dat is goed nieuws. Zo kan ik de schatkamer zo meteen weer openmaken en dat doe ik na de Backstreet Boys en Larger Than Life.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: schatkamer.
1: Niet de leukste schatkamer, want het is vandaag op deze 18e mei namelijk de sterfdatum van Ian Curtis, de Engelse zanger en liedjeschrijver die vooral bekend is als frontman van Joy Division. En met Joy Division bracht hij twee invloedrijke albums uit en scoorde ze ook een aantal hitjes, waaronder hun bekendste Love Will Tear Us Apart, die ik zo meteen ook ga draaien. Ian Curtis leed aan zware epilepsie en depressies en de zware medicatie en de angst voor die epileptische aanvallen, die soms ook tijdens concerten plaatsvonden, eisten mentaal en fysiek hun tol. En op 18 mei 1980, vlak voordat de band op tournee zou gaan door de Verenigde Staten, maakte Ian Curtis op 23-jarige leeftijd amper een einde aan zijn leven. En om hem te eren hebben de overgebleven leden de naam Joy Division niet meer gebruikt, maar hebben ze zich wel op een andere band gericht met al evenveel succes. En dat werd dan New Order. Muzikaal heeft hij heel veel bijgebracht en daarom vieren we dus vandaag hier bij Joe de sterfdatum van Ian Curtis en krijgt hij een plaatsje in onze schatkamer.

Het nummer zou gaan over Deborah. Dat zou Ian Curtis vrouw geweest zijn op dat moment. En het stel ging gaan scheiden omdat hij was vreemd gegaan met een Belgische dame, die Ian Curtis. En daarom schreef hij deze Love Will Tear Us Apart van Joy Division. Heel veel nummers en heel veel keren gecoverd dat nummer door de loop der jaren. Maar het origineel dus van Joy Division op deze sterfdatum van Ian Curtis. Run.

Oh, moet dat nu allemaal op maandag? Let's get loud, Jennifer Lopez. Fijne hit natuurlijk blijft dat, maar roepen, ah, ik weet niet hoor. Maandag, het gemak wakker worden om de rest van de week te overleven. In ieder geval, Jennifer Lopez scoort op dit moment ook nog samen met David Guetta, staat in de hitlijsten met Save Me Tonight, dus ze is nog altijd heel erg goed bezig. Dit krijg je nu, Joe Cocker, N'oubliez jamais.

0: Als je de tijd hebt, moet je de videoclip van dit nummer ook nog maar eens bekijken. Want in dat filmpje loopt Joe Cocker samen met de Franse actrice Catherine Deneuve door de straten van Parijs. Dus de moeite waard om dat eens te gaan herbekijken. Zometeen het nieuws van 2.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
0: Dit is jou. Ja, ik was net al aan het zeggen, niet te luid allemaal, want het is maandag. Daarom zorg ik straks natuurlijk ook weer voor een easy momentje. Twee easy platen na elkaar. Na het nieuws van de 2 uur onder andere, dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
5: Een goedemiddag. Alle gewonden van het ongeval in Brasschaat zijn buiten levensgevaar. Graaf Etienne d'Avignon is overleden en Iran doet een nieuw vredesvoorstel aan de VS. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Brasschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. Ze zouden de wagen zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest, zegt collega Katrien Sales.
6: De auto is van een familielid, een vrouw, maar zij moet nog worden ondervraagd. Het is nog niet echt duidelijk hoe die jongeren aan de sleutels van de auto zijn gekomen, maar er is op dit moment geen enkele indicatie dat ze toestemming hadden om die auto te gebruiken.
5: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om. Het parket onderzoekt nog altijd hoe het ongeval kon gebeuren. Het is wel al duidelijk dat de bestuurder van 17 veel te snel reed. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Het is 2 minuten over 2 en het fileleed neemt toe. Daardoor, of daarom, beperk ik mij tot de files waar je 10 minuten of meer verliest. Ik begin in de richting van Antwerpen op de E313. Daar gaat het moeilijk tussen Lummen en Beringen. Daar wordt een ongeval gemeld en verliest daar op dit moment al 3 kwartier. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost gaat het ook traag. Daar komen 20 minuten bij. En op de E34 richting Antwerpen staat file tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever. 1 kwartier verlies je daar. Antwerp-Sering richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan ook daar. Daar wordt een ongeval gemeld. Je verliest er ook 3 kwartier. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt er 1 kwartier bij. Op andere plaatsen, ik zal het nog eens herhalen, in de

Voor zover ik er verstand van heb, zou je daar een line dance kunnen op doen, denk ik, op die Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ik denk dat dat helemaal past. Zit er ook een beetje in, dat country-achtige. Dus hele fijne nieuwe single, die Kingdom of Fear. Heel wat rustiger aan nu met deze Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
2: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
7: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
8: Je leven lang.
9: Speel Win for Life online of in je winkel.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Mark Ronson, maar je hoorde dus vooral Amy Winehouse met Valerie. Even kijken op de klok. Ah, ik heb nog tijd om voor het verkeersoverzicht van 2:30 nog twee nummers te draaien. En het zijn niet van de minste, want Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel die komen er zo meteen met Hoe het danst nog eens aan. En eerst de hele andere kant van de wereld trekken we met Alphaville. Dit is nog eens Big in Japan hier bij Joe.

0: Zometeen is er Texas en de Black Eyed Boy. Na een aantal files richting Antwerpen op de E313 file tussen Lummen en Beringen. Daar verlies je 50 minuten. En tussen Randst en Antwerpen-Oost komen 10 minuten bij. E19 tussen Sint-Joop in het Goren en Antwerpen-Noord. Ook daar verlies je 10 minuten. En ook 10 minuten op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Daar wordt een ongeval gemeld. Daardoor verlies je daar 25 minuten. In de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt er op dit moment een kwartier bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

De volgende hier op Joe wordt het Beach Boys met Kokomo. En Kokomo, dat is een populair strand onder andere op Curaçao. Maar dat hebben we eigenlijk niet nodig, want vanaf donderdag wordt het hier 25 graden. Dus dag, Kokomo.

0: Ja, ik begrijp dat hoor. Kokomo Beach, dat klinkt zo exotisch natuurlijk. Maar geloof mij vrij als ik zeg dat het deze week op het strand van Sint-Anneke waarschijnlijk ook wel 5, 26 graden gaat worden. Dus je hoeft zo ver niet te reizen. Zometeen is er Natalia met Higher Than The Sun.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
7: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja...
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja! Maar ja...
7: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
8: Oh ja!
9: Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

storm Natalia, net gepasseerd met Higher Than The Sun. Dus nu gaan we voor windstilte. Want elke dag hier omstreeks dit tijdstip heb jij recht op een zenmoment. Twee rustige nummers na elkaar. En dat is vandaag dus ook het geval. Met zometeen Brass in Pocket van de Pretenders die je nog eens te horen krijgt. Maar eerst Shake You Down van Gregory Abbott. En die Gregory Abbott, voordat hij doorbrak als zanger, gaf de man ook Engelse les aan de University of California, Berkeley. En dat is een redelijk prestigieuze universiteit. Shake You Down schreef hij, en met die titel bedoelde hij eigenlijk de intense aantrekkingskracht die een man voelt als hij een mooie vrouw ziet. Ja, tegenwoordig kan dat ook in alle andere richtingen, want liefde is gewoon liefde, zeg maar. En hij testte die zin eerst uit op zijn eigen vriendin, en toen zij positief erop reageerde, besloot hij ook om er een nummer omheen te schrijven. En dit liedje stond in de Verenigde Staten liefst 4 weken op de eerste plaats in de hitlijst. En dat moet je maar doen, want dat is daar niet zo makkelijk uiteindelijk. En behaalde dus ook de platina-status. Zometeen dus Pretenders. Eerst deze Shake You Down, Gregory Abbott.

Ed Sheeran en Celestial. Ik heb even opgezocht wat die Celestial betekent. En het is, of het heeft absoluut geen toepassing op mij, want het betekent hemels of van de hemel. En daar kom ik absoluut niet vandaan. En eer ik daar ook zal binnen mogen, zal ik nog heel erg mijn best moeten doen hier op aarde, denk ik dan. Nu Eric Iglesias. Dit is Rhythm Divine.

0: Je moet maar het geluk hebben om een zangeres als Alison Moyet aan de haak te kunnen slaan om te komen zingen bij jouw groepje. En dat gebeurde hier bij Yazoo en Don't Go. Zometeen is er het nieuws van 3. En straks gaan we swipen en liken.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
2: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog iets kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
1: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
3: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar?
7: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Ja, wat die swipe en like betreft, ik heb al even vooruitgekeken en het wordt een moeilijke vandaag. Echt 5 steengoede nummers, maar kijk, de verantwoordelijkheid die ligt daarvan niet bij mij. Nieuws van 3 uur met Niels Rosa Peralta.
10: Goedemiddag. Het Hanta cruiseschip is aangekomen in Rotterdam. Een grote actie tegen cybercriminaliteit. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de Italiaanse duikers liever. De bemanning van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Het schip meerde vanochtend aan in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien, waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
11: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven. Sowieso elke dag telefonisch en mogelijk ook wel op afstand. Contact natuurlijk altijd met beschermende kledings- en mond-neusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
10: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Dat gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. 1 van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Deze namiddag en vanavond zwaar bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en hagel, maxima rond 16 graden. Morgen opnieuw veel wolken en vanaf de middag buien, ook tot 16 graden. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Het is 3 minuten over 3. Ja, en de files, die groeien maar aan. 5 files waar je 10 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent staat file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 20 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen ook 20 minuten bij. In de richting van Antwerpen op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord schuif je aan. Je verliest er een kwartier. En ook een kwartier op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 gaat de traag tussen Ranst en Antwerpen-Oost.

waarschijnlijk ingezongen met een groot zwart kruis op hun voorhoofd. De mensen van Fleetwood Mac en Little Lies. Leugens, dat wil ik hier straks niet ontvangen natuurlijk, als je mij een goede reden geeft waarom jij wil swipen en liken. Want ik doorzie dat meteen als je liegt, dus doe dat maar niet. Maar denk misschien al eens even na ondertussen wat jij als reden zou willen sturen straks om mij te overtuigen om te swipen en te liken. Officiële oproep, die volgt daarvoor zo meteen.

0: Robin S. en Show Me Love. Je gaat niet geloven, ik zit hier in de studio. Maar het ruikt hier ineens naar regen.
1: Ja.
0: En ik ben zo naar buiten aan het kijken en... Ja, ik denk dat het hier hard aan het regenen is. Maar je ruikt dat soms, hé. Plots komt dat op en dan ruik je de regen. En dat is, ik vind dat eigenlijk best wel een hele fijne geur. Goed, ondertussen ben ik klaar om jouw redenen te ontvangen natuurlijk in de Joe-app. Waarom jij vandaag met mij wil swipen of liken. En dus je stuurt in de Joe-app het bericht. Ik wil swipen en liken. Omdat. En dan een goede reden erbij zetten natuurlijk. En uit al die redenen die binnenkomen, kies ik er dan straks iemand uit die dat met mij mag doen. Je weet het, er valt niks te winnen, maar misschien zit er ergens wel jouw favoriete plaat tussen die je heel toevallig in het lijstje terugvindt. En dan kan je die gewoon liken en dan draai je die meteen. En anders, als het niet meteen jouw zin is, dan mag je swipen. Dus alle redenen mag je nu doorsturen via de Joe-app. Ik wil swipen en liken omdat. En dan ga ik aan de slag. En aan de slag betekent alle redenen lezen en er eentje uitpikken die dat straks dan mag doen. Ondertussen deze geweldige plaat. Billy Joel, altijd fijn om te draaien. Dit is hij met Piano Man.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
0: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij...

0: Swipe of like?
1: Goh, als ik al die redenen zie binnenkomen waarom ik jou zou moeten bellen, dan zou ik eigenlijk met iedereen willen bellen, want er zitten zoveel goede dingen tussen. Maar ja, uiteindelijk moet ik dan kiezen en ik heb Mirjam aan de telefoon. Dag Mirjam.
2: Dag Jan.
1: Ja, want jij bent met een werkje bezig dat je eigenlijk precies niet zo graag doet.
2: Nee, mijn derdejaars moesten een samenvatting maken van een tekst over complimenten krijgen.
1: Ja?
2: Wel 35 keer eigenlijk hetzelfde ongeveer lezen en corrigeren.
1: Ja, en waar let een mens dan op als je die teksten leest?
2: Ja, we hebben samen wel eerst een schema leren maken. En ze moeten dan ook signaalwoorden gebruiken en correcte zinnen kunnen maken.
1: Ja, ja, want dat is tegenwoordig toch wel een beetje een probleem, hè? Mirjam, taal, Nederlandse taal.
2: Ja, inderdaad, taal is een probleem, daarom dat wij daar extra aandacht aan besteden.
1: Ik vind dat je daar groot gelijk in hebt, want taal, het gaat een beetje verloren en we moeten daar meer en meer aandacht aan besteden. Pas op, ik geef af en toe ook een beetje les aan journalisten in SP en die moeten daar ook op letten wat mij betreft, dus... Die turbotaal moet er zoveel mogelijk uit. Het moet gewoon correct Nederlands worden weer terug.
2: Ja, dat klopt.
1: We gaan swipen en liken. Wat is jouw muziek over het algemeen, Mirjam?
2: Ik ben een heel grote ABBA-fan, dus...
1: Ja, dat stond niet in je bericht, voor alle duidelijkheid.
2: Nee, ik had het duidelijk niet in mijn bericht gezet.
1: Vooral eer mensen weer denken van, ah ja, tuurlijk, typisch. Maar het is, je hebt het niet vermeld. Je had gewoon over die derdejaars bezig geweest. Dus ja. Hier gaan we. Je weet het, als je het niet leuk vindt, dan swipe je gewoon. Ga je tot de vijfde kandidaat, dan moet je met de vijfde kandidaat verder. Dan draai ik die sowieso. Ja?
2: Oké, prima.
1: Komt-ie.
3: Okay, ready?
0: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
2: Swipe.
1: Dat ging heel snel, ik heb de titel nog niet gezegd. Graceland van Paul Simon, nee, geen fan van?
2: Nee, ik heb iets meer energie nodig.
1: Oké.
0: Kandidaat 2.
2: Swipe.
1: Ook al swipe voor The Scorpions en Wind of Change, dat gaat snel.
0: Kandidaat 3.
1: Marianne Rosenberg met Ik bin wie du.
2: Ik vind die wel leuk, maar ik ga toch nog swipen.
1: Je bent nieuwsgierig, hè, Mirjam?
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, ik denk het wel. Oké, dan gaan we verder.
0: Kandidaat 4.
1: Kandidaat 4 is
2: compleet. Nee, swipe.
1: Pas op, dan moet je het met de vijfde doen, hè?
2: Ik weet het.
1: Ja? Oké, dan gaat deze er dus ook uit.
2: Ben benieuwd.
0: Kandidaat 5.
1: It's all coming back to me. It's all coming back. Céline Dion en It's all coming back to me.
2: Ja, dat Céline Dion vind ik inderdaad een hele goede tweede keuze na ABBA.
1: Een tweede keuze na ABBA. Céline Dion, daar heb je dus voor gekozen met It's all coming back to me now.
2: Ja, dankjewel.
1: Die ga ik dan nu draaien en dan weet je, zo meteen krijgen al die andere kandidaten een tweede kans. Kan je misschien stemmen voor iets wat je nog leuk vindt, maar eerst even genieten.
2: Ik ga nog een keertje stemmen op mijn nummertje 2 dan.
1: Groot gelijk. Eerst even genieten nog van Céline Dion. Bedankt voor het meespelen, Mirjam.
2: Dankjewel, Jan. Ja, dag.

0: Mirjam heeft waar voor haar geld gekozen, want een plaat van 5,5 minuut van Céline Dion, It's All Coming Back To Me Now, betekent dat Paul Simon met Graceland, Scorpions met Wind of Change, Marianne Rosenberg met Ich Bin Wie Du en Coldplay met Viva La Vida nu een tweede kans krijgen. Dus open de Joe-app en duid aan welke plaat jij graag helemaal nog wil horen. De scores die verschijnen daar onmiddellijk, dus je kan het allemaal zelf volgen of jouw favoriet het haalt. En anders moet je maar heel veel mensen in jouw buurt overtuigen om ook te gaan stemmen. Stemming is dus nu geopend. Laat het niet liggen en zorg ervoor dat jouw favoriet nog gedraaid wordt. Op dit moment Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Komt daardoor een defect voertuigje, verliest er 25 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen er ook 20 minuten bij. En in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, de weg is daar afgesloten, daar verlies je ook een kleine 20 minuten. Richting Antwerpen dan op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord komen 20 minuten bij. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, daar verlies je een kwartier. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je dus minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.
0: Ja, ik zie het hier flink bewegen, hè, die scores. Op dit moment aankoop. Scorpions met Wind of Change. Marianne Rosenberg op 2 met Ich Bin Wie Du. Coldplay op 3 en Paul Simon op 4. Maar je kan dus daar nog serieus veranderingen brengen. Duid jouw favorieten aan. Gewoon de Joe-app openen en dan tweede kans, swipe or like, aanduiden wat jij graag wil horen. Straks het resultaat. Eerst onder andere nog deze Madness.

Madness met Our House. Nog één nummer heb je de tijd om aan te duiden welke van de Swipe or Like nummers die het niet hebben gehaald je een tweede kans wil geven. Op dit moment Wind of Change van Scorpions aan kop. Resultaat en winnaar na deze Suzanne en Freek en halverwege.

0: 9.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
4: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
5: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
6: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
5: Sorry, kan dat wat korter?
6: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
5: Nee, nee, korter.
6: Koop lokaal. Voilà.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
8: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
9: Win for life. Win for life. Win tot €5.000 elke maand.
10: Elke maand, elke maand, elke maand.
9: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
14: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

Je kon ons live volgen in de Joe App natuurlijk. Scorpions en Wind of Change kregen wij jullie 48%. Marianne Rosenberg met Ich bin wie du 35% achter haar naam. Coldplay ging met 11% van de stemmen aan de haal. Paul Simon met 6%. En dus draaide ik met veel plezier die Scorpions als tweede kans met 8%.

0: meezinger van Anita Meijer en Why Tell Me Why. Om af te sluiten heb ik nog een beetje goed nieuws. Zoals altijd eigenlijk, want vandaag is precies 25 jaar geleden dat de animatiefilm Shrek in première is gegaan. De film die ons leerde dat ogers en ezels ook wel gevoelens hebben en misschien de moeite om die vanavond nog eens te herbekijken. En dan ook nog breaking news uit een vijverwinkel in Sint-Niklaas, waar ze dus al 32 jaar papegaai Coco op de stok hebben zitten. En dat is een echte macho. Tot die macho afgelopen week een allereerste ei heeft gelegd. Dus hij is eigenlijk een zij. En dat komt omdat bij veel papegaaien het geslacht niet zomaar kan zien aan het uiterlijk. Zelfs niet na meer dan 30 jaar. 32 jaar undercover, dat is een heel sterke prestatie. Maar vooral ook dikke proficiat aan de toekomstige moeder. En welke eieren Tom en Rani gaan leggen, dat ontdek je zo meteen na 4 uur.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks.

0: €2,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Code yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, mam!
10: Dit is jouw... Ah, nog eens een hele volledige 5-daagse De Kok en de Koning week met de beste muziek en de geinigste onzin die je op dit uur op de radio kan vinden. Zeg, Dire Straits komen eraan. En ja, het is met Sultans of Swing. Maar eerst 4 uur, Julie Zabo.
11: Goedemiddag. Een dodelijk ongeval op Linkeroever. Het Hanta-cruiseschip is aangekomen in Rotterdam en een grote actie tegen cybercriminaliteit. Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde aan haar school. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De bemanning van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Het schip meerde vanochtend aan in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien, waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
12: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven. Sowieso elke dag telefonisch en mogelijk ook wel op afstand. Contact natuurlijk altijd met beschermende kledings- en mond-neusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
11: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Intussen wordt het schip helemaal gedesinfecteerd. Dat duurt wellicht nog tot vrijdag. En Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Het gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. Deze namiddag en vanavond zwaar bewolkt met soms stevige buien, een kans op onweer en hagel, maxima rond 16 graden. Morgen opnieuw veel wolken en vanaf de namiddag buien, ook tot 16 graden. Woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
13: Ah. Fast forward naar donderdag graag.
14: Alles
13: heel
14: uit.
13: Goedemiddag. 9 files op onze snelwegen, 9 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier erbij daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West en in de richting van Gent een kleine 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen vertraag je wat op de A12, 32 minuten om precies te zijn tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Een klein kwartier ook tussen Valor en Antwerpen-Zuid op de E34. 13 minuten ook tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 12 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E40 door een ongeval tussen Berthem en Haasrode een klein kwartier trager daar. En op de Brusselse Buitenring ook 11 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Dat hoef ik uiteraard nooit af te kondigen op de radio, maar ik doe het toch. Kijk, 1978 stond op 15 in de top 2000 van ons najaar. En die gaat daar nooit lager dan 20 staan, denk ik.
1: Ja, ook altijd.
0: Al veel gebeuren.
1: Zit ook altijd in de top 10 van onze 70s, top, maar, hè?
0: Absoluut, die draait ze op Joe Gold bij de collega's ook echt helemaal grijs en goud. Dus absoluut daarheen als je van dit soort muziek houdt. Of blijf gezellig hier, mag ook.
2: Ja, de kok en de koning.
1: Ja, en heel goedemiddag. Ik hoop dat je wat hebt kunnen genieten van dat extra lange weekend dat het lente- of communiefeest een groot succes was. De citytrip een verrijking of de staycation misschien een badje van rust. Bij mij was het vooral dat laatste met heel veel quality time voor mezelf, mijn gezin, familie en vrienden. En dat deed enorm veel deugd. Soms lopen we onszelf zodanig voorbij dat we niet genoeg de tijd kunnen nemen voor de mensen die er echt toe doen. Enfin, onze Zemmerken is weer helemaal volgeladen om er in deze nieuwe week goed in te kunnen vliegen. Laat ons gerust weten hoe jouw weekend was en hoe gelukkig je daarbij hebt gevoeld. Of nu voelt, want daar gaan we straks iets mee doen. Met die geluksbarometer van ons. Hoe gelukkig heb jij je tijdens het weekend gevoeld, Tom?
0: Wel, Ingeborg, dat hangt er vanaf.
1: Deel het. Gooi het in de groep, Tom.
0: Hangt er een beetje vanaf welk moment van het weekend je precies bedoelt.
1: Ja?
0: Mijn hoogtepuntje was eigenlijk wel vrijdagavond ben ik met mijn beste maten naar het heerlijke festival Horst hier in Vilvoorde geweest.
1: Ja?
0: En dat was dansen en bijpraten.
1: Ja.
0: En
1: ook veel regen waarschijnlijk niet.
0: Bah, viel mee. Viel mee. Ja, en dat is binnen en buiten, dus we konden daar een beetje vluchten voor de buien, maar het viel eigenlijk goed mee. Maar als het over geluk gaat, de ochtend erna was het heel vroeg dansoptreden van mijn dochter haar dansschool.
1: Oei.
0: Toen was ik iets minder gelukkig, maar niks dat een zonnebril en een dafalganneke niet kon oplossen. Het grappige was, ik ben naar een collega van ons tegengekomen, wie zijn dochter ook op die dansschool zit.
1: Ah, ja.
0: Die was ook naar Horst geweest, die zat daar ook met haar zonnebril op. Dus
1: ja, want op Horst geen dorst, waarschijnlijk.
0: Nee, dat gebeurt daar niet. En gisteren was ik ook heel gelukkig, want toen was het de verjaardag van mijn mama. Die is eigenlijk vandaag, die wordt vandaag 65.
1: Ah, proficiat.
0: Gisteren gevierd.
1: Hoe heet je mama?
0: Marianne.
1: Marianne.
0: Ja, het is grappig.
1: Proficiat Marianne.
0: Heet Marianne en haar zus heet Annemarie.
1: Ah,
0: omgedraaid, ja, humor hoor.
1: Oh, leuk.
0: En ik koester ook wel echt, 65.
1: Tuurlijk.
0: Dat is jong en fris. En
1: ja.
0: Die hebben zo'n druk agenda qua vrijwilligerswerk en zo.
1: Ja.
0: Ik heb echt heerlijke, warme ouders, dus ik ben een hele fiere zoon. Dus afijn, mijn korfje is ook vol.
1: Allee, dat treft dan.
0: Ja.
1: Ik hoop dat je maag weer helemaal stabiel is, want zoals elke maandag komt Elise Eet Alles weer koken. En het is allemaal eten van de korte keten. Dat rijmt niet alleen, maar het is ook nog eens goed voor onszelf en de wereld. Maar hoe je het aanpakt, ja, dat is natuurlijk een ander paar mouwen. Daar wijst Elise, zelfs de grootste kookdummies onder ons. Hallo Tom.
0: Ja, dank je.
1: Straks met veel plezier de weg.
0: Yes. En als jij al vond dat de jeugd van tegenwoordig alles heeft wat hun hartje maar kan begeren, wel over dat geluk gesproken, het zou zomaar eens waar kunnen zijn. Dat wijst een onderzoek toch uit. Daar duiken we straks in. Maar eerst begeert ons hartje Baggin van Madcon met die heerlijke uithaal in het begin.
3: Dit is Joe,
2: de kok
3: en de koning.

0: Midden van de 80's, Madonna 1985 Into the Groove. En dat is nu toeval, want ja, we vroegen net hoe gelukkig was jouw weekend. Dat van Dirk was niet zo gelukkig. Die stuurt een foto van zijn hondje. Ja. Onze Camille is heen gegaan. 15 jaar was hij en ik mis hem. Maar jullie draaien nu toevallig Madonna. Dat is zijn en mijn lievelingsmuziek.
1: Maar kijk.
0: Ja, een non met smaak.
1: Speciaal voor Camille. En al andere mensen die houden van Madonna.
0: Ja.
1: Nathalie Wittevrongel die zat ook niet slecht. Wij waren voor onze huwelijksverjaardag. Ze zijn 12 jaar getrouwd op citytrip naar Istanbul. Ja, Istanbul,
0: amai,
1: dan is het niet erg, hè. Als het daar gebeurt.
0: Zeg, als die voor 12 jaar, dat is zo'n random jaar, als die al naar Istanbul gaan, wat gaan die dan op een rondjaar, zo 15 en 20 jaar? Dan moet die een wereldreis maken.
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Ja, Carla is ook op reis geweest. Superleuk, lang weekend gehad. Met een van mijn dochters naar Polen geweest. Auschwitz bezocht.
1: Oh.
0: Er staan ook nog wel andere dingen bij.
1: Ja.
0: Maar dat is, ja, leuk, zou je dan ook niet. Interessant en boeiend moet dat geweest zijn.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar ook een kasteel met een vuurspuwende draak en een zoutmijn. Vlakbij Krakau.
1: Ja.
0: De moeite zijn.
1: Magda, die stuurt... Mijn kinderen waren dit weekend naar Disneyland Parijs. Ik heb allemaal foto's gekregen met lachende gezichtjes. Kinderen gelukkig en mama dus zeer gelukkig.
0: En wat doet een Vlaming tijdens zo'n lang weekend? Dat is verbouwen, verbouwen, verbouwen.
1: Ja,
0: Karel is al 2 jaar bezig in een huis.
1: Ja.
0: Vier dagen verbouwen. Maar bij Sandra was het goed nieuws. Na weken breken en stof is de nieuwe keuken geplaatst. En dit weekend alles ingeladen. Oh, zo'n nieuwe keuken inladen. Oh,
1: heerlijk.
0: Vind ik het leukste dat er is.
1: Ja.
0: Zo'n keukenkasten inrichten.
1: Ja, en bij Christel was het ook heel leuk. Zaterdagmiddag super gelukkig toen mijn dochter Lotte en 2 andere spelers van Lokeren goud hebben gehaald met de badminton op de Special Olympics. Super trots om hen, hen zal ze bedoelen waarschijnlijk. En nogmaals via deze weg, dikke proficiat, ook van ons Lotte.
0: Ja, en aan alle atleten van Special Olympics, fantastisch goed gedaan.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Al dat geluk kan zomaar even een reden zijn om een plaatje aan te vragen.
1: Zeker.
0: Of dat mag ook gewoon mega random zijn. Laat maar weten wat je graag wil horen.
1: Ja, gewoon doorsturen wat je wil horen. Voor wie, waarom, via de Joe-app. Dankjewel.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: Gala, Freed from Desire. Ja, en Marianne in de Joe-app, die mag ook haar galakleed bovenhalen, want daar was het goed nieuws, hè, van het weekend.
1: Ja, klopt. Mijn zoon heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Verrassing geslaagd, joepie, en een trouwfeest in het verschiet.
0: Er staat nu wel niet bij of die ja heeft gezegd, die vriendin.
1: Ja, ongetwijfeld, hè, als het geslaagd is. Ja, ah ja, maar ze zegt wel verrassing geslaagd. Sorry, Marianne.
0: En ze gaan dat feest toch houden. Maakt niet uit.
1: Sorry, Marianne. Flauw mopje.
0: Heel goed.
1: Ja, je mocht verzoekjes doorsturen. Ja. Er kwamen ook een paar gekke verzoekjes binnen. Maar het is een maandag na een lekker lang weekend. En dus vinden wij het verzoekje van Wim uit Lummen wel een goed idee.
2: Ik ben Wim. Ik ben 47 jaar en ik ben van Lummen. Ik wou het liedje I Don't Like Mondays vragen, omdat enerzijds heeft het een heel vrije nasmaak, maar toch vind ik het een knap liedje en vind ik het prachtig gemaakt. En ik vind elke keer als ik het hoor terug een zaligheid om naar te luisteren. Groetjes!

0: Heerlijk, hè? Uit de tijd dat popnummers ook nog gewoon een klein beetje opera mochten zijn. Dankjewel, Wim uit Lummen, voor Boomtown Rats uit 1979. Straks nog muziek van Shakira. Ik heb ook nog Aha voor je klaarstaan en we moeten het over jouw geluk hebben. Eerst even kijken wat er gebeurt in de wereld. Het is 5:01. Julie, vertel het ons.
1: Een dodelijk ongeval op Linkeroever in Antwerpen. Een meisje van 16 is om het leven gekomen nadat een bestelwagen haar aanreed bij haar school. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder, een man van 47, was niet onder invloed. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En de overbevolking in onze gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. Begin deze maand zaten er meer dan 13.700 gedetineerden in de gevangenis, terwijl er maar plaats is voor zo'n 11.000. Er zijn nu ook al meer dan 750 grondslapers en er is niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en incidenten met agressie. Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten, maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel nu. Deze namiddag en vanavond zwaar bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en hagel, maxima rond 16 graden. Morgen opnieuw veel wolken en vanaf de namiddag buien, ook tot 16 graden dan.
2: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste files vinden we op de E40 nu. Door een ongeval tussen Berthem en Haasrode vertraag je daar 48 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 34 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de A12 ook een half uur trager tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E19 18 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E34 18 ook tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Richting Brussel op de E19 17 minuten trager tussen het UZ van Antwerpen en Rumst. Op de Brusselse buitenring 13 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 10 op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme. En tot slot op de E403 richting Brugge 11 minuten trager tussen Aalbeke en Etampuy-Moucron.

0: Shakira, Shakira.
1: It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo.
0: Echt leuke film trouwens om met de kindjes te kijken waar deze track bij hoort. Zootopia 2, daar is de titelsong van. Gekke Beestenboel was het ook zaterdag op het Songfestival. Heb jij gekeken, Rani?
2: Nee.
0: Dat was weer een pleiade van...
2: Rare wezens.
0: Bijzondere creaturen. Ja, er worden heel wat van die platen aangevraagd. Ja. Italië wordt hier aangevraagd. Mm-hmm. Groot-Brittannië, maar dat draai ik echt nooit meer. Dat was zo'n stuiterbal van een mens. Ja? En als ik dat al zeg...
2: Ja, dan moet het wel heel erg zijn.
0: Het gekke is dat mijn favoriete Griekenland niet meer aangevraagd worden.
2: Verdomme,
0: ja, die hebben wel de finale gehaald. Ja,
2: maar
0: ze hebben het niet gehaald, ja. Helaas.
2: Gek.
0: Ja. hoe zou dat nu komen? Maar dat Songfestival, daar zijn wij nog niet over uitgepraat.
2: Nee.
0: De VRT heeft een probleem. En wij gaan dat straks meehelpen oplossen. Want ze hebben ons nodig, denk ik. Rani, klein duiken in de rug.
2: Ja.
0: En over de VRT gesproken, normaal gezien praten wij daar nooit over, maar nooit in dit programma. En nu twee keer zelfs.
2: Ja, inderdaad. Ja, het is een klein land, hè. Vandaag zijn de resultaten van het Foto van Vlaanderen-onderzoek weer gepubliceerd. Dat is een groot maatschappelijk onderzoek waarbij de openbare omroep jaarlijks probeert te weten te komen waar de Vlaming van wakker ligt.
0: Ja, we liggen van alles wakker, maar wat er vooral interessant is in dat onderzoek, is hoe gelukkig Vlamingen zijn en op welk moment in hun leven. Het goede nieuws is, mijn dochter en jouw jongste zoon, die behoren bij de gelukkigste Vlamingen. Want onder je 18 ben je echt poepengelukkig, naar het schijnt.
2: Ja, en blijkbaar ouderen ook.
0: Ja, maar daartussen...
2: Ja. Maar daartussen, het variëren.
0: Waar wij zitten.
2: Ja, mannen zijn blijkbaar gelukkiger dan vrouwen.
0: Natuurlijk,
2: ja,
0: wij zijn ook beter in alles natuurlijk.
2: Ja, jullie moeten ook gewoon geen zak doen. Sorry.
0: Dat is waar. Dat is echt waar. Ja, nee, bij ons thuis moet onze dochter moet alles doen.
2: Dat is tegenwoordig niet meer.
0: Dat is ook niet waar.
2: Maar vanaf je 18e, zou je geluk blijkbaar een flinke duik nemen. En hoe dat allemaal komt, dat zullen wij straks over een tiental minuten vragen aan Sarah Klaas van de UGent. Die heeft een doctoraat in geluksonderzoek. Dus als iemand dat kan weten, dan is hij het wel. Hè? Ja.
0: Maar klopt dat? Ben jij na je 18e ongelukkiger geworden dan voor je 18? Ben je nu minder gelukkig dan toen je jong was?
2: Nee, wanneer ik zou was echt niet meer jong willen zijn.
0: Ja, ik zou wel eens terug jong willen zijn.
2: Ik was niet zo gelukkig als ik jong was.
0: Ah nee, maar ik zou dus terug jong willen zijn met alles wat ik nu weet.
2: Dan heb je niks meer te ontdekken.
0: Ja, nee,
2: je weet het al allemaal.
0: Dat is het hele punt, maar al die andere jongeren... het is nu niet dat ik... Ik denk dat ik nu gelukkiger en evenwichtiger en wijzer in het leven sta dan toen ik 17 was.
2: Ja, natuurlijk. Ja, absoluut.
0: Ja, wat weten die kindjes ook van het leven? Die weten nog niet wat geluk is.
2: Nee, maar als je zo nog... Ja, inderdaad, een tiener bent of zo, dan heb je nog niet te veel zorgen, hè? Je moet alleen naar school gaan, je daar amuseren met je vriendjes. Wow, goede punten halen, liefst.
0: Ja, ook niet altijd tof. En de liefde ontdekken en zo. Ik was niet zo supergelukkig toen ik 17 was, hoor.
2: Nee, ik ook niet.
0: Worstelingen en liefdesverdriet. Stuur ons even door. Wanneer was jij het gelukkigst als tiener of op een ander moment in je leven? Je mag daar echt wel knallen leeftijd op plakken in de Joe-app. Dan leggen we het zo meteen aan onze expert voor.
3: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Als venten, zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van uw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
9: Wat was dat?
10: De nieuwe comedy-reeks
8: Strike!
10: Nu exclusief op streams.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4.000 directe korting.
12: Het is Toyota.
11: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
14: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
13: HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI. De kok en de kok.

0: Even lekker hoog. De 80s in Take On Me, 1985 was dat, van Aha. Aha.
1: Ja, we vroegen daar, ja, daarnet naar jouw geluk. He, wanneer was jij het gelukkigst? Wow.
0: Ja. Ja. Veel reacties.
1: We gaan nog een selectie moeten maken in de vele, vele reacties. Maar ja, het is wel opvallend dat niet per se de jongen zijn die op het gelukkigst van hun je leven zijn.
0: Iedereen zou heel graag terug jong willen zijn, maar of je daar dan het gelukkigst was, is niet helemaal duidelijk.
1: Nee.
0: En eigenlijk zijn veel van onze luisteraars pas op latere leeftijd
1: Klopt.
0: Echt gelukkig geworden. Ik vind Miriam eigenlijk het mooiste voorbeeld. Die zegt, ik ben de laatste jaren sinds mijn 55 pas gelukkig en die heeft daar mega goede redenen voor. Want borstkanker overwonnen en sinds die periode samen met mijn man, die in mijn studententijd mijn beste vriend was.
1: Ja, leuk,
0: eigenlijk is Miriam, die is teruggegaan.
1: Ja.
0: Na al die jaren.
1: Ja, en Sandra, gewoon, die is toevallig ook 55 en ook op haar gelukkigst stuurt ze. Ik heb eindelijk durven te breken met de personen die alleen maar vroegen en niks terugdeden. Ja. Nu telt alleen nog mijn gezin en de personen die er echt toe doen. Soms moet je keuzes maken, hoe hard ze ook zijn, om voor je eigen geluk te gaan.
0: Ja, superveel mensen die echt een lange weg hebben afgelegd om gelukkig te worden. Ja. Aan de andere kant zegt Martien bijvoorbeeld ook, ik was supergelukkig op mijn 18, geen zorgen, de toekomst lag nog helemaal open. Twee jaar later is Martien haar papa verloren en ja, dat was die zorgeloze periode voorbij. Ja, bij sommige mensen is dat heel duidelijk ergens gebroken. Maar ja, hoe zit het nu? Want uit dat nieuwe onderzoek blijkt de oudste en de jongste...
1: Ja, die zouden het gelukkigst zijn.
0: Die zouden het gelukkigst zijn.
1: Ja, maar de 18-jarigen, die kunnen blijkbaar wel een oppeppertje gebruiken. Ja, dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een maatschappelijk onderzoek van VRT. Aan de lijn, Sarah Klaas van de UGent.
0: Dag Sarah.
2: Hallo.
1: Hey. Ja, je hebt een doctoraat in geluksonderzoek. Fantastisch, hè? Dus jij...
2: Ja, mooi, hè?
1: Ja, wauw, ik ben oprecht jaloers. Dus jij kan die resultaten van dat onderzoek ongetwijfeld wat duiden voor ons. Onze tieners en ouderen scoren het hoogst qua geluk. Hoe verklaar jij dat?
2: Bij die ouderen, daar zien we dat die echt wel beter scoren op zo de bouwstenen van een gelukkig leven. En wat daar echt heel hard opvalt, is dat die vooral heel hoog scoren op gemoedsrust. Dus die hebben meer het gevoel dat hun levensstijl eigenlijk bijdraagt aan een zekere rust in hun hoofd. En die hebben iets meer relativeringsvermogen. Wijsheid komt met de jaren, dus dat zit daar wel ergens in. Dus
0: je kunt
2: beter bepaalde zaken in perspectief plaatsen. En dan, bij die tieners, daar ben ik ergens wel een beetje verrast, omdat we toch ook wel weten dat ja, de puberteit dat best wel een woelige periode is.
1: Mm-hmm.
2: Maar er is ergens dan wel nog een zekere stabiliteit en nog een beetje die vrijheid en wat rust, wat eigenlijk vanaf de leeftijd van 18 jaar komt er toch wel wat meer verwachtingen en prestatiedruk. Dus dat kan wel mogelijk zijn verklaring zijn waarom dat we zien dat die tieners het toch wel nog heel goed doen en dat dan er eigenlijk een dipje is.
0: Ja, want dat is heel opvallend in dat nieuwe onderzoek. Het is een heel brede bevraging, maar dus vanaf 18 gaat het echt wel pijlsnel achteruit. Dan, is dat echt omdat het serieuze leven dan begint en je dan minder gelukservaring hebt, Sarah?
2: Dat heeft er sowieso wel mee te maken. Hè. Dat is een beetje een lastige periode in het leven. En dat is eigenlijk heel normaal. Dus we moeten ons daar ook niet al te veel zorgen om maken. Hè. Dat is ergens wel een normale evolutie in het leven. Maar vanaf het moment dat je eigenlijk afstudeert van het middelbaar, dan valt eigenlijk het leven dat tot dan toe eigenlijk zeker stabiel en voorspelbaar was. En daar komt plots verandering in. Hè. Er wordt veel van jou verwacht. Als in de zin van in plots beslissingen gaan maken die heel bepalend zullen zijn voor jouw toekomst. En dat is ergens ook goed, hè, dat we zelf die beslissingen kunnen maken. We hebben dat ook nodig, hè, dat we een beetje autonomie hebben in ons leven. Dat we daar zelf richting aan kunnen geven. Maar op de leeftijd van 18 jaar ben je nog zoekend en twijfelend. Dus dat is ergens ook normaal dat dat niet zo vlot gaat. En dat sommige mensen daar toch wel wat last door ervaren. Ja.
1: Kan de COVID-pandemie daar ook voor iets tussen zitten?
2: Ja, dat kan wel. Dus de 18 tot 24-jarigen, dat waren eigenlijk de tieners hè, van de COVID-pandemie. En het valt niet te ontkennen dat die pandemie toch wel een impact heeft gehad op de mentale gezondheid, maar ook op gevoelens van eenzaamheid. Mm-hmm. En we zien dat dat toch wel zeer uitgesproken was bij onder andere jongeren. En we weten dat hoe je je voelt tijdens je tienerjaren, dat eigenlijk een heel belangrijke voorspeller is van hoe dat je je voelt tijdens je volwassen leven. Dus aangezien dat die toch wel heel eenzaam zijn geweest in die periode, of toch vele daarvan, ik wil het ook niet dramatiseren, dat dat voor iedereen echt absolute horror was, dat is zeker niet het geval.
0: Maar
2: ja, maar aangezien dat die dus dan wel wat te maken hebben gehad met eenzaamheid, eigenlijk die groep, kan dat wel nog wat doorslepen.
0: Wat mij wel heel hard opvalt, tot je 18 blijken veel mensen in die bevragingen heel gelukkig te zijn, en dan later vanaf hun 65 terug, dat is dus eigenlijk je hele werkende leven dat je ongelukkiger bent. Doen we iets verkeerd met ons werk? Moeten we daar iets aan aanpassen, Sarah? Is dat ons probleem? Veel mensen sturen dat hier ook. Bij mij begon het toch wat minder te worden toen ik moest gaan werken.
1: Misschien is het juiste werk. Geen werk dat hen gelukkig maakt. Zou dat kunnen?
2: Dat zou zeker kunnen. Zeker als mensen zeggen dat ze het gewoon hebben, dat ze moeten werken. Misschien is het dan ook wel eens kijken. De moment om uit te kijken naar een job die dat je heel graag doet en dat je zin hebt om te gaan werken. Maar ja, het klopt wel. Hè. Er is wel wat aandacht voor werk. Dat wel ziekmakend kan zijn. Denk maar aan burn-outs en zo. Mm-hmm. Maar anderzijds, we weten ook uit onderzoek dat werk ook wel een positief effect kan hebben op mensen hun gezondheid, op hun welzijn. En dat soms zelfs herstel, bijvoorbeeld na langdurige ziekte, dat ook wel herstel kan bevorderen. Dus ik wil het zeker niet op het werk steken dat de werkende bevolking iets ongelukkiger is.
1: Ja, Sarah, er is blijkbaar ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen zouden over het algemeen gelukkiger zijn dan vrouwen. Hoe verklaar je dat? Is dat omdat die vrouw die mannen gelukkig houdt? Of hoe zit dat?
0: Ja, het zal dat wel zijn. Het zal dat wel zeker zijn.
2: Dat vind ik wel een interessante redenering, inderdaad.
0: Ja, voilà, dat komt nu in dat wetenschappelijk onderzoek terecht, hè, Rani. Echt, ik heb niet eens een vrouw en ik ben ook gelukkig.
1: Ja, ja. Ja, zeg maar, Sarah.
2: Wat we daar wel, dat is soms iets moeilijker om te interpreteren, omdat we eigenlijk vooral zien dat vrouwen vaker aangeven dat ze negatieve emoties ervaren. Maar wat we ook weten is, dat dat van vrouwen ook nog altijd meer aanvaard wordt dan mannen. Dus het kan goed zijn dat er eigenlijk geen wezenlijk verschil is in hoe dat mannen en vrouwen zich voelen, maar dat dat gewoon komt door dat dat van vrouwen nog net iets meer aanvaard wordt en dat we dat dan ook zien in hun antwoordgedrag in surveys. Dat is één mogelijke verklaring. Mm-hmm. Maar anderzijds is het ook wel zo, zeker bij jonge vrouwen, Dat er is nog steeds wel een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en er is nog altijd aandacht voor. En dat kan ook wel bij jonge vrouwen zeker maken dat zij soms het gevoel hebben van waarom zou ik eigenlijk mijn best doen als ik toch minder behandeld word? Of dat mijn moeite in die end toch minder gaat opleveren. Dus dat zou ook mogelijk zijn verklaring kunnen zijn.
0: Daar is nog flink wat werk aan de winkel, want dat is er absoluut niet. Sarah Klaas van de UGent, dankjewel. Doctoraat in het geluksonderzoek geschreven. Dat gaat je de rest van je leven achtervolgen. Oh. En ik hoop dat je er zelf heel gelukkig van wordt. We zijn dus het gelukkigst als we heel jong zijn en als we wat ouder worden. En daartussen maken wij er met z'n allen samen het beste van, ook hier op de radio. Phil Collins komt eraan.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: Hier zie je Christophe, die denkt dat wij de gelukkigste mensen op aarde moeten zijn. Rani, ja. Omdat wij altijd omringd zijn door leuke muziek en toffe mensen. En al die grapjassen aan de lijn af en toe. Ik denk dat hij zichzelf bedoelt.
1: Ik denk het ook, ja. Ja, tuurlijk zijn wij het gelukkigst, Christophe. Ja. Zeker als we jou aan de lijn hebben.
0: Ja, absoluut. Nee, ons hoor je absoluut niet klagen. Zeker omdat wij berichten krijgen zoals die van Ruben. Ik word gelukkig als ik Rani en Tom hoor.
1: Oh, dankjewel.
2: Lemmels.
3: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, wij worden altijd heel gelukkig iets over vijven. Want dan krijgen wij altijd iets lekkers voorgeschoteld door Elise Eet Alles. Dat is vandaag niet anders.
0: Ja.
1: En het is deze week de week van de korte keten.
0: Ja, dus mijn ketens zijn nog korter dan anders.
1: Voilà. Ik was eigenlijk van plan, maar ik vond geen om een korte ketting mee te brengen om jou

0: trading voor iedereen.
1: Want knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Wij worden gelukkig van Jermaine Stewart en van U2 met Beautiful Day zometeen. En komt de oplossing voor het Eurosong-probleem van de VRT? Misschien uit de Kempen? Dat zoeken we uit nog voor 6 uur. Eerst Julie Isabeau met het nieuws van 5.
7: Goedemiddag. Een dodelijk ongeval op Linkeroever in Antwerpen. De overbevolking in onze gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. En Iran heeft een nieuw plan om de straat van Hormuz te beheren. Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En in Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 omgekomen bij een arbeidsongeval, dat zegt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. En de overbevolking in onze gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen, zegt Pieter Hoebij van de Raad.
8: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
7: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan bijvoorbeeld welke schepen mogen passeren. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten, maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel nu. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minimaal straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en tot 26 graden.
9: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file op de E34 staat hier nu richting Antwerpen. Tussen Meldselen en Sint-Anna-Linkeroever vertraag je 22 minuten. Op de A12-19 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 10 minuten trager ook tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Op de E19 18 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E17 17 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E40 22 tussen Sterrebeek en Berthem. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 21 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook 19 tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. In de richting van Gent 12 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse buitenring 16 minuten erbij tussen Grimbergen en Jetten. En ook tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem.

0: Dat het zeker een beautiful day is voor Mark, want die is vandaag jarig en hij heeft dubbel geluk, want hij heeft een zus, Lut, die een berichtje stuurde om hem te verrassen met een fijne verjaardagswens en een lied van U2 bij deze. Mark, gelukkig verjaardag.
1: Dat is nu toch curieus, Rani, wat er juist gebeurd is.
0: Ja, dat is iets geks,
1: hè? Wij snappen er niks van.
0: Nee?
1: Dus wat er net gebeurd is, wij zitten hier, wij delen ons gebouw met VTM.
0: Ja?
1: En we hebben hier een grote middengang waar Rani en ik op uitkijken. Zo'n grote glazen wand en daarachter ligt dus de gang met aan de overkant de tv-collega's.
0: Ja.
1: Komt hier net William Boeva voorbij gewandeld.
0: Klopt.
1: Met een plastieke zak met daarin zijn boterhammen.
0: Ja, inderdaad, een potje en dan nog iets in zilverpapier.
1: En die heeft hij dus aan een bank hier recht voor onze neus in de gang laten staan.
0: En die heeft daar een foto van genomen.
1: Die heeft een foto genomen en die is verder weggelopen. Zijn wij nu deel van een of ander nieuw televisieprogramma? Ik weet het niet.
0: Verborgen camera.
1: Ja, ik heb er ook
0: Wie gaat dat zakje meenemen?
1: Ik heb er honger van gekregen, maar gelukkig hebben we daar een oplossing voor.
2: Elise eet alles.
0: Ja, zo terug opstarten na een lang weekend. Extra lang weekend gaat toch altijd net een beetje beter met lekker eten. Gelukkig is het maandag, want dan is onze huischef Elise eet alles hier. Dag Elise.
1: Hey Elise.
3: Hallo.
1: Hallo.
0: Het is een beetje onze favoriete week van het jaar, hè?
3: Zeker.
1: Wacht, onze. Van jullie bedoel je dat?
0: Ja.
1: Okay, ja.
0: Het is toch wel ons stokpaardje, hè?
3: Ja. Het is de week van de korte keten.
0: Ja.
3: Korte keten, als in alles van dichtbij. Dat is iets waar ik heel hard van hou. Alles aardbeien om de hoek, asperges van bij de boer uit de buurt, de aardappeltjes om de hoek, de kaas van de hoevenwinkel, groenten zonder een halve wereldreis.
1: Oké, het is ook mijn favoriete week vanaf nu.
0: Ah, ja, voilà.
3: Okay. Dus het idee is minder tussenschakels tussen de boer en de consument. Ja. Dus rechtstreeks kopen zonder de supermarkt daartussen.
1: Ah, zoals wij de mensen naar de aardappelboeren hebben gestuurd een tijdje geleden om daar patatjes te gaan kopen.
3: Ja, voilà, inderdaad. En toen zijn er superveel mensen die rechtstreeks bij de boer aardappelen gaan halen zijn. Hebben er ook heel veel verteld dat ze niet eens wisten dat er om de hoek een aardappelboer was.
0: Ja, klopt. Ja.
3: Wat dan echt super zonde is.
0: Ja, we hebben toen een lijst online gezet, hè, met de aardappelboeren waar je die allemaal kon vinden.
1: Tientallen boeren waar je echt, maar ook en voor geen geld, veel betere patatten kon scoren dan je in de winkel vindt.
0: Absoluut. Ja, het is zonde dat, dat we dat niet weten vaak, maar hoe kan je die boeren en lokale producenten eigenlijk altijd vinden?
3: Ja, dat is soms een beetje een zoektocht, alhoewel dat tegenwoordig al heel wat oplossingen zijn. Je kan ze vinden onder hoevenwinkels, automaten aan de weg, boerenmarkten, plukboerderijen, maar als je die allemaal niet weet zijn, dan kan internet ook heel veel helpen.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld bij mij in de buurt, ik ben van het Meetjesland, heb je een website, Goeste Meetjesland, en daarop vind je eigenlijk
1: Goeste
3: alle...
1: Goeste Meetjesland.
3: Ja, Goeste, dat is zo'n woord van bij ons. Ik heb Goeste. Ik heb
1: Goeste.
3: Ik heb echt
0: Goeste.
3: Toen je Goeste krijgen om al die producten te kopen. Daar vind je dat in de regio van Aalst, vind je heerlijk lokaal, maar op Lekker van bij ons vind je het eigenlijk een beetje over heel Vlaanderen, met ook superveel recepten van allemaal lokale producten. Eigenlijk
1: zou elk kind op school moeten leren waar zijn of haar streek ook voor bekend is.
3: Ja.
1: Van die streken van die voor het fruit en voor het... lokaal kopen, dat is goed voor de boer dan, en beter voor het milieu. Eerlijk, wat zijn ook de voordelen?
3: Ja, sowieso. Voor de boer sowieso. Hij krijgt eerlijk geld voor zijn grift. Hij moet geen supermarkten meer winsten opmaken. Dat is gewoon rechtstreeks bij hen. Minder voedselkilometers, dus sowieso goed voor het milieu.
0: Geen groenten die vastzitten in de straat van Hormuz.
3: Voilà, bijvoorbeeld.
1: Groenten vast in de straat van Hormuz.
0: Ja, waarschijnlijk. Je wil niet weten hoeveel containers er vastzitten.
3: Het kan een uitstapje zijn. Ik doe dat ook met mijn kinderen, die vinden dat zelfs leuk. Dan mogen ze meestal wel een keer iets proeven. Of ze zien toch de koeien die dan later op hun bord gaan liggen.
0: Ja.
3: Je kunt superveel leuke producten ontdekken die je nog niet kende. Een soort ijs die je nog niet wist dat die er was. Een kaas waarvan je nog nooit hebt gehoord. Lokaal bier, confituren. En het kan zelfs goedkoper zijn dan in de supermarkt, omdat daar dus die supermarkt geen winst meer moet oplaten. Er heeft iemand het pakketje
1: aan. Er is iemand boterhammen van William Boeva komen halen.
0: Ja maar. Ik begin mij af te vragen, zijn dat wel boterhammen?
1: Zijn het boterhammen?
0: Zijn het boterhammen?
3: Nee.
0: Het zijn geen boterhammen.
1: Ja, enfin,
0: wat is
1: het? Er wordt drugs geduwd in het VTM-gebouw.
0: Ja, het is gewoon onversneden drugs of wat?
1: We bellen de politie. Maar we het over de korte keten.
0: Enfin, we zijn afgeleid. Ja, week van de korte keten.
1: Ah ja, je hebt voor ons eten klaargemaakt.
3: Ja, ik heb naar de boerenmarkt geweest voor jullie. Ik ben naar de boerenmarkt geweest voor jullie dit weekend. Want die is er bij mij in de buurt altijd. En bij heel veel mensen eigenlijk, zonder dat je dat soms weet. Ik heb verse asperges mee. Ik heb een heerlijke oude geitenkaas mee. mee van mijn favoriete geitenboer in de buurt. Aardbeien en lokale yoghurt. Ik koop ook mijn vlees altijd in een lokaal hoevenslagerijtje. Mm. En ik heb vandaag ook iets met gehakt mee en ook een beetje lams gehakt.
0: Mm. Lekker.
1: Het waren tacos. Er is een overdracht van tacos gebeurd. Ah. We hebben iemand gestuurd om het te gaan vragen.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. Ja.
1: We gaan vergeten dat we dit ooit gezien hebben. En zometeen gaan we uit de korte keten proeven.
2: Elise eet alles.

0: Seal, Crazy, 20 minuten over 5. Straks gaan we eten uit de korte keten proeven. Er zijn ook al een paar reacties en vragen binnengekomen. Over Crazy gesproken, dat was het zaterdag wel weer op het Songfestival vanuit Wenen. Het was ook heel spannend. Israël heeft net niet gewonnen, want dat zou wel het een en het ander gegeven hebben. Och, daar hadden we het al heel de dag over moeten hebben dan. Gelukkig werd het wel een ander land. Het werd...
1: Het is de eerste keer dat ik het hoor. Maar in het begin doet me denken aan de Crazy Frog.
0: Ah ja, wel. Ja, ermee dat mensen erop gestemd hebben. Dit is Bulgarije, is het zeker. Hè? Ik vergeet dat het weer gewonnen heeft. Dara uit Bulgarije met Bangaranga. Het wordt heel veel aangevraagd. En nog voor het einde van dit uur gaan we het draaien. Of niet? Nee, ja.
1: Let the beast go.
0: We gaan het draaien straks. Ja. Mag.
2: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
7: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
11: Dit is Joe,
12: de kok
11: en de koning.

0: Jan Boeva al zijn money, money, money haalt. Die heeft een geheime taco-handel die zich hier voor onze neus afspeelde. Hij kwam hier net zo'n zakje afzetten, William Boeva.
1: Ja.
0: Aan de andere kant van het glas dat dan door een andere collega werd opgepikt.
1: Echt, ik wist niet dat dat zo'n taco-specialist was, die William.
0: Maar dan ook zo, of all places, zo gewoon onze gemakkelijke zetel hier in de gang.
1: Ja, gewoon achter het hoekje daar.
0: Wat gebeurt er nog allemaal achter dat?
2: Ja, Elise eet alles.
1: Maar het was ook een korte keten, hè. Hij zette dat daar en even later werd het opgepikt. En dat treft, want het is deze week de week van de korte keten. Het ideale moment om eens binnen te springen bij je lokale boer voor vers fruit, lekkere groentjes, lokaal vlees en nog van alles. Mieke, die doet dat al. Die zegt, koop lokaal. Ik heb vorige week voor het eerst vlees gekocht, rechtstreeks van bij de boer in Aalter. En ik heb nog nooit zo'n lekker vlees gegeten. En het kromp niet. Hè? Dus het bleef even groot. Sommige, ja, als je vlees koopt in de supermarkt, dan kan zo'n joekel van een lap zijn. En dan heb je nog op het einde van het verhaal zo'n klein dingetje over. Peter uit Lievegem, die
0: stuurt. Als je nu
1: ook,
0: pas inschakelt, dames en heren, het gaat over eten.
1: Ja, het gaat
0: eten.
1: Over eten, over een stuk vlees. Sorry, ja, ik besefte mij plots dat ik weer heel dubbelzinnig aan het praten was. Bij ons in het Meetjesland stuurt Peter uit Lievegem, is er een heel lekkere korte keten hoevenwinkel, waar ze ook producten van andere lokale zaken aanbieden. De zaak heet Van Eigen Kweek.
3: Daar haal ik dus mijn vleesje.
1: Ja, en inderdaad, ze zijn zelfs iets goedkoper dan de supermarkt. Een win-win dus. De dieren worden daar trouwens ook heel goed behandeld en lopen hun hele leven buiten op de weide.
0: En worden waarschijnlijk door cannabis gevoederd van Eigen Kweek. Ja, dat
1: door tacos van William Boeva.
0: Enfin, Elise, je bent ook aan de slag gegaan met de korte keten en onder andere dus in een hoevenwinkel lekkers voor ons gaan halen en naar de boerenmarkt. Wat heb je klaargemaakt? Ik heb al asperges herkend, maar verder reikt mijn kennis niet.
3: Ik heb asperges gemaakt, ik heb die eerst gekookt en dan heb ik die nog een keer gebakken in de goede boter, uiteraard. Dat is zeer groot belang.
1: Ja.
3: En dan heb ik daar een salsa op gedaan van de aardbeidjes van bij ons in de buurt. Dat is een salsa met aardbeidjes en een charlotte of lenteui.
1: Ja.
3: En een beetje basilicum en dan een beetje balsamicoazijn. En dan heb ik daar van die een goede geitenkaas een beetje opgestrooid.
0: Ja, ik ruik hem, de geitenkaas. Ja,
3: dat is een hele pittige, maar heel lekker als je dat zo subtiel ergens op gebruikt. Dus dat is het eerste gerechtje, daar hoort je al van.
0: Ah, goed. Ah, ik dacht al.
1: Dat is
0: al
1: aanvallen. Ik heb nog nooit asperges met aardbeien gegeten.
3: Dat is een topcombo trouwens.
1: Ah ja, we gaan hier weer iets bijleggen.
0: Ah ja, dat had eigenlijk vorige week in onze rubriek rare combinaties ook nog gepast.
1: Ja.
3: Oh.
0: Asperge met aardbei en gatenkaas.
1: Gatenkaas. Misschien zaten er ook wel wat gaten in. En wat is het tweede dat je hebt klaargemaakt?
3: En het tweede, dat ga ik hier nu verder afwerken, dat is onderaan heb ik een yoghurtsausje gemaakt met eigenlijk verse lokale yoghurt, een snufje paprika, poeder, rood paprika poeder. Dan heb ik een slaatje gemaakt met hertjes en munt en citroen. En daarop heb ik dan dus gehaktballetjes gemaakt en die heb ik gekarameliseerd in peren of appelstropen. Wat dat je bij je in de buurt vindt, want dat hebben ze eigenlijk bijna overal waar dat je appels en peren kunt kopen. En dus dat heb ik daarin gekarameliseerd. En dat ligt op dat yoghurtsausje. Een beetje Otto Lengi, maar met lokaal grif.
0: Amai, heerlijk. Goed,
1: lekker,
0: het zoete van die aardbei is heel mild, hè? Het is niet
3: het is
0: dat je zo'n bom aardbei smaakt.
3: Maakt dat zo wat fris.
0: Oh, lekker.
1: Ja, heel lekker.
0: Ja.
1: Ja, en balletjes waar je nu mee bezig bent, die rollen er altijd vlotjes in, hè?
3: Dat komt eraan, zie.
0: En dat is allemaal
3: lokaal.
0: Van lokale makelij.
3: Het zal wel zijn.
0: Wat is het verste dat je gereden hebt?
3: Ik ben gestapt zelfs.
0: Ah, kijk, voilà, zie. Heel erg lokaal. Ja. Want je moet natuurlijk wel, als je korte keten wil gebruiken...
3: Het volgende.
0: Zo'n beetje, dankjewel.
1: Ja.
0: Je wil zo echt goed weten wat er...
1: Dankjewel.
0: Wat er van het seizoen en van de streek is.
3: Ja, maar dat is het voordeel. Als je daar gaat, heb je alleen maar grief uit het seizoen. Want die geven wat er is. Dus je kunt niet missen.
1: Sandra de Roo die zegt dat de hoevenslager in Assenede ook superlekker vlees heeft.
3: Ook
1: en Wim die beaamt het verhaal van Mieke van daarnet. Die heeft daar ook al van gegeten. En Nick laat weten op de bio, op de boerderijwinkel VEK hebben ze ook A2-melk.
3: Dat
1: is dus A2-melk.
3: Want dat is melk die, daar hebben ze bij Van Eigen Kweek ook, dat is melk die iets beter verteert.
1: Ja, en hij doet er zo bij, van picobello, hè.
0: Dit is heel lekker. Je proeft ook dat vlees echt van een andere kwaliteit is.
3: Ja.
0: Amai, echt zalig. Je kan de recepten terugvinden op joe.be en in de Joe-app. We zijn aan niet helemaal kwijt. Vicky stuurt nog van, ja, maar een arme mens kan dat toch allemaal niet betalen, zo'n hoefwinkel.
3: Ja, ja. Nee, helemaal niet. Het vlees waar ik mijn grief ga gaan halen en de groenten ook, die zijn absoluut niet duurder dan in de supermarkt of de gewone winkel.
1: Ja, Vicky zegt, ik vind dit geweldig. Stuur alle mensen alsjeblieft naar de plaatselijke boeren, vleeshouders, groenteboeren en zo verder. En hun overschot zou welkom zijn bij de plaatselijke voedselbanken.
0: Ja.
3: Oké, ook een goeie.
0: Samen voor de boer, tegen verspilling. De week van de korte keten. Misschien gewoon eens een grote wandeling maken rondom je huis. En eens ontdekken wat daar allemaal
3: of een fietstochtje.
1: Ja, en zorg dat je een karke mee hebt, hè, om dat allemaal in te laden.
3: Ja, dat kan ook.
0: Ja, wel betalen bij de boer. Niet zomaar dingen dat de mensen nu gewoon gaan trekken. Elise, dankjewel. Ik ga deze verder beloven. Het is heerlijk als je de foto's en de uitleg bij wil. Die vind je dus op onze website. Dan moeten we even langs Julie, die staat op onze nieuwsredactie. 6:30. Wat gebeurt er, Julie?
4: In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsraad in Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend aan. De bemanningsleden worden nu getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Wie besmet is, wordt naar het ziekenhuis gebracht. Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten, maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nu nog niet gereageerd op het nieuwe voorstel. Zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingsfraude. Een Spaanse rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar ook een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen en tot 16 graden dan.
1: Ja, mensen blijven maar adresjes doorsturen van waar je van alles kan vinden. Boeren van eigen kweek waar runderen lopen die superlekker zijn nadat ze een heel mooi leven hebben gehad.
0: Ook niet zomaar zelf een rund gaan halen, dus echt eerst langs de boer.
1: Ja, want dat staat ook niet zo goed in je tuin meestal. We gaan eens kijken waar de files staan. 10 hebben wij geteld op onze snelwegen. 10 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat nu op de A12 in de richting van Antwerpen, een half uur tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de E17 18 minuten tussen Kruijbeke en Antwerpen West. Op de E19 13 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. Op de E34 11 minuten tussen Melsele en Sint-Anna Linkeroever. Op de Antwerpse Ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen West en Borgerhout. 17 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de Brusselse Buitenring 22 minuten tussen Grimbergen en Jette, een kwartier tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem en op de Gentse Ring richting Destelbergen tussen Gent, AZ en Merelbeke Ring vertraag je 10 minuten.
0: Zometeen lossen we het Eurosongprobleem van de VRD misschien wel gewoon meteen op. De

0: Ik had daarnet zo'n beetje een dipje, maar ik weet dan altijd, als Elise komt, dan is dik in orde. Oh, goed gegeten hier, zeg.
1: Lekker.
0: En het leuke is dat jij kan meegenieten. De week van de Korte Keten vieren we met speciale recepten op Joe.be en in de Joe. Bruce Springsteen was dat. Dancing in the Dark. Ja.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: Ja, VRT heeft laten weten dat ze volgend jaar geen kandidaten naar Eurosong willen sturen als de EBU geen stemming toelaat over welke landen mogen deelnemen en als ze geen duidelijke stelling inneemt tegen oorlog en geweld. En daar was een Vlaamse artiest het blijkbaar niet mee eens.
0: Nee, we hebben het volgende bericht gekregen. Eens even meeluisteren of je meteen herkent.
3: Yo, de Jeffy. Zeg je om VRT. Wat lees ik hier allemaal in een gazet? Wat huur ik allemaal? Volgend jou niet naar Eurosong? Ho. Zullen we anders een klein beetje kalm blijven? Je weet goed genoeg wie dat je moet bellen. We gaan niet onder worstel doen. Je belt naar de chef. Ik eet ze daar allemaal op. Ik baat de vloer. In tweeën.
0: Ja, deze vrolijke kerstpersoon zou een onkel van mijn man kunnen zijn, want die komen allemaal vandaar. Maar die ken je misschien nog van...
4: Het is weer weekend en ik heb me god gegoesting om te hangen in de zetel dat slapen en vergot staan.
0: Hé, dat is lang geleden.
4: Ja, zalig.
0: Van Egelpoel, weet je, dit is het refreintje. Dat zou dus onze kandidaat voor volgend jaar kunnen zijn. Het is misschien wel een goede tactiek van de VRT. We sturen gewoon iets dat er zo vlak over is.
1: Ja, voilà.
0: Dat ze het spijt hebben dat we hebben meegedaan.
1: Ja, maar stel je voor dat dan wint.
0: Ja, hè? We gaan de chef van Van Egelpoel zo meteen eens bellen om eens te horen of er al een nummer ligt en wat hij gaat aandoen volgend jaar. Ja. En vooral hoe hij met de Israëli's...
1: Of hij iets gaat aandoen.
0: Dat is zo... We zitten hier op het goede pad. We nemen het allemaal mee.
5: Vanavond bij VTM velt de jury een streng maar rechtvaardig oordeel in huis gemaakt. En het heft in eigen handen bij VTM2 in de nieuwe topserie All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM2.
6: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
7: Daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zijn snel.
9: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Koop tijdens de week van de Korte Keten recht van bij de boer.
11: Koop lokaal. Voilà.
10: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
12: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
13: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
14: Dit is Joe, de kok
15: en de

0: George Michael en zijn saxofoon. Careless Whisper uit 1984. Ja, we hebben een tijdje geleden de top 800 van de 80's gedaan hier. Mm. En hij stond niet meer op 1.
1: Nee.
0: Oh, en de mensen kwaad.
1: Ja.
0: Kwaad op die arme John Bon Jovi. Mm-hmm. Wat hij had voorgestoken.
1: Ja.
0: Volgende keer beter, dan mag jij zelf stemmen. Over muzikale stemmingen gesproken. Zaterdag won Bulgarije. Ja, voor mensen die graag de volledige versie willen horen, dat is gewoon 3 minuten.

0: recht uit de Kempen. Ziet hem doen. Ziet hem doen, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja, sorry, mijn schoonmoeder maakt mij kapot. Van Echelpoel.
1: Ja, VRT zal volgend jaar geen kandidaat sturen naar het Songfestival als de EBU geen orde op zaken stelt. Nochtans is er al één artiest begonnen aan een campagne om volgend jaar ons land te gaan vertegenwoordigen in Bulgarije. Zit hem, jong. Dine gladden op met zijn galen blik en zijn vette gaar. Dag, Jeff van Echelpoel.
0: Dag, Jeff.
2: Tom, je ligt hier zo goed uit, amai.
0: Look who's talking. Zeg, we hebben een bericht van jou gekregen.
1: Ja.
0: Waarin jij zegt, chef, dat jij met Van Echelpoel naar het Songfestival wil. Volgend jaar dat jij het klusje wel zal klaren als niemand anders het wil doen. Waarom wil je dat zo graag?
2: Ja, ik was het juist wel eens ontlezen. VRT dreigt met boycott. Ik vind dat heel flauw. Ik vind dat je de dingen moet vastpakken. En het zijn roerige tijden voor iedereen. Hè?
1: Ja.
2: Ik ken dat. Van hier in Turp tussen de Tettel en het Wit geworden. Dat is al jaren een serie. Sinds dat ik me daarmee gemoeid heb, is dat opgelost. En ik snap het allemaal wel. Hè. Je zit met je politiek, hè, de Russen en Israël. Maar pak naar Rusland. Hè? Mag ik dat even uitleggen? Pak naar Rusland.
0: Ik weet niet. Ja, ja? Je bent al bezig. Doe
1: ga
0: maar.
1: Ga de situatie uitleggen daar.
0: Ja?
2: Nee. Eigenlijk is het heel simpel. Ja. Als ik tot smiddags op de lappen ga, hè, en ik sta hierop, hè, dan klapt hij van ons ook Russische. En toch, hè, ik kom al 20 jaar over hier. Dus dat is geen probleem. En die mannen van Israël, hè, hoe lang zijn die al op Jezus ontwachten? En daar ben ik absoluut geen haligen, hè. Maar ik huur geregeld dat ik dat toch iets van een weg heb, van uiterlijk. Dus mannen, stuur mij dat aan. Ik was dat toch allemaal op.
0: Klinkt eigenlijk wel aannemelijk. Ja, even aannemelijk dan de situatie van vandaag.
1: Ja, waarom wil jij zo graag ons land vertegenwoordigen daar volgend jaar?
2: Omdat er niks schuinder is. En het bestaat, het bestaat. Ik heb zo een jaar muziekjes te maken. Hè.
1: Ja.
2: En al een jaar dacht ik en de neef, kom jong, we hebben het gehad, we zijn hier weg.
1: Ja.
2: Dus wel, hop, de putten, weg. We zijn het 10 jaar later, hè.
1: Ja.
2: En het is eigenlijk nog alleen maar erger ontworpen. Iedereen wordt maar zuurder. Er wordt niet meer gelachen, er wordt niet meer gefeest. Het wordt hoog in tijd dat we het spel terug in gang zetten.
0: Ik hoor Jeff van Echelpoel hier zeggen, tijd voor een comeback van Van Echelpoel. 10 jaar na hun grote hit ziet hem doen. Is er een nummer, kameraad? Ja. Hebben jullie al iets liggen? Hoe zou het kunnen klinken, Van Echelpoel op Songfestival?
2: Liefst een Tom, dat nummer, hè, dat is het laatste wat ik me zorgen over maak. Ik zeg van het principe, hè, als draaien we nu in toe over liegen van draaien we nu schraven, dan is het geen liegen. Ze hebben wel dat vroeger gedaan en ze gaan wel dat terug doen. Dus je zegt, mogen gaan, ben 3 minuten naar gaan liggen. Dan maakt mijn eigen zin.
1: Zeg, en wat als je dat spel daar wint?
0: Ja, dan zitten we pas met een probleem.
1: Ja.
2: Wat dan? Probleem hebben we dan?
1: Ah ja, dan moeten wij...
2: Als we het wit voorkomen over hier, dan doen we het hier op met.
1: Oké. Okay. Dat is goed, dat is afgesproken.
0: Dat is goed.
2: Maar we gaan nog niet veel kosten. Hè. Als er een hotdogkraam staat, een fruitkraam en wat bier, dus dat doen we ze allemaal goed. We moeten niet de hoge van toren blazen allemaal. Hè.
0: Van Echelpoel, laatste vraag. Heeft de VRT al op jouw gulle aanbod gereageerd?
1: Ja.
2: Goh, die mannen. Ik begin zelfs te twijfelen dat die mannen een nummer nog wel hebben.
1: Ja.
2: En een tijd met een middel dan maar afdragen bij die mannen, ik weet niet. Ik probeer al heel een tijd te bellen, maar ze pakken niet op. Maar als net volk mee reageert, hè, want ik ben er een van het volk, hè, en ik ben nog altijd van overtuigd, als het volk het wilt, hè, dan gaat dat door.
1: Ja.
2: Dan doen we dat.
1: Kunnen we een petitie tekenen? Ergens?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ga je dat dan werk? Ik ben ik al blij dat ik hier op die video geraak. Ik weet ik al niet dat dat net marcheert. Een petitie. Ja. Aan het begin eraan.
0: We hebben wel een paar mensen die in de Joe-app zitten die dat willen doen. Dus Stefanos en consorten, begin er maar aan. En dan ontdekken we die petitie. Want het is waar, Rani, bij de VRT, we weten het al bij. Uit het oog is ook een beetje uit het hart. We moeten Jeff helpen. Hem.
1: Zijn
0: we
1: dan geen in telefoon? Nee.
0: ze werken daarom in een fax, jong.
2: Dus jij een briefkaart volgens mij.
0: Jeff van Echelpoel, we wensen het jou van harte toe. Wij staan als één man achter jouw kandidatuur.
1: Absoluut.
2: Nu dat gebeurt ook heel geirs. Is Torani er dan ook bij? Want hij moet nog liever.
1: Ah ja, zeker weten dat ik daar al sta.
0: Toch maar één reden waarom we hier aan het bellen zijn. Heb je zaterdag gekeken van Echelpoel? Heb je Dara de winnares gezien? En wat vind je ervan van het winnende nummer van dit jaar?
2: Ik heb gekeken, maar ik ben wel in slaap gevallen. Dat moet ik nou wel zeggen. Een paar keer in slaap gevallen. Maar de Van der Veijre die doet wel zijn best om mij wakker te houden. Dat apprecieer ik enorm. En dat liedje dat gewoon is, Bulgarije, ja, het is gewoon een land. Hè? Het is het goede land. Maar ik zeg nee, dat we beide kunnen.
0: We zullen eens naar het origineel luisteren. En dan moet jij volgend jaar dan maar met jouw versie er nog eens over gaan. Dit is Bangaranga, de winnaar van dit songfestival. En dan volgend jaar is het aan Van Echelpoel.
1: Voilà.
0: Merci, kameraad.
1: Merci, chef.
0: Dag.
2: Hallo. Yo.
0: Ja, dit zou ook een beetje campisch kunnen zijn als je oog tot fijne spleetjes knijpt.

0: Geen paniek, het is nog altijd Joe hier. We waren eens...
1: Ja, de luisteraars zijn geen fan.
0: We waren de winnaar van het Songfestival aan het checken. Bangaranga, Dara.
1: Ja, ik heb het niet gezien, maar ik vraag mij oprecht af, was er nu echt niks beters?
0: Maar dit is wel echt elk jaar. Noem mij eens één Songfestival winnaar waar iedereen direct van zei, oh, zo schoon. Het is elk jaar.
1: Johnny Logan, maal twee. Johnny Logan.
0: Ja,
1: toch?
0: Ik weet niet of iedereen daar de dag erna superfan van was.
1: Ja, Peter vindt het een heel slecht nummer. Virginie, het lelijkste lied ooit dat gewonnen heeft. En Steven zegt, help, trekt op niks, zet die plot af.
0: Allemaal te veel zure beren gegeten, ik vind het wel oké. En er was dus al een Van Echelpoel die graag wilde gaan. Thijs van Esten net aan de lijn in zijn alter ego die heel graag wil gaan. Maar er zijn ook verschillende mensen die vinden dat we jouw idool moeten sturen, Rani, volgend jaar.
1: Nee.
0: Dus als de VRT op zoek is naar het nummer van Van Echelpoel of van Louis Vuitton, we hebben ze allebei.
2: De kok en de koning.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
0: En
2: Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: We trekken 50 euro van je rekening in de Aldi als je daar de volgende keer je winkelkar gaat vullen. Als jij de 15 seconden quiz wint. Nu 15 seconden sturen in de Joe-app. En quizzen. En na het nieuws, dat krijg je van Julie.
6: Goedenavond. De bemanningsleden van de Hanta Cruise gaan de komende uren van boord. Een arbeidsongeval in Lokeren. En zangeres Shakira is vrijgesproken voor belastingfraude. In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip waarop het Hanta-virus was uitgebroken de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend aan. De 27 bemanningsleden worden nu nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Die hoort collega Louise Bucket.
7: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
6: Het schip wordt intussen helemaal gedesinfecteerd. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen, zegt Pieter Hoebe van de Raad.
8: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug buiten de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
6: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. Die hebben daar nog niet op gereageerd. In Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar ook een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag wordt het zonniger en tot 26 graden.
9: 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Brusselse Buitenring nu. Een uur trager tussen Vilvoorde, Koningsloo en Zelk. Richting Antwerpen op de E19 gebeurde een ongeval tussen Machelen en Zemst. Daar vertraag je 35 minuten. Op de A12 16 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Een kwartier ook op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen West. En op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten door een ongeval tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En tot slot 10 minuten op de E34 in de richting van Brugge tussen Nieuwburg en

0: heerlijke rock met een beetje zaard erbij. Survivor, Burning Heart, ook zo klonken de 80's. En daar houden we van hier bij Joe. Straks hebben we het nog over jouw verzameling. Mm-hmm. Mocht je een verzameling hebben, mag het al eens droppen. Ja. Heb jij het ooit
1: ik heb,
0: verzameld?
1: Ik, nee.
0: Niks? Ook als
1: ik heb
0: niet.
1: Een tijdje kinderen verzameld, maar ik ben daarmee gestopt.
0: Zolang het die van jezelf zijn, is het allemaal helemaal oké.
2: 15 seconden quiz.
3: Met Bart uit Sint-Truiden. Dag Bart.
0: Hey Bart.
4: Hallo, goedenavond.
3: Goedenavond. Heb jij een bepaalde verzameling, Bart?
4: Verzameling? Oh, ja, ik heb er verschillende.
3: Aha.
0: Oh, vertel.
3: Ja?
4: Ik heb een verzameling van vlinders.
0: Amai. Leeftige of opgespelde?
3: Ja.
4: Nee, opgespelde. Opgespelde.
3: Oké. En wat nog?
4: Wat nog? Ik moet nadenken. Ja, ik verzamel zo'n beetje vintage spullen, zo allerlei.
0: Oh,
3: ah, ja.
0: Okay.
3: Wat is je meest waardevolle stuk?
4: Oh, het meest waardevolle? Ja, dat is nu wel niet vintage, maar dat is een beeld van Kuifje, denk ik.
3: Ah, leuk.
0: Okay, mooi, goede smaak.
4: Ja, dat is 1,30 meter. Dat noemt L'Imperméable. Dat is van Le Blanc.
3: Mm,
0: oké. Okay.
3: Wauw.
0: Heerlijk.
3: Klinkt
0: chic. Dat we een kenner te maken, dames en heren. Ja, heel die Kuifje-wereld.
3: Ja,
0: daar,
3: mooi, hè.
0: Dat is het een en het ander. Ja. Echt, ik heb ook ooit zo'n verzamelaar in de familie gehad.
3: Ja.
0: Waren heel mooie spullen. Bart, straks meer over verzamelingen. Nu gaan we vooral 5 vragen verzamelen binnen de 15 seconden. Die kunnen jou 50 euro opleveren in de Aldi. Hoe welkom is die 50 euro?
4: Als ik die win, dan denk ik dat ik mijn 2 kinderen uitnodig om het samen te eten.
0: Oh, dan kan er zelfs een flesje bij en zo.
3: Gezellig.
0: Dat komt goed.
4: Zeker.
0: Bart, we zijn al goed opgewarmd. Het enige wat jij moet doen is, als de wiedeweerga antwoorden op elke vraag van Rani. Het zijn er 5, ze komen heel snel. Het is maar 15 seconden, dus niet nadenken, gewoon gaan. En dan zien we elkaar terug aan de andere kant van de gong. Oké, hier gaan we. Bart, hier komt jouw eerste vraag.
3: Hoeveel eieren zitten er in een dozijn?
4: 12.
3: Welke kleur heeft gras?
4: Groen.
3: 40 plus 10 is?
4: 50.
3: Noem een dier met een S.
4: Slang.
3: Liefde gaat door de?
4: Maak.
0: Ja! Ja!
3: Het etentje met de kinderen is binnen.
0: Maar jij ging als een trein, Bart. Het was een plezier om naar te luisteren.
4: Ja, klopt. Ik had het zelf niet verwacht.
3: Goed gedaan.
0: Oh, dit was leuk.
3: Ja, heel leuk.
0: Goed begin van de week voor ons.
3: Ja, fijn.
0: Die 50 euro komt eraan. Dat etentje is binnen. Geniet daarvan, Bart. Stuur ons eens een foto. Als jullie aan tafel zitten, wij genieten heel graag mee.
4: Ja, ik ga zeker doen.
0: En hopen dat we morgen opnieuw iemand blij kunnen maken.
3: Ja, opnieuw 50 euro.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Zijn we fan van, hè?
1: Oh, heerlijk.
0: Oeh, so easy to fall in love. Dus jij verzamelde helemaal niks als kind? Echt niks? Nee?
1: Nee, eigenlijk nee. Oh, ik zou dat denk ik ook niet... Nee, dat mocht eigenlijk niet, denk ik.
0: Ah ja, hey. Ik verzamelde verzamelingen, denk ik. Ja.
1: Verzamelingen van wat?
0: Ja, nee, ik heb een tijd de theelepels verzameld. Van overal waar ik naartoe ging, dan kocht ik zo
1: als
0: in de bierwinkel een theelepel.
1: Boeiend.
0: Ja, maar ja, ik ging nergens naartoe als kind. Dus ik had er drie, en van aan de zee, van in Antwerpen.
1: Ah,
0: en
1: dat ja, was zo. Dan.
0: Maar
1: ja.
0: Wat ik echt gehad heb, wat nog steeds trouwens, in mijn kelder en in mijn werkkamer staat. Ik was echt gefascineerd door de Mini Cooper, zo de Mini waar Mr. Bean mee reed vroeger, de originele.
1: Ja?
0: Daar ben ik echt extreem door gefascineerd. En ik heb een schaaldierencollectie, een schaalmodellencollectie.
2: Ja, ik verzamel ook mosselen.
0: Oh, ik wist dat ik het niet ernstig ging kunnen vertellen tegen jou. Ja. Maar ik denk dat ik er ongeveer 80 heb, waarvan sommigen ondertussen veel geld waard zijn.
1: Ah, ja, ja.
0: En als kind ging ik dan met mijn papa, met mijn spaarcentjes, naar zo altijd dezelfde winkel in het centrum van Antwerpen.
1: Ja.
0: Nu is die er niet meer, in de Lange Nieuwstraat, waar ik dan dat kon. Was heerlijk. Oh, mooi.
1: Ja?
0: Mooi. En mijn kamer was echt een museum. Zo compleet met kaartjes van en dit model is van dat en dat model
1: leuk.
0: Is van dat. Echt uren is goed geweest. Dus als je kind lastig is, laat het iets verzamelen, dames en heren.
3: Melige maandag.
1: Ja. Ja, maar zorg dat het geen rommel is. Allee, dat ze geen rommel verzamelen.
0: Ja, het mag niet omslaan in...
1: Nee.
0: Enfin, daar hebben we het straks nog verder over.
1: Ja. Ja, eerst gaan we nog eens lekker melig doen. We waren daarnet al goed begonnen met Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Prachtig. Maar het kan meliger, denk ik. En we weten dat jij daar een krak in bent. Daarnet een uur geleden wou iemand al iets doorsturen voor Melige Maandag, maar hij was iets te vroeg. Maar nu mag het dus. Wat wil je horen qua meligheid? Stuur maar door via de Joe-app.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
3: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
6: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza.
7: Yum, yum, yum.
6: Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro.
7: Yeah.
6: Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 3,99 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Goesting in mijn wereldreis.
14: Elke maand.
13: Lekker chillen in paradijs.
14: Elke maand.
15: Win for life.
14: Win for life.
15: Win tot 5000 euro. Elke maand.
14: Elke maand.
15: Je leven lang.
16: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: voor de verzamelaars van foute jaren 90 plaatjes. Hathaway met de vraag der vragen.
1: Hathaway gedronken, Jan.
0: Ja, die en... En What is Love? Ja. In 1993 kon het een beetje alle kanten op, dat is waar.
2: Melige maandag.
3: Ja, Erika uit Turnhout die stuurt door. Na een dag lesgeven, inclusief zwemmen in het tweede leerjaar, ben ik nu op weg naar huis. Na nog een personeelsvergadering. Oh, laat die melige plaat maar komen.
0: Manneke toch.
3: Alles is goed om dat hoofd van mij even leeg te maken.
0: Erika toch, je hebt het verdiend.
3: Ja, Erika, misschien heb ik een verrassende keuze.
0: Oei.
3: Het is een nummer dat niet vaak wordt aangevraagd. En dat we ook niet zo vaak draaien. Het is een Frans nummer.
0: Is het
3: nummer.
0: Weer die winnaar van Bulgarije, van Eurosong?
3: Nee, het is een speciaal nummer. Een beetje een controversieel nummer.
0: Ja?
3: Ja, je zal wel merken wat het is. Het is de keuze van Wouter Strobbe. Je t'aime, moi non plus.
0: Rustig.
3: Serge Gainsbourg.
0: Rustig, Rani.
3: En Jane Birkin.
0: Ik ben een beetje bang.

0: 1969.
1: Echt, hè?
0: Ik zie mijn bomma hier naar luisteren. Nee, ik zie het eigenlijk niet doen. Nee. Oh, jongens toch.
2: Ja, het werd trouwens eerst ingezongen door Brigitte Bardot. Maar het is niet gereleased geweest. Want haar man zag dat helemaal niet zitten.
0: En als zelfs Brigitte Bardot dat niet was van haar man, dan vraag ik me af waar die Jane Birkin dan het, de toestemming heeft gehaald. Jane Birkin en Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus. Dat is, heeft ook bij Romina allerlei herinneringen opgeroepen. Die zegt, haha, dat lied is toepasselijk bij de piemels die we gisteren gepimpt hebben tijdens een vrijgezellenfeest. En dan bleef het even stil, maar dan 8 berichten verderop stuurt ze, piemels van porselein bedoel ik, hè? ja, dat zeggen ze allemaal, Romina. Romina verzamelt dus porselein.
1: Ja.
0: Over jouw collectie gaan we het zo meteen hebben. Maar eerst naar Julie Zabo op onze nieuwsredactie Hoogtijd voor een update. Julie.
3: Goedenavond. In Rotterdam verlaten de bemanningsleden het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken. Dat gebeurt in kleine groepjes, zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend aan. De bemanningsleden worden nu nog getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Intussen wordt het cruiseschip helemaal ontsmet. Nog in Nederland is er vanavond spoedoverleg tussen een aantal topministers en de Vereniging van Gemeenten. Aanleiding is de onrust rond asielopvang. Vorige week was er in verschillende gemeenten protest tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Meerdere betogingen liepen uit de hand. Er werd onder meer brand gesticht en politie en brandweer werden bekogeld. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door de oorlog in Gaza. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. Ons land eindigde dit jaar op de 21ste plaats. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minimaal straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen en tot 16 graden dan.
2: Ja, ze heeft een foto doorgestuurd.
0: Ja,
2: hè?
0: We gaan samen even kijken. Wacht.
2: Oh my god.
0: Ja, daar zijn ze dan.
2: Ja, het is bijzonder hoor, die gepimpte piemels.
0: En zo dooraderd. En ze hebben precies vlaggen van landen opgeschilderd. En
2: sommigen hebben oogjes.
0: Vlamkes aangedaan.
2: Precies. Ik ga me niet te veel laten afleiden, maar de files even meegeven. 4 files op onze snelwegen. Het is te zeggen, 4 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we op de buitenring. 25 minuten tussen Machelen en Jette. Richting Antwerpen op de E19 gebeurde een ongeval tussen Machelen en Zemst. Daar vertraag je 18 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland nog 11 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 10 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout.

0: Christina en Missy Elliott. Heb ik al eens verteld wat Christina Aguilera tegenwoordig doet in het leven, buiten muziek maken?
1: Nee, verbouwingen.
0: Die heeft een... alle artiesten hebben zo'n soort bijverdiensten. Hè?
1: Ja.
0: Er zijn die make-up verkopen, zijn die lingerie verkopen. Meester, raden wat Christina Aguilera verkoopt?
1: Ja, geen parfum.
0: Het is in de buurt wel.
1: Het is echt?
0: Een vloeistof voor het lichaam. Ja,
1: oh.
0: Is het ook, ja.
1: Mm. Oh, massageolie.
0: Dat komt al veel dichter in de buurt.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ah.
0: Ja, dat is echt waar. Die heeft daar een hele business van gemaakt. Ja, okay. Het is dat ook supergoed en populair. Van horen zeggen,
1: ja.
0: Ik was er niet bij, maar dus...
1: Het gaat er gemakkelijk in.
0: Ja, dat is een genie in a bottle, noemen ze het ook.
1: Ja.
0: Het heet Play, denk ik, als ik mij niet vergis. Het is speciaal voor dames. Ze heeft dat helemaal laten ontwikkelen en zo. Maar dat is dus die jaar een business. Dat is echt een jaar job.
1: Ja, misschien verzamel jij dat wel. Dat soort flesjes. Dan mag je ons dat altijd laten weten.
0: Handig zijn.
1: We hadden het alles in de groep gegooid. Hè. Heb jij een verzameling? Is er iets wat jij verzamelt? Christophe, die verzamelt kaartjes van voetbalspelers en stickers van soorten honden. Op te plakken in zo'n mooi boekje van alle soorten rassen.
0: Zoals Artis Historia vroeger eigenlijk. Dat is alle rassen moest verzamelen. Ja. We hebben hier ook al Aniek gehad, die verzamelt koeien. Alleen te zeggen, kleine beeldjes van koeien.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal grappige. Het is van, bijvoorbeeld van een koe die op een man gaat zitten en die dan helemaal plat eronder ligt.
1: Ja.
0: Of een koe, zogezegd, van chocolade, waar de wikkel dan wordt afgetrokken. Hele toffe beeldjes.
1: Ja.
0: Echt een hele leuke collectie.
1: Ja, Gunther die verzamelt kopjes van Ili, van de koffie. Maar het zijn artiestenkopjes.
0: Allemaal beschilderd.
1: Ja, hij heeft daar zelfs een speciale kast voor aangeschaft, denk ik. Waarachter die kopjes allemaal geëtaleerd
0: zijn. Zijn zattekast is groter dan mijn kleerkast.
1: Ja, echt.
0: En dan is er Anja, die heeft een heel toilet vol Winnie de Pooh. Maar echt vol geraakt. Ik kan eigenlijk niet meer naar het toilet. Staat helemaal vol Winnie de Pooh.
1: Nou, dat is wel grappig. De Pooh. Allee, de Pooh.
0: Winnie de Pooh.
1: Ja.
0: Enfin, waarom vroegen wij jou dat nu? Want het heeft wel degelijk een reden. Er is een belangrijk verzamelobject dat onder druk staat.
1: Klopt. Het WK voetbal nadert. De spanning stijgt ook voor de verzamelaars van Panini-stickers. Die willen natuurlijk hun stickerbroek boek liever.
2: De koning!
1: Ja, sorry. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Stickerboeken helemaal vol krijgen. Maar de iconische stickers waren nog nooit zo duur, blijkbaar. Je betaalt tot €2000 voor een vol album.
0: Vol stickerbroek. Ja, en toch zijn er mensen die dat nog altijd doen, die dat zo graag willen, zo'n stickerbroek, dat die dat neertellen. Maar het is dus nog nooit zo duur geweest. Mm. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarom vinden wij dat zo belangrijk? Is dat een soort instinct of zo, dat verzamelen? En van, hoe lang blijft het plezant verzamelen? En vanaf wanneer moet je misschien denken, dat is wel heel veel Winnie de Pooh in mijn toilet. Ja. Anja. Nee, zo, vanaf wanneer wordt het problematisch?
1: Ja,
0: trouwens,
1: dat moet ook voor een partner niet evident zijn. Hè? Als je daar niet van houdt, bijvoorbeeld. Maar we gaan straks eens vragen aan een professionele organizer.
0: Ja, je gaat je gedragen dan, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ik kan die met die raden toch overal maar één keer komen.
3: Oh nee. Hey, Kurske, gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
5: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
6: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist...
5: Sorry, kan dat wat korter?
6: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
5: Nee, korter.
6: Koop lokaal. Voilà.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haar omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
11: Dat is extra budget voor de fitness.
12: Oh, mijn mango.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
13: Dit is Joe, de kok
14: en de koning

0: Debbie Harry en de rest van Blondie. Call Me uit 1980. Het is 7:15. Straks is Stijn Smets er weer. Mm-hmm. En we weten allemaal wat dat betekent. Namelijk dat je ongelooflijk moeilijk kan weten wat dat precies betekent. Dus we zullen straks samen ontdekken wat hij voor ons in petto heeft. Maar voor die tijd, Panini-stickers waren nog nooit zo duur.
1: Ja, en ze komen weer helemaal terug nu het WK eraan komt. Heel veel mensen verzamelen die stickers. Maar wat is daar eigenlijk het nut van? Waar komt onze verzameldrang vandaan? We vragen het aan Hilde Verdijk. Dag Hilde.
0: Dag Hilde.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, jij bent een professionele organizer, gespecialiseerd in verzamelwoede. Je hebt er ook al 2 boeken over geschreven, Ademruimte en Hoarding. Dus jij weet als geen ander, wat drijft mensen? Waarom verzamelen mensen van alles?
0: Waarom doen wij dat, Hilde, dingen verzamelen?
2: Waarom doen we dat? Er is nogal een verschil tussen gewoon verzamelen, zoals de voetbalplaatjes of stickers of sigarenbandjes, noem maar op. Dat zijn dingen die mensen leuk vinden om te verzamelen, waar ze met hun vrienden over kunnen praten, waar ze voor naar verzamelaarsbeurzen gaan. Dat is gewoon verzamelen, dat is leuk. Maar je hebt ook het verzamelen waar mensen niks aan kunnen doen. Waar een interne drang komt om spullen te verzamelen, om spullen te houden. En dat leidt vaak tot onhoudbare situaties op het gebied van hygiëne en veiligheid en leefbaarheid in de woning. En dan praten we echt over problematisch verzamelen of hoarding.
0: Ja, maar dus als ik je goed begrijp, Hilde, een gewone verzameling, beeldjes van koeien of een toilet vol de Winnie de Pooh afbeeldingen zoals we hier al hebben binnengekregen van luisteraar of Caroline die een stuk of 300 paraplu's heeft hangen. Dat doen we eigenlijk ook een beetje omdat dat fijn is, omdat we dat esthetisch leuk vinden, omdat het een sociale bezigheid is. Triggert het ook ergens een soort oerdrift of zo in ons?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon, het is iets wat je erg leuk vindt om te verzamelen, om te hebben, waar je een voorwerp waar je graag zoveel mogelijk van wilt hebben, wat je compleet wilt hebben misschien. Maar dan gaat het meestal om 1 of 2 categorieën. En als je kijkt naar mensen die echt lijden aan een verzamelstoornis, dan maakt het niet zoveel uit wat de spullen zijn. Dan wordt alles verzameld en bewaard en is het niet gesorteerd en wordt het niet netjes bijgehouden. Daar is geen ruimte meer voor, maar nou ja, dat is ook niet de insteek van de mensen die aan hoardingproblematiek lijden.
1: Ja, je zegt in je boeken dat het ook kan voortkomen vanuit een trauma. Leg dat eens uit.
2: Ja. Nou, als je iets heel naars hebt meegemaakt in je verleden, bijvoorbeeld het verlies van een ouder op jonge leeftijd of het verlies van je gezondheid, als je altijd gepest bent, als je een ernstig ongeluk hebt gehad, nou ja, allemaal nare dingen die kunnen jouw gedrag ten aanzien van spullen behoorlijk veranderen. Dat zien we bijvoorbeeld ook als mensen een grote natuurramp meemaken, als mensen een oorlog hebben meegemaakt en daardoor getraumatiseerd zijn geraakt. Dat zijn heel veel spullen verzamelen van, ja, je weet nooit wanneer je het nodig zou kunnen hebben, je weet nooit of je er ooit weer aan kunt komen. En dat, ja, dat kan leiden tot het verzamelen en bewaren van heel veel spullen. Maar het komt wel heel veel voor naar aanleiding van een trauma. Maar het is gewoon ook een losstaande psychiatrische stoornis. En die is deels ook nog erfelijk. Dus als dat in de familie voorkomt, dan is de kans aanwezig dat je nazaten hetzelfde gedrag gaan vertonen.
0: Ja, ik moet zeggen, in mijn familie is dat dus. Ik had een grootmoeder die echt zo 3 garageboxen en een caravan vol spullen had, waar we helemaal niks mee waren. Maar ik vond dat als kind wel heerlijk om daarin rond te varen. Maar het zal voor haar wel veel headspace hebben ingenomen. Hilde, we leven ook in een wereld van hypes en rages en trends. Binnenkort zijn er weer die Panini-stickers voor het WK voetbal. Ja? Je had een tijdje terug al die laboeboes bijvoorbeeld op TikTok ook. Is dat ongevaarlijk als je je kind bijvoorbeeld dat heel erg graag wil en daar een collectie rond aanlegt? Of moet je dat misschien toch wat in toom houden? Moet je dat wat beperken in je leven, dat soort dingen?
2: Ja, zo'n hype en zo'n WK, ja, dat leidt natuurlijk tot het presenteren van allerlei leuke hebben dingetjes. Daar is op zich niet zo heel veel mis mee. Dus voor kinderen is het leuk. Kinderen verzamelen sowieso al heel graag allerlei spulletjes. Of het nou om steentjes gaat, of stickers, of panini-stickers, of laboeboes. Het wordt een ander verhaal als mensen zich daar echt gewoon in de schulden gaan steken. Als kinderen meer willen hebben dan dat ze zelf kunnen betalen of dan hun ouders willen betalen. Dus ja, een beetje in toom houden is op zich natuurlijk niet slecht. Maar in mijn ogen is zo'n panini sticker is tamelijk onschuldig.
1: Ja.
0: Het is bij Reinoud gaat het heel veel. Die zegt, ik verzamel games, ik heb er 1500. Veel te veel om uit te stallen of te spelen, neem ik aan. Er staan een hoop dozen op zolder. Vanaf wanneer is een verzameling te groot, Hilde?
1: Mm-hmm.
2: Als iemand er zelf last van heeft.
0: Ja.
1: Of als je partner er last van heeft, wellicht.
2: Ja, als hij met meer mensen in een huis woont, dan zo'n grote verzameling kan inderdaad ruimte gaan beperken voor anderen. Ik ga er nu even vanuit dat deze meneer misschien niet met een gezin woont. Als hij er geen last van heeft, als hij denkt van ja, ik heb ze allemaal en ik vind ze allemaal leuk en ik vind hopelijk ooit tijd om ze te spelen. Nou ja, hartstikke fijn, lekker doen. Maar als hij zegt van ja, het heeft me wel erg veel geld gekost en ik kan me niet goed meer bewegen in huis of... De spellen of de apparaten waar je ze op speelt, die zijn inmiddels verouderd of gewoon niet, die werken niet meer. Wat is dan nog het nut om zo'n spel te bewaren?
0: Dat is waar. Dan bel je een professioneel organizer. Een expert in verzamelwoede zoals jij, Hilde. Nog een laatste tip, die komt hier van Elke. Als je dan toch niet te veel plaats wil innemen, moet je misschien iets heel klein verzamelen. Ja. Elke verzamelt vingerhoeden. Dan kan je er gemakkelijk heel erg veel
1: kan,
0: van verzamelen.
1: Dan kan niet echt kwaad.
0: Hilde, laatste vraag. Heb jij zelf een verzameling?
1: Ja.
2: Ik heb zelf een kleine verzameling.
0: Ja?
2: Ik heb een kleine 33 vulpennen en een 85 flesjes met allemaal verschillende kleuren inkt. Dus ja, ik verzamel zelf ook.
0: Ja, neemt toch niet veel plaats in, toch? Goed gezien. Ja. Ja, niet zoals bij Guido.
2: Dat valt heus mee.
0: Guido stuurt er, ik heb 12.000 cd's en 3.000 dvd's. Dat lijkt een beetje op die kelder van Jan Verheijen.
1: Dat is juist. Ja, en er was ook iemand, maar ik weet haar naam nu niet meer, die zei, mijn man verzamelt kettingzagen. En ja, ze vond dat blijkbaar niet zo leuk. Ik zou mij toch wel zorgen maken eigenlijk, mocht mijn man kettingzagen.
0: Zo'n collectie van 2 of 3 is al heel raar.
1: Ja, dat is niet zonder gevaar inderdaad. Dankjewel, Hilde, voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
0: Dag, Hilde.
2: Oké. Dag.
3: De kok en de koning.

0: Crossair, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Voilà, die eerste dag van de week heb je alweer overleefd. Laten we hem dus in schoonheid afsluiten samen met tophits van Eric Carmen, Marco Borsato en Tasman Archer. Die krijg je allemaal nog na het nieuws van 7. Dit is Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
7: Goedenavond. De bemanningsleden verlaten het Hanta-cruiseschip. De oppositie wil dat het Rekenhof de aankoop van anti-drone-systemen onderzoekt. En een laag aantal kijkers bij het Eurovisie Songfestival. In Rotterdam verlaten de bemanningsleden het cruiseschip waarop het Hanta-virus was uitgebroken. Het schip meerde daar vanochtend aan. De 27 bemanningsleden worden nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Collega Louise Bucket.
8: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen...

0: inzendingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus af. Ons land eindigde uiteindelijk 21ste zaterdag. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minimaal straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen en tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: Drie files kun je nog vinden op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste, die staat op de E40 richting Gent. Tussen Groot-Bijgaarde en Afliggen moet je er 19 minuten bij rekenen. Dan de Brusselse buitering tussen Grimbergen en Jette plus 11 minuten. En de laatste, die staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar komen er nog 5 minuten bij.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Ja, de lange weekend, dat was niet echt een toppertje qua weer. Och, arme voor al die mensen die een communiefeest of een lentefeest hadden. Maar hey, nog een paar dagen doorbijten. Vanaf donderdag wordt het weer een heel pak beter. En misschien wordt je maandag ook al een heel pak beter. Want met een klein beetje geluk kun je zo meteen weer 4 filmtickets winnen in Movie Match. En het is vandaag een film die een verjaardag...

0: Dag viert. Movie match, dat is voor zometeen. Eerst een streepje rood met Marco.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer.

platen om mee te beginnen, stuurt Erika uit Melcelen. Je maakt mijn dagje goed na een hele dag met koppen en werken. Oh, garme toch, Erika. Maar ik zal dus uw dafvalgammeke zijn vandaag. The Romantics kreeg je What I Like About You. Ik had het daarnet over communiefeesten en lentefeesten die al dan niet in het water zijn gevallen. Een aantal Joe-luisteraars die hadden er blijkbaar toch mee te maken. Maar Sylvia uit Aalter die had zaterdag een plichtige communie van haar zoon Maxime in Aalter. En zij zegt, dit is hier al bij al goed meegevallen. Het is de volledige dag droog gebleven met de nodige wolken en af en toe een zonnestraal. Maar die kids hebben zich kunnen uitleven op de trampoline terwijl de tussen aanhalingstekens oudjes genoten van een lekker dinertje. Ze heeft er ook een foto bij gestoken van het hele gezin op hun communiebest. Wat een mooi gezinnetje, Sylvia. En ook Christina Beter. Het zal niet Christina Galera geweest zijn. Christina uit Maasmechelen, die had een feestje. Donderdag was koud, maar verder is supergoed gegaan. Dus dat viel dan blijkbaar al bij al allemaal nog wel mee. Zometeen heb ik nog een love song voor je, die eigenlijk geen love song is. Sarah Bareilles komt eraan, maar nu schieten we eerst de ruimte in met Tasman Archer en Sleeping Satellite. Goedenavond.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
9: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
14: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
15: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Zegt hij, bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
14: Schat, blijf kalm.
2: Kalm, wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
14: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
16: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: weten sinds dit weekend wie de mol is. We weten sinds dit weekend wie het Songfestival heeft gewonnen. Maar wat we nog niet weten, is welke film er vandaag in Movie Match zit.
1: Movie Match.
0: Want dat is het spel dat we weer gaan spelen hier bij Joe. Ik ga zo meteen een nummer draaien dat speciaal opnieuw is opgenomen voor een film. Want het is een cover en het is aan jullie om te raden welke film dat is. En het is een film die vandaag zijn zilveren jubilee viert. En ik denk dat ik heel veel goede inzendingen ga binnenkrijgen. Maar niet geprobeerd is sowieso niet gewonnen. Vorige week had ik iemand die al een jaar meespeelt. En kijk, ineens pikt de computer haar naam eruit. Dus als je weet welke film het is en uit welke film dus dat volgende nummer komt, stuur dan de titel zeker door in de Joe-app als je kans wil maken op 4 filmtickets. Dit is de opgave van vandaag.
1: Movie Match.

0: origineel van The Monkees natuurlijk. Of enfin, die hebben het opgenomen. Want het is eigenlijk geschreven door Neil Diamond, deze I'm a Believer. Maar deze versie van Smash Mouth die zat ook in een heel populaire film die vandaag exact 25 jaar geleden in de zalen in Amerika begon te lopen. Ronnie uit Hasselt, die wist welke film dat was. Goedenavond, Ronnie.
1: Goedenavond.
0: Wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Schrek.
0: Ja, dat klopt helemaal. Shrek 2001, vandaag dus 25 jaar oud. Met de stemmen van Cameron Diaz als Fiona, Mike Myers als Shrek en Eddie Murphy als die heerlijke donkey. Gezien, neem ik aan, de film, Ronnie?
1: Ja, zeker. Meerdere keren.
0: Meerdere keren zelfs. Ja, ik kan het ook niet helpen. Als je op tv is, dan, dan blijf ik er naar kijken. En ook al weet je wat er gaat gebeuren. Fan van animatiefilms of alleen gewoon van die specifiek?
1: Nee, van alle animatiefilms eigenlijk wel, ja.
0: Oké, en er spelen er nog een paar in de bioscoop. Dus ik kan je 4 filmtickets geven en dan kun je daarmee naar die animatiefilms gaan. Veel plezier ermee.
1: Super,
0: dag, Ronnie.
1: Dankjewel.
0: Dag. Joe. Even kijken hoeveel files er nog staan. Het is er nog maar eentje. Dat kun je vinden op de E40 richting Gent tussen Groot-Bijgaarden en Afligem. Daar komen er 6 minuten bij.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Earth, Wind & Fire hier bij Joe op de maandagavond. En Boogie Wonderland. Vandaag was Ronnie dus de geluksvogel. Hij won de 4 filmtickets. Maar morgen ben jij dat misschien wel. En hoe makkelijk het vandaag was, zo moeilijk wordt het morgen. Want het nummer zal iedereen wel herkennen. Maar om er de juiste film aan te linken, dat gaat een ander paar broekspijpen zijn, vrees ik. Wij zijn hier in België nog volop bezig met The Voice van Vlaanderen. In Nederland is dan weer het nieuwe seizoen van The Voice al afgelopen. En dat was het eerste seizoen sinds 2017 waarin deze zangeres geen rode stoel meer had als coach.

Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

1 op een miljoen van Babette en Meteor. En die Meteor is afgelopen weekend begonnen aan een concertreeks in Nederland. Sommige daarvan zijn trouwens ook helemaal uitverkocht. Dus ook in Nederland begint het hard te gaan voor die Meteor. Zometeen hier bij Joe Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. En ze gaan daar op een bijzondere manier

Er is nog altijd een Whitney Houston Foundation die het goede doelenwerk van de superster probeert verder te zetten. En om geld in te zamelen gaan die dit jaar een pickleball-toernooi doen. Ja, dat klinkt niet heel sexy. Maar goed, je moet iets doen om geld bijeen te harken natuurlijk. Pickleball is een relatief onbekende sport die gespeeld wordt met een soort racket en een hol plastieke balletje. En wat is dan de link met Whitney Houston, zou je denken? Wel, Whitney speelde graag tennis en aangezien dit ook iets is met een racket en een bal, vond de Whitney Houston Foundation dat wel een goede link. Ja, ik ga niks zeggen. Jenna en Nini wel.

0: Zometeen bij Joe.
1: Britney Spears die gaat zo meteen nog een beetje toxisch zijn. En we gaan ook nog even kijken wie er in het midden van de Joepies.

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Straks breekt hier weer een muzikaal gevecht op leven en dood los. De One Hit Wonder Battle met twee dames uit de 90s deze keer. Eerst nog een nieuws van 8, dat krijg je van Julie Isabeau.
3: Goedenavond. Er zaten wellicht meerdere tieners afwisselend aan het stuur bij het ongeval in Braschaat. IKEA schrapt jobs en een pak minder kijkers bij het Eurovisie Songfestival. Bij het dodelijke ongeval in Braschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Collega Katrien Sales.
4: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe...

0: De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. Bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee en veel kijkers haakten dus af. Ons land eindigde zaterdag trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minimaal straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: Dit is Joe
2: met Stijn Smits.

synthpop is weer helemaal terug. Op de Lokerse feesten doen ze zelfs een synthpopavond met onder andere deze Human League en Softcell. En later dit jaar, in september, komt ook Alison Moyet van Yazoo nog naar België met een set vol Yazoo-hits. Maar dat concert is helemaal uitverkocht. Maar in de USA gaan die drie samen een tournee doen. Dus en Human League en Softcell en Alison Moyet. Wat een topline.

0: Britney Spears en Toxic. En nu eerst even de oceaan over. Ik zei daarnet nog dat er een concert in Amerika is waar en The Human League en Soft Cell en Alison Moyet van Yazoo gaat optreden. En dan denk ik, ja, als ik zo'n dingen zeg, dat is leuk. Dat is een leuk weetje, maar niemand gaat echt tickets kopen voor dat concert. En toen stuurde Mark een bericht in de Joe-app. Mark, wat heb je net gedaan?
1: Ik heb net tickets gekocht voor dat concert in Boston.
0: Ja, maar wel één belangrijke kanttekening. Je gaat niet helemaal van hier naar ginder vliegen. Hè? Je woont daar, hè?
1: Ik woon hier, ja. Ja. Ik luister altijd naar Joe. Dit is mijn werkuur.
0: Ah ja, want daar is het dan nu... Daar is het veel vroeger natuurlijk. Hoeveel uur vroeger is het daar? Zes?
1: Zes uur.
0: Ah ja, oké. Okay. En dat was vlotjes te doen, zo'n ticket te kopen?
1: Ja, ik moet zeggen, ik wist er niet van, maar ik was natuurlijk... Ik denk dat er ongeveer 10/10 nog vrij was, dus dat was niet echt moeilijk.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ik moet zeggen, de afgelopen jaren zijn er veel van die 80s bands langsgekomen. Depeche Mode, OMD. En er woont eigenlijk wel... En dat is eigenlijk wel druk bezocht door
0: de Amerikanen.
1: Van die leeftijd, ja.
0: Ja. Waar ben je eigenlijk, Mark? Want nu woon je daar, maar waar woonde je toen je in België woonde?
1: Ik ben van oorspronkelijk ben ik van Eeklo, dat is tussen Gent en Brugge.
0: Ah ja. En woon je daar al lang in Amerika?
1: Ik ben vertrokken in België in 94 en ik woon hier in Amerika sinds 2000.
0: Oké, okay. Dus dat is al, je bent al een tijdje weg. Je bent al maar een halve Belg meer.
1: Ik probeer nog Nederlands te spreken.
0: Ja, het lukt nog heel goed. Ik versta je nog heel goed, Mark. Zeg, ik wens je daar heel veel plezier tijdens dat concert. Bedankt dat je een berichtje stuurde, want ik vond het wel heel leuk. Bedankt, hè, Mark. Fijne avond nog.
1: Ja, tot ziens.
0: Dag.

ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Clouseau en Louise hier bij Joe. In Roosdaal is het kermis in de hel. Want daar schijnt en de zon en het is aan het regenen met als gevolg een hele mooie regenboog. Die stuurt Nathalie uit Roosdaal door in de Joe-app. Altijd mooi zo'n regenboog. Kan er ook elke keer weer van genieten. Zeg, Bryan Adams, die staat dit najaar in ons land. 15 oktober is dat in de AFAS Dome in Antwerpen. Prima zaaltje, maar die verbleekt toch wel bij waar hij onlangs een concert heeft gegeven, namelijk in Douga in Tunesië. Daar heeft hij een optreden gegeven in een oud-Romeins amfitheater daar, met in de achtergrond nog ruïnes van een tempel. Of een redelijk unieke locatie. En de Antwerpenaren gaan het niet graag horen, maar dat is toch net iets cooler dan hun sportpaleis. Bryan Adams hier bij Joe.

Frans Gall en Babacar. Zometeen kun je hier op Joe weer stemmen op je favoriete One Hit Wonder. Deze keer zet ik twee dames uit de 90s tegenover elkaar. Eén plaat die we af en toe nog wel draaien en één plaat die zo toch wat minder langskomt. Dus wie weet wil je die nog wel eens graag helemaal horen. De One Hit Wonder Battle, dat is voor zometeen.

0: radio dankzij hits als deze. Bruno Mars en Treasure. En nu neem je al best even de Joe-app bij de hand, want de One Hit Wonder Battle komt eraan.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: Twee eendagsvliegen kun je zien in de Joe-app helemaal bovenaan. En jullie kiezen wie nog eens helemaal gespeeld wordt. Bij ons kun je maar één keer stemmen, geen 10 keer zoals bij het Songfestival. Dus denk goed na aan wie je je stem geeft, maar geef je stem zeker. Het kost je geen bal. De enige moeite die je moet doen is je vinger naar het scherm bewegen en je favoriete plaat aantikken. En in deze strijd telt elke stem, dus gebruik zeker je muzikale macht in de Joe-app. Vandaag gaat het tussen deze twee. Ik zie dat er al meteen goed gestemd wordt, dus stem zeker mee in het Joe-app. Misschien op deze Donna Lewis. Die sound lijkt een beetje Amerikaans, maar het is wel degelijk een Britse, die Donna Lewis. I Love You Always Forever kun je dus voor stemmen, maar je kunt ook voor deze gaan. Momenteel is nek aan nek hoor, dus elke stem gaat tellen. Jessica, How Will I Know, die komt dan weer uit Zweden. Ze heeft nog een heel bescheiden hitje gehad met de Bonfunk MC's. Je weet wel, die van Freestyler. Maar solo kon ze maar 1 keer scoren. En dat was met deze How Will I Know. Die balletjes die gaan heel mooi op en neer. Stemmen op 1 van de 2, dat kan in de Joe-app zeker doen.

Dat is altijd een plezante om te draaien. Roger Glover en Love is All hier bij Joe. En wat ik zo meteen ga draaien, dat lag in jullie handen. De One Hit Wonder Battle. Christophe uit Schelle die stuurde Donna natuurlijk. En ook Claude uit Vichten stuurde natuurlijk Donna. Want die zingt I Love Joe Always Forever. Dat is een schoontje. En Bernard uit Deerlijk die zegt How Will I Know? Ik heb daar echt nog nooit van gehoord van dat nummer. Ja, Bernard, de vraag is dus of de rest van Vlaanderen er ook nog nooit van heeft gehoord. Of dat ze toch gegaan zijn voor die Donna Lewis. Het is 62% voor de winnaar, 38% voor de verliezer. Ik maak op voorhand altijd zo'n klein pronostiekje en dan denk ik, ja, ze gaan volgens mij op dit of dat nummer stemmen. En ik dacht vandaag dat jullie zouden gaan voor Donna Lewis en I Love You Always Forever. De vraag is natuurlijk of mijn voorspelling uitgekomen is. We gaan eens luisteren. Nee, ze is niet uitgekomen. Want dit is niet Donna Lewis, maar wel Jessica. De winnares van de One Hit Wonder Battle vandaag met 62%. Goed luisteren, hè, Bernard.

Nicolas uit Geetbeds die stuurt in de Joe-app hier een prachtige dubbele regenboog en Joe vol een bak in de auto op weg van het werk naar huis. Dat is dubbelfeest dan eigenlijk, Nicolas. Allee, drie dubbelfeest eigenlijk. Fine Young Cannibals kreeg je en Good Thing. En nu heb ik Zoekero voor je. Eind deze maand, 30 mei, dan staat hij in de Lotto Arena in Antwerpen. En als je denkt, goh, leuk, die zou ik eigenlijk ook nog wel eens willen zien, dan heb je pech, want het concert is uitverkocht. Die Italiaanse suiker die is dus duidelijk nog heel populair. Je krijgt hem hier nog eens bij Joe Di Zucchero met Baila Sexy.

Maar is de tijd, Beverly Hills Cop herleefde nog eens helemaal hier bij Joe, dankzij deze Harold Faltermeyer en Axel F. En nu heb ik Madonna voor je, die is dit weekend in Londen affiches gaan plakken om haar nieuwe album te promoten. Enfin, dat is toch wat een filmpje op haar Instagram ons moet doen geloven. Nu dat ze eens een borstel met lijm heeft vastgehad om te poseren, dat geloof ik nog wel. Maar dat ze werkelijk mee de straat op is geweest, dat durf ik toch sterk te betwijfelen.

0: Zometeen bij Joe.
1: Zo'n mooie 80s classic, deze van Tears for Fears. En hij komt er zo meteen aan hier bij Joe. En de Sugababes, die komen ook.

0: En zo meteen duiken we samen ook nog onder in het hitarchief. Deze keer houden we halt in 1995. Wat er toen allemaal in de hitlijsten stond, verneem je straks. Eerst nog nieuws van 9, dat krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De tieners in Braschaat rijden afwisselend met de auto vlak voor de crash. De familie van Lumumba dreigt de Belgische staat voor de rechter. En drugs tussen het fruit in twee winkels in Nederland. Vlak voor het dodelijke ongeval in Braschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Je hoort collega Katrien Sales.
2: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
1: De tieners zouden de wagen zonder toestemming hebben genomen van op een familiefeest. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. De bestuurder van 17, twee inzittenden van 16 en eentje van 14 raakten zwaar gewond. De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Dat melden de advocaten van de familie. Lumumba was de eerste premier na de onafhankelijkheid van Congo. Hij werd in 1961 vermoord. Maar de zaak zal nu wellicht vervallen nadat bekend raakte dat voormalig topdiplomaat Etienne Davignon is overleden. Hij was de laatste Belg die mogelijk betrokken was die nog leefde. Met de nieuwe

over de film over het leven van Michael Jackson verkoopt de muziek van Michael ook weer echt als een tierenlier. In de Amerikaanse R&B albumcharts is Thriller zelfs opnieuw op 1 beland. Meer dan 40 jaar na de originele release. Dat was al het best verkochte album aller tijden. En die positie is nu dus nog afgetekender geworden. De erfgenamen van Michael Jackson zullen er blij mee zijn. Zometeen bij Joe de Sugar Babes, nu eerst Tears for Fears.

De Sugar Babes en Round Round hier op de maandag bij Joe. Zometeen gaan we weer grasduinen in de rijke hitgeschiedenis. Deze keer gaan we naar 1995. Dat was het jaar dat ons land er niet één, maar twee gloednieuwe tv-zenders bij kreeg. Na TV1 en TV2 van de toenmalige BRTN en VTM was er dus een nummer 4 en 5. Quizvraag van de dag, welke twee zenders waren dat?

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: En zo kwam Miami Vice ook weer even terug tot leven, dankzij deze van Phil Collins en In The Air Tonight.
1: Het hitarchief.
0: En nu zetten we de versnelling weer even in achteruit en zo bollen we naar 1995. Dat was het jaar dat Jacques Chirac de president van Frankrijk werd. En het was ook het jaar waarin er niet één, maar twee Vlaamse tv-zenders bijkwamen. Eerst was dat K2, dat later Kanaal 2 werd en later 2B werd en later...

0: En hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 op 18 mei 1995.
1: Nummer 3.
0: In 66 geraakte Mr. Eddie Wally ermee op 1. En dankzij wat extra beats scoorde hij er in 1995 nog eens een hit mee. Maar hoger dan deze nummer 3 geraakte hij toen niet. Sherry is in the house van Eddie Wally.
1: Nummer 2.
0: Think Twice, ja, ze moet waarschijnlijk geen twee keer nadenken over het feit of ze dit nummer zal spelen tijdens haar comebackconcerten in Parijs. Op 2 stond ze 31 jaar geleden, deze Céline Dion met Think Twice. En op 1, een man die zijn stotteren kon omzetten tot een wereldhit.
1: Nummer 1. Nummer 1.

0: dat het niet altijd You Don't Know moet zijn. Milo en Whatever It Takes.
1: De leste zijn de beste.
0: En nu zijn jullie weer de DJ van dienst en mogen jullie bepalen wat straks de leste en meteen ook beste plaat is van de hele avond. Vorige week moest er een link zijn met het Songfestival, want toen was het de Songfestivalweek en hadden we regelrechte pareltjes zoals Pas de Deux met Rendezvous en Baby Baby van Nicole en Hugo. Maar deze week zijn er weer geen limieten en mag het dus van alles zijn. De Beach Boys, de Backstreet Boys, de Pet Shop Boys, de Beastie Boys, Boyzone of Boys Don't Cry van The Cure of songs waar helemaal geen boys in zit. Alles kan. Laat je suggesties voor de lessen zijn de beste, maar komen in de Joe.
1: De lessen zijn de beste.

Joan Jett en I Love Rock and Roll. Wat kan ik straks allemaal zoal draaien? Wel, dit bijvoorbeeld. Want dit was een van de vele suggesties die al binnenkwamen in de Joe-app van Chris uit Balen. Prince met Controversy. Ja, we draaien heel veel Prince hier bij Joe, maar deze misschien net iets minder. Dus dat is wel een hele leuke, die pak ik al zeker mee. Vincent uit Wielsbeke, die heeft een dochtertje, die heet Manon of Manon. En die had gisteren haar eerste communiedag. En om dat te vieren met alle geliefden, vond hij dit wel het geschikte nummertje om daar nog eens op terug te blikken. Bill Withers and a Lovely Day. There's friction, too much friction. There's a fraction, too much friction, yeah. Ja, die Controversy is dan misschien wel lang geleden dat we die gedraaid hebben, maar deze ook wel, dus die zet ik ook bij op mijn lijstje. Geert uit Antwerpen tipte deze. Tim, Finn en Fraction, Too Much Friction. Ook wel heel leuk eigenlijk. En hij mag dan nu wel in Amsterdam staan. Hij is ook te horen hier bij Joe dankzij Karen uit Olen, The Signs of the Times van Harry Styles. Voor mijn lieve man Peter. Oh, die gaat ook mee in de selectie horen, Karen. Maar heb je er nog, dan mag je die natuurlijk altijd laten komen in de Joe-app. En ondertussen heb ik deze heerlijke parel uit de Belgische muziekgeschiedenis nog eens bovengehaald. De

Pando Ballet en de zanger van die band, Tony Hadley, die wordt kerstman dit jaar. Komende winter gaat hij namelijk een tournee doen waarbij hij kerstliedjes gaat brengen. Dat zullen dan songs zijn van Tony Bennett, Frank Sinatra en Elvis Presley bijvoorbeeld. Voorlopig zijn er wel alleen nog maar concerten gepland in de UK, dus hij komt niet naar ons. Good time.

One more time. I got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Oh, wat vind ik dit een heerlijke plaat. Maar toch is het niet de allerbeste plaat van de hele avond.

0: time. Ik kreeg daarnet nog een hele goede suggestie binnen voor de lijsten zijn de beste. Eentje die twee platen kan combineren.
1: Joe. De lijsten zijn de beste.
0: Want ik had bij de suggesties van daarnet onder andere Harry Styles en Sign of the Times en Prince and Controversy en Luc uit Landen die stuurt doe gewoon de combinatie en speel Sign of the Times van Prince. Ja, dat had ook gekunnen, Luc. Maar ik kreeg er eentje binnen die we nog net iets minder vaak draaien en dus dacht ik, laat ik die er gewoon ergens uitpikken. Goedenavond, Anne uit Zemst.
2: Hallo, dag Ben.
0: Zeg Anne, wat stuurde jij precies door naar mij?
2: Dat je best is Fischer Z mocht draaien met Marlies.
0: Ja,
2: want dat je dat nooit draaien.
0: Nee, we draaien dat nooit, is niet helemaal waar, maar we draaien het niet veel. Dat is wel waar en dus gaan we daar iets aan doen. Ja, je hebt zo twee kampen, hè? Je hebt het Fischer Z kamp en het Fischer Z kamp. Maar jij zit dus in het Fischer Z kamp.
2: Ja, heb ik het geleerd toen ik ooit mijn allereerste plaatje gekocht en dat was Fischer Z.
0: Ah, dat was dat? En ook die Marlies?
2: Nee, dat was een hele album meteen.
0: Oké, maar het was wel ook Fischer Z dan? Of Fischer Z?
2: Het was het hele album.
0: Het is een hele album en dat stond erop, die Marlies.
2: Dat stond erop, ja, inderdaad. En The Walker en zo.
0: Kijk eens aan. Ja. Mijn eerste album, dat was een cassetje. Dat was
2: een cassetje. Ook, ja. Ik had geen platenspeler, maar ik had toch wel
0: dat wel. We hadden wel een platenspeler thuis, maar ik had zelf een cassettedek, dus ik dacht, ik wil naar mijn eigen cassetje. Was er eentje van Madonna. Maar bij jou dus Fischer Z of Fischer Z, het is maar hoe je het wilt zeggen, en Marlies. Ik ga die eens draaien, dan heb je hem nog eens gehoord op Joe. Is dat een deal, Anne?
2: Dat zeker was een deal.
0: Alright, dan komt hij aan. Fijne maandagavond nog. Dag, Anne. Dag.
2: Oké, bedankt.
1: Joe, de listen zijn de beste.

0: Zometeen weer een collectie songs. Zo zacht als dons. Joe Easy met Michael Bublé, Paul Young, Tina Turner en UB40. Maar eerst nog een nieuws van 10 en het krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De familie van Lumumba bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Trump stelt een aanval op Iran uit en Elon Musk trekt naar de beurs. De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd in 1961 vermoord. Er liep al 15 jaar lang een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel gevraagd hebben, omdat er onderhandelingen bezig zijn over een nieuw vredesvoorstel van Iran. De VS zegt dat het wel klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. En de Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet hij vandaag zelf weten. SpaceX is gespecialiseerd in ruimtevaart en AI. Het bedrijf mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
2: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In San Diego, in de VS, is minstens 1 dode gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Volgens CNN gaat het om een veiligheidsagent. Het is onduidelijk of er nog slachtoffers zijn. Een schutter was de moskee binnengedrongen. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat en wat hem bezielde. De omgeving werd een tijd lang afgesloten ook, maar volgens de politie is het gevaar intussen geweken. In Antwerpen is een man van 46 aangehouden in het onderzoek naar een verdacht overlijden afgelopen zaterdag. Een man werd dood teruggevonden op straat. Mogelijk viel hij uit het raam, maar het kan ook zijn dat hij met geweld om het leven werd gebracht. De vrouw die eerder ook werd opgepakt is intussen weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak loopt nog. En rond middernacht straks scheert een asteroïde rakelings langs onze aarde op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
2: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
1: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, dat meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten. Er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag wel gesloten. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza, dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza, met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En rond deze tijd zou er een asteroïde rakelings langs onze aarde vliegen, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en de 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
3: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
2: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

0: Dit is Nieuw bij Joe. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Good times, great.